Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. En zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Bye.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.
3: Je suis désolé.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zal ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

regio's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonoreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag meester Gebben? Hey. Hallo, Omroep Flevoland hier.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD in reactie op een rapport van oud-minister Asscher. En de eerste bezoekers van het christelijk festival Opwekking zijn gistermiddag in Biddinghuizen aangekomen. En nee, ze hoefden dit keer niet heel lang in de file te staan.
2: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent. Op deze vroege vrijdagochtend, ja, ik moet nu eigenlijk al lachen.
4: Ja, wat valt er te lachen, jullie?
1: Nou ja, de dag begint toch weer wat anders dan gedacht. Al moet ik zeggen, heel erg van binnen had ik een voorgevoel.
4: Je had een voorgevoel?
1: Ja, ik had een voorgevoel. Ik zou hier met een andere collega zitten. Want jij hebt natuurlijk op vrijdag nu je vrije dag tegenwoordig.
4: Ja, tegenwoordig wel, hè. Ja,
1: soms zit de een hier en dan weer de ander. Daar gaat structuur in komen, mensen. Wees gerust, uiteindelijk. Okay. Maar ja, tot die tijd is het even een beetje stuivertje wisselen met sommige presentatoren.
4: Af en toe wel, hè. Ja. Dus ja. Jij had onlangs ook zo'n vrije vrijdag, toen heb je lekker gewandeld.
1: Ja, zeker. Dus, maar ja, goed, ik heb jou gebeld. Ik zeg, goh Leo, sorry dat ik je wakker bel op je vrije dag. Maar je bent er gewoon.
4: Ja, daarom. Hey, wat hebben we in het nieuws vandaag?
1: Wij gaan het hebben over de aanpak van jeugdproblematiek in Almere. En dat moet toch echt een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD. En...
4: Aha, pro-Almere, mogen we dat dan...
1: Nee, nog niet. Het is nog niet officieel.
4: Vorig is er wel pro-Lelystad.
1: Niet
4: pro-Almere. Nou ja, nee. Het zal.
1: We doen nog eventjes GroenLinks PvdA.
4: Oké, die
1: kennen. En waar hebben we het verder over? Nou ja, de eerste bezoekers van de Pinksterconferentie Opwekking... die kwamen gisteren aan op het evenemententerrein naast Walibi.
4: Oh, die hebben een lekker weertje erbij.
1: Zeker. Oh. Tienduizenden christenen komen daar dit weekend natuurlijk weer bij elkaar. Ze hebben er inderdaad heel mooi weer bij. En die file, daar hoor je straks meer over.

0: Next to Me van Emily Sandé. 7:07 is het. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker.
1: De aanpak. Die doet het al niet.
0: Nou,
1: post hier nog eens naartoe, hè.
0: Zal ik maar even beginnen?
1: Ja, dat is goed, joh.
0: De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden van het nieuwe coalitieakkoord in Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD in reactie op het rapport van oud-minister Lodewijk Asscher. Daarin pleit hij voor een langdurige aanpak van jeugdcriminaliteit, omdat kortlopende projecten volgens hem amper effect hebben.
2: Ja, volgens Leslie van Hilte van de VVD Almere moet de aanpak van jeugdcriminaliteit een topprioriteit zijn voor de nieuw te vormen coalitie.
3: Nou, als het aan de VVD ligt wel. We hebben in de verkiezingen ook aangegeven dat veiligheid een topprioriteit is. En ook moet zijn. En jeugd, en met name de jeugdcriminaliteit, valt ook onder veiligheid. Dus u kunt ervan uitgaan dat de VVD dit hoog op het lijstje heeft staan.
4: Wat moet er gebeuren?
3: Nou, ik denk dat allereerst we gewoon goed in kaart moeten hebben wat nou precies het probleem is. We hebben gezien dat het over de hele stad verspreid is. We moeten met partners het gesprek gaan voeren met het Rijk. Maar volgens mij het allerbelangrijkste is een integrale aanpak, waarbij preventie, maar zeer zeker ook repressie in balans is. Want dat hebben jongeren nodig.
5: Uniek in dit rapport is een van de belangrijkste aanbevelingen, namelijk: laat die kleine projecten en pijlers los, maar bedenk een plan voor de lange termijn. Wat moet er daarin centraal staan?
3: Nou, ik denk dat die pilots die gedraaid zijn wel laten zien dat er aandacht voor is geweest ook in het verleden. En die kunnen prima ook de basis zijn voor een integraal plan. Maar we moeten zeer zeker naar een integraal plan waarin we met elkaar gaan kijken hoe we de jeugdcriminaliteit gaan aanpakken in onze stad.
5: Almere kent een aantal hardnekkige problemen. Denk aan lerarentekort, toenemen van criminaliteit. Dat is niet makkelijk op te lossen.
3: Nee, het is zeker niet makkelijk op te lossen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat ook het Rijk ziet dat wij een stad zijn die aan het groeien is. Een Newtown is, waarbij we veel jeugd hebben in onze stad. En als we willen gaan groeien, dan moet daar ook bij komen dat er aandacht is voor dit probleem. Dus we hebben hier de prioriteit op als VVD. En hopelijk ook een urgentie richting alle andere partijen, richting de partners in de stad, om dit samen op te pakken.
2: Ja, Leslie van Hilte was dat van de VVD. Ook GroenLinks PvdA ziet meer in de langdurige aanpak van de jeugdproblematiek in Almere. Je hoort fractievoorzitter Aya Selman.
6: De toekomst van Almere hangt aan onze jongeren. En als we het rapport zien, dan zien we dat het eigenlijk niet zo goed gaat met onze jongeren. En dat betekent dat we heel snel hiermee aan de slag moeten.
5: Waarom snel?
6: Omdat dat erg nodig is. Je ziet ook in het rapport dat de problemen niet alleen maar in bepaalde wijken zijn, maar over de gehele stad. Dat betekent dat het een groot probleem is, een verdeeld probleem is over de stad, en die moet je snel aanpakken. Als we de jeugd willen helpen, dan moeten we een langjarig perspectief bieden. En dat betekent inderdaad dat het een van de belangrijkste onderwerpen is die we moeten bespreken en aanpakken.
5: Jullie zijn nu bezig met de onderhandelingen. Wat moet volgens u als eerste stap gebeuren?
6: Eind juni komen we denk ik met een pakket aan maatregelen die er hopelijk voor komt zorgen dat wij de jeugd in Almere een toekomstperspectief bieden.
0: Dat was Aya Selman van GroenLinks PvdA in Almere. De bijdrage was van verslaggever Hafid

0: Oh yeah, Brian Ferry, Let's Stick Together. Daarvoor hoorde je Talk To Me van Damiano, David, Tyler en Now Rogers. 17 minuten over 6 is het.
1: De eerste bezoekers van het christelijk festival Opwekking zijn gisteren in Biddinghuizen aangekomen.
0: Ja, en om dit keer files te voorkomen zijn er 3 aankomstplekken. En dat scheelt heel veel wachten, ziet verkeersregelaar Dick van Lente.
2: Beter mode lezen. Binnendoor. Ja. Binnendoor.
3: Het gaat fantastisch mooi. Maar sommige mensen die letten nog niet goed op de borden. Daar komt er weer een auto aan. Pas op, pas op, pas op. Kom maar. Hier rechtsaf, eerste laantje. Ja, het gaat heel leuk. Lekker gestroomlijnd.
4: Gaat het anders dan vorig jaar?
3: Ja, het gaat, daadwerkelijk gaat het anders. Veel gestroomlijnder. Vorig jaar stonden we allemaal op de buffer en dan stond alles vast.
4: Hoe is het dan nu geregeld dat het anders is?
3: Nou, we zijn nu, we hebben de mensen verdeeld over 3 buffers. Dus ja, voor de bezoeker is het natuurlijk veel fijner, want die hoeft niet te wachten. Die kan nu gewoon doorrijden. Maar voor ons is het minder gezellig.
4: Ja. Waarom?
3: Nou, omdat we geen tijd hebben om met mensen te praten, want niemand staat meer in de file.
5: Oké. Okay. Nee. Ja, dat gaat niet,
6: schat. Ik sta hier ook niet.
7: We dachten net dat hij verkeerd om zat, maar blijkbaar moet hij toch nog wel omgedraaid worden. Nou ja, trial and error, toch? Dat komt wel goed.
8: Dit is mijn eerste keer een tent opzetten. Meestal ga ik erbij zitten en kijk ik ernaar, maar nu moet ik iets doen.
4: Heel actief?
8: Ja, meestal ben ik een sierpaard, maar nu moet ik een werkpaardje.
4: Maar goed, ik denk dat het goed komt. Ja. Maar waarom ben je hier?
8: Ja, hoe? Dit gaat fout. Dit gaat fout. Naomi, kijk uit hoor. Ik ben hier voor, ja, kijk uit, voor het geloof en echt even weer met vrienden en zo. Je gaat heel veel mensen hier weer tegenkomen.
4: Waarom? Nou ja, wij houden gewoon van Jezus. Dus ja, dat is gewoon de beste plek om hier samen te komen, denk ik.
7: Kijk, we moeten hem eerst los ritsen.
9: Ja, dit moet eerst los.
7: Nou, volgende 3.
10: Nou, kijk. Papa doet dan eerst het leggen op de grond, de tent. En daarna doen ze de stokker voor zich in. Daarna gaan ze hem overheen tillen en nog meer. En dan doen we de klep open en dan zijn we eigenlijk klaar.
4: Wat is het allerleukste van Opwekking?
10: Dat je leert over God.
4: Wat leer je dan?
10: Misschien hoe je van het kruis is gestorven of
4: dat is ook wel heel verdrietig.
10: Ja, maar hij heeft het voor ons gedaan.
3: Wat hier zo leuk aan is, dat iedereen is opgewekt. We zijn welkom op Opwekking. Opwekking is altijd wel moeilijk. Het evenement waarin we Pinksteren vieren, de uitstorting van Gods Heilige Geest die gekomen is. En daar zijn veel mensen op zoek naar. Maar er komt weer rood, want die moet rechtdoor. Niet te hard.
0: Geweldig. Succes met het opzetten van alle tenten. Het ging niet helemaal soepel overal.
1: Nee, maar het zijn ook nog redelijk warme nachten. Dus wat moet je nog wel met een tent?
0: Nou, dat is toch wel lekker.
1: Ja, toch
0: beetje
1: wel?
0: Beetje beschermd liggen.
1: Ja. Ja. Marielle Bakker was daar om al die belevenissen op te tekenen. Straks een protest en AZC's, maar dan toch anders dan je denkt.
0: Eerst muziek van Peter de Koning. Ja, je kent hem wel. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Nou, kregen we weer een rekening van. Alsjeblieft, een beetje tandsteen verwijderen. €100. Huh?

0: Ja, lente. Nou mensen, het wordt gewoon zomer, hè. 25 graden krijgen we. Oh, heerlijk hoor.
1: Oh, ja.
0: Bericht uit binnen en buitenland.
1: Ja, duizenden mensen hebben gisteravond in Utrecht geprotesteerd voor de opvang van asielzoekers. Het is een tegenprotest na alle anti-AZC-protesten en rellen van de afgelopen weken.
2: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
3: Ik ga de straat op tegen de onverdraagzaamheid. Ik ben zo spuug zat dat mensen zo onverdraagzaam zijn.
1: Ook gisteravond zat het AZC in Ter Apel weer vol. Het AZC moet zeggen, het is het aanmeldcentrum natuurlijk. En daarom hebben we vannacht tientallen mensen in de sporthal in Gieten geslapen.
0: De finale van de play-offs om Europees voetbal gaat tussen Ajax en Utrecht. Gisteravond won FC Utrecht met 3-2 van Heerenveen. Zag commentator Mark Kloostra.
4: Groot feest in Galgenwaard. Want Utrecht wint deze halve finale. Die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht. Want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
0: Ja, want eerder op de avond wonnen de Amsterdammers met 2-0 van Groningen. Nou,
1: in Volendam, hè, was dat?
0: Ja, zeker. Ja. Zondag dan is die finale tussen Ajax en Utrecht. De winnaar speelt volgend seizoen in de voorronde van de Conference League. Nou, heb ik nog wat nieuws uit de kranten van deze vrijdag?
1: Ja, het kabinet moet de plannen rond de AOW helemaal intrekken. En de bezuinigingen rond de WWW en WIA moeten tijdelijk buiten haakjes worden geplaatst. Nederland heeft een breed akkoord nodig over het groeivermogen van de economie.
0: Buiten haakjes? Dat is net zoiets als in de koelkast of in de vriezer of zo.
1: Ja, even wegzetten. En dan denk je, oh, hebben de vakbonden weer een interview gegeven aan de Telegraaf? Nee, dit zegt Koen van Oostrom, de nieuwe voorzitter van de ondernemersorganisatie VNO-NCW.
0: Oké.
1: Okay. Oh. Ja. Dus die zijn op de. Maar weet je wat het is met die WW en die WIA? Die gaat via de Rijksbegroting, maar het wordt gevuld door premies van werkgevers en werknemers.
0: Ja, dat klopt. De
1: baas en zijn patroon doen dat samen. En die potten zitten vol, overvol. Er is genoeg geld om iedereen te betalen met WW en WIA. En toch wil het kabinet erin zitten graaien. En dat vinden nu ook de werkgevers niet meer zo leuk.
0: Examenkandidaten zien steeds vaker niet hun eigen leraar, maar een buitenstaander toezichthouder. Blijkt uit een rondgang van nu.nl. Nou, die surveillanten worden onder meer ingehuurd omdat er extra geld is voor werkdrukverlichting en leerlingen vaker aanvullende hulp nodig hebben. Maar er is ook wel wat kritiek op. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt wel heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zal ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD in reactie op een rapport van oud-minister Asscher. Die pleit voor een langdurige aanpak van de groeiende jeugdcriminaliteit. GroenLinks, PvdA en de VVD zijn het daarmee eens en hopen op steun van CDA, D66 en Leefbaar Almere. Dit is Leslie van Hilton van de VVD.
7: Het allerbelangrijkste is een integrale aanpak waarbij preventie, maar zeer zeker ook repressie in balans is. Want dat hebben jongeren nodig.
6: Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Boslaan in Emmeloord. Het ongeluk gebeurde bij de kruising met de Berkenlaan, vlakbij het Zuiderzee Lyceum en het Bosbad. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de Banterweg was enige tijd afgesloten voor onderzoek. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. En de eerste bezoekers van de Pinksterconferentie Opwekking kwamen gistermiddag al aan op het evenemententerrein naast Walibi. Daar komen dit weekend tienduizenden christenen bij elkaar. Om dit keer files te voorkomen zijn er 3 aankomstplekken. En dat scheelt heel wat wachten, ziet deze verkeersregelaar.
8: Veel gestroomlijnder. Vorig jaar stonden we allemaal op de buffer en dan stond alles vast. We zijn nu, we hebben de mensen verdeeld over 3 buffers. Dus ja, voor de bezoeker is het natuurlijk veel fijner, want die hoeft niet te wachten. Die kan nu gewoon doorrijden.
6: Een huurster in Lelystad krijgt geen gelijk in haar zaak tegen Centrada over schimmel in haar woning aan de Schouw 46. De rechter besliste dat de woningcorporatie genoeg heeft gedaan om de schimmel te verhelpen. Ook zou de vrouw alle hulp van de verhuurder hebben geweigerd. De huurder stelde een longziekte te hebben door de schimmel, maar de rechter vindt dat onvoldoende aangetoond. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op onze website en natuurlijk ook in de app.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Bijna 3/4 van de gemeenten voldoet niet aan de taakstelling van de spreidingswet. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat zondag tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2.
10: Goedemorgen. Vandaag staat ons een ronduit zomerse dag te wachten in Flevoland. De dag begint overal al zonovergoten. De temperatuur loopt snel op. En ook vanmiddag is het gewoon ronduit zonnig. Bij zomerse temperaturen van maar liefst 25 graden in heel de provincie staat maar weinig wind uit het zuidoosten. Dus voor het gevoel voelt het ook echt wel warm aan. Ook vanavond is het dan nog echt wel een lange tijd aangenaam buiten bij temperaturen ruim boven de 20 graden. Pas na zonsondergang, en het is pas rond 9:30, gaat het geleidelijk afkoelen. En ook het lange Pinksterweekend, dat ziet er gewoon volop zomers uit. Met zomerse temperaturen van 25 tot 27 graden. En daarbij is het dagelijks veelal zonovergoten.
11: Ben je wel eens op een noodsteunpunt geweest? De kans is groot van niet, maar in Ens, in Krachenburg en in Emmeloord hebben ze gisteren mee geoefend.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Paul Carrack. When you walk in the room. 6 minuten over 6:30 is het. Goedemorgen.
1: Langdurig geen stroom, geen internet en dan niemand kunnen bellen. Nou, de gemeente Noord-Oostpolder heeft gisteren getest hoe iedereen omgaat met een langdurige crisis.
0: Samen met vrijwilligers zijn in Emmeloord, Krachenburg en Ens tijdelijke noodsteunpunten geopend om te zien waar inwoners behoefte aan hebben. Nou, bijvoorbeeld bij een stroomuitval van 72 uur. Om zo goed voorbereid te zijn op een mogelijke ramp.
2: Hartstikke goed dat er geoefend wordt. Ja, er komt gewoon zoveel bij kijken.
3: Dat vind ik heel goed. Dus nou oefenen ze en nou ontdekken ze wat er misschien beter kan. Of wat er eigenlijk echt nodig is om mensen te helpen.
4: Realistisch oefenen in buurthuis Espelervaart. Dat voor deze ene keer een echt noodsteunpunt is.
5: Steunpunt Espelervaart voor coördinatiepunt over. Ik heb nummer 4 voor u. Lift vast in de golfslag over.
6: U heeft voor mij een liftopsluiting in de golfslag Emmeloord. Is dat correct?
5: Dat is correct, over.
4: Burgemeester Roger de Groot van Noord-Oostpolder. Openbare veiligheid zit in uw pakket. Hoe belangrijk is dit oefenen?
7: Ja, we oefenen vandaag de noodsteunpunten. In het kader van weerbaarheid. Dat als er iets gebeurt. Stroomuitval kan het zijn. Er kan ook misschien wel wateroverlast zijn. Maar iets waarbij je langere tijd op jezelf aangewezen bent. Dan oefenen we eigenlijk wat zo'n noodsteunpunt eigenlijk nodig heeft. Het is eigenlijk een landelijke pilot waar we aan meedoen. En we doen er 3 in Noord-Oostpolder vandaag. In de Ens ook, nu bij het buurthuis Espelervaart. En we doen er nog eentje in Krachenburg vanavond. En er is een crisiscentrum hier in Emmeloord. We oefenen dat. Ook om te weten wat heb je nou eigenlijk nodig op zo'n noodstandpunt. Dus dat komt eigenlijk allemaal naar voren. Want er komen allemaal casussen bij. Ik had er zelf ook eentje van die casussen waar je ook helemaal niet over nadenkt. Maar doordat je dat allemaal dooroefent. Hier met vrijwilligers. Weet en vrijwilligers wat ze moeten doen. Hoop je ook de betrokkenheid te creëren bij de mensen die hier langskomen. En er komen gelukkig veel mensen langs. En dan hoop je dat dat een beetje gaat leven.
6: Is de persoon zelfredzaam? Weet u dat?
5: Nee, hij zit in een rolstoel. Over.
4: Wat vindt u van dat zoiets wordt geoefend?
2: Zeker goed. Ja, dat je toch een beetje voorbereid bent op die situatie. Ik moet zeggen, ik ben zelf ook nog niet zo goed voorbereid. Dus dan heb je nu misschien wel meer aanleiding om het wel te doen, denk ik.
4: Want heeft u thuis een noodpakket?
2: Nee. Ik heb wel water en ik heb wel geld, maar geen radio nog. Dus en dat is ook wel belangrijk, denk ik. Dus ja.
4: Dus die gaat u aanschaffen?
2: Die ga ik nu wel aanschaffen, ja. Ja, zeker.
4: Wat wordt er gedaan met al die resultaten, alle ervaringen die nu worden opgedaan?
7: Nou, er wordt echt heel veel ervaring nu opgedaan. En niet alleen hier, ook op andere delen in Nederland. Die worden allemaal bij elkaar gevoegd. En er wordt ook gekeken wat zou dan eigenlijk een basis moeten zijn voor een noodsteunpunt waar je moet voldoen. Wat is er eigenlijk voor nodig? Wat moet je erbij organiseren? Nou, we gaan er gewoon heel veel van leren. En dat kun je dan gebruiken om als gemeente, want dan moet je uiteindelijk als gemeente ook zelf doen, je noodsteunpunten in alle dorpen een noodsteunpunt te hebben. En wat die dan nodig hebben daarvoor. Dus er kan best zijn dat er nog wel investering voor nodig is bijvoorbeeld.
6: De brandweer is inmiddels uitgerukt naar de golfslag 103-02. En we gaan kijken of wij de persoon eruit kunnen krijgen.
5: Dank u. Einde mededeling over.
1: Ja, dit was een gespeelde situatie in de golfslag. Was en is niets aan de hand, geen stroomuitval. De portofoon deed er nog wel.
0: Ja,
1: dat
0: over.
1: Is wel handig dat daar nog wat batterijen zitten.
0: Zeker.
1: En wie het ook nog deed was verslaggever Roger Dankeluik.
0: Over.

0: I Just Might van Bruno Mars. Het is bijna 7:15. Zometeen de zaken die gisteren voorbij kwamen op radio en tv. Wat hebben we?
1: Ja, je hebt 3 musketeers, maar we hebben het nu over een 4e.
0: Oh jee.
1: Ja, en dan zelfs zijn botto en hij is al een tijdje dood. En daar is er weer gedoe over.
0: Je hoort er zo meer over na de muziek van De Dijk. Laaiend vuur.

0: Het laaiend vuur van de dijk om 12 minuten voor 7 bij Flevoland is wakker. Wat kwam er gisteravond voorbij op radio en tv? Heb je iets meegekregen?
1: Nee, ik heb er niets van meegekregen, maar ik ga je wel bijpraten.
0: Oké. Okay.
1: Op de radio heb je bijvoorbeeld langs de Rijden en Omstreken ging het over twee demonstraties, eentje in Den Bosch tegen AZC's en eentje in Utrecht voor de komst van asielzoekers. Verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant zag dat het protest in Den Bosch rustig verliep op een klein incident na.
2: Toen er op een gegeven moment 5 mensen met Iraanse vlaggen verschenen. Toen werden wat demonstranten boos, want die dachten dat het mensen waren die op hetzelfde moment in het centrum van Den Bosch aan het demonstreren waren, waar een pro-Palestijnse demonstratie was. Maar het bleken Iraniërs te zijn die daar juist waren om hun steun eigenlijk te betuigen, hun dank te uiten naar Geert Wilders toe, die net als zij tegen het verschrikkelijke regime in Iran strijdt.
1: En de verslaggever van RTV Utrecht, Hanna Kameraad, was op het Jaarbeursplein in Utrecht. En een paar duizend mensen verzamelden zich daar en liepen in een solidariteitsmars.
3: Ik heb vooral ook gehoord mensen die erg zijn geschrokken de afgelopen weken van het geweld. Bijvoorbeeld in IJsselstein, in Loosdrecht, maar ook in Apeldoorn. En dat dat eigenlijk voor hun echt het moment was om ook een tegengeluid te willen laten horen.
0: Over een jaar moet het mogelijk worden om het salaris van je collega's in te zien. Is de uitvoering van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. In Noorwegen gaan ze nog een stapje verder. Daar kun je de belastingaangiftes van iedereen inzien, vertelt Linda Eikelenboom in Met het oog op morgen. Ze is accountant in Oslo.
4: Dat wordt online gepubliceerd, dus de kranten die publiceren dat dan ook. En dan kun je heel mooi dat navragen per postcode, maar ook per persoon. En dat is een bepaalde periode, kun je iedereen opvragen. En daarna is het nog alleen nog maar beperkt tot bijvoorbeeld de bovenste 20.
0: Ah, jammer dat dat alleen in Noorwegen kan. Anders zou je toch even de belastingaangifte van Trump kunnen inkijken. Dat zou dan toch ook wel weer grappig zijn. Ja. Het heeft ook wel nadelen, zei Eikelenboom.
4: Het heeft wel bijgedragen dat er een aantal risico's aan verbonden zijn, omdat het zo lang openbaar is. Dus in bepaalde wijken hebben ze echt gezien, mensen waarvan men niet wist dat die zo rijk waren, dat die opeens te maken kregen met diefstal en inbraak. En je krijgt natuurlijk een beetje het gevoel van jaloezie, hè? Oh, die verdient zoveel.
0: Nou ja, en als inbraak het gevolg zijn, is natuurlijk ook niet heel prettig.
1: Nee, dan moet je daar weer maatregelen voor nemen. Gaat je loon weer op aan beveiligingsmaatregelen. Ja. In Nieuwsuur ging het over de ontdekking van het skelet van de Franse musketier D'Artagnan. Zijn botten werden eerder dit jaar gevonden onder de vloer van de Petrus- en Pauluskerk in Maastricht. Wim Dijkman, hij is gepensioneerd archeoloog, deed die vondst. Maar Dijkman had geen toestemming om in de kerk te mogen graven en had geen archeologisch certificaat.
5: Het gaat om diefstal, secu, verduistering. En als ik u zeg waar het om gaat, dat zijn een paar botjes.
1: Maar toch, de gepensioneerde archeoloog liet een bot en tanden op eigen houtje testen in een lab in München. Ook heeft Dijkman niet meteen bij de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed gemeld dat hij de vondst had gedaan. Omdat hij erkenning wilde voor de opgraving.
5: Ik ben 40 jaar lang, heb ik altijd bazen en chefs gehad. Mm-hmm. Op het moment dat er iets werd gevonden waar ik verantwoordelijk voor was, dan word je dus terzijde geschoven. Hè? Want de kans is groot dat het succesvol is waar je mee bezig bent. Hè? Dan wil je ook inderdaad de credits krijgen.
1: Aha. De OM laat weten dat Wim Dijkman nog altijd verdachte is in het strafrechtelijk onderzoek naar het mogelijke overtreden van de erfgoedwet. Dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Arrestatieteams zijn naar binnen gevallen bij allerlei bedrijven. Schietpartijen. En dat zijn dingen die gewoon niet zo prettig zijn als je daar je bedrijf probeert te runnen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het probleem is bekend, maar de oplossing is nog niet in zicht.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Een ecoloog zou die rustigpad bijvoorbeeld daar weg kunnen vangen en hier weer uit kunnen zetten. En dan is iedereen blij.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
5: Woonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD. En de eerste bezoekers van de Pinksterconferentie Opwekking zijn gisteren al aangekomen op het evenemententerrein naast Walibi. Daar komen dit weekend tienduizenden christenen bij elkaar.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
11: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
10: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
12: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht. Want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
10: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedemorgen, welkom bij Flevoland is wakker. Fijn dat je erbij bent. En we beginnen de uitzending met een portie politiek uit het Almeerse. De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD.
8: Ja, en de Pinksterconferentie Opwekking bij Biddinghuizen staat op het punt van beginnen. Gisteren kwamen de eerste mensen al aan. Waren er zulke lange files net als vorig jaar? Nou.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
16: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
20: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
21: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
22: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
21: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
23: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
24: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Shaboozy, a bar song. 7:08 is het. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker.
1: De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden van het nieuwe coalitieakkoord in Almere. Dat zeggen GroenLinks PvdA en de VVD in reactie op het rapport van oud-minister Lodewijk Asscher. Daarin pleit hij voor een langdurige aanpak van jeugdcriminaliteit, omdat kortlopende projecten volgens hem amper effect hebben.
0: Volgens Leslie van Hilton van de VVD Almere moet de aanpak van jeugdcriminaliteit een topprioriteit zijn voor de nieuw te vormen coalitie.
2: Nou, als het aan de VVD ligt wel. We hebben in de verkiezingen ook aangegeven dat veiligheid een topprioriteit is. En ook moet zijn. En jeugd en met name de jeugdcriminaliteit valt ook onder veiligheid. Dus u kunt ervan uitgaan dat de VVD dit hoog op het lijstje heeft staan.
3: Wat moet er gebeuren?
2: Nou, ik denk dat allereerst we gewoon goed in kaart moeten hebben wat nou precies het probleem is. We hebben gezien dat het over de hele stad verspreid is. We moeten met partners het gesprek gaan voeren met het Rijk. Maar volgens mij het allerbelangrijkste is een integrale aanpak waarbij preventie, maar zeer zeker ook repressie in balans is. Want dat hebben jongeren nodig.
4: Uniek in dit rapport is een van de belangrijkste aanbevelingen, namelijk laat die kleine projecten en pijlers los, maar bedenk een plan voor de lange termijn. Wat moet er daarin centraal staan?
2: Nou, ik denk dat die pilots die gedraaid zijn wel laten zien dat er aandacht voor is geweest ook in het verleden. En die kunnen prima ook de basis zijn voor een integraal plan. Maar we moeten zeer zeker naar een integraal plan waarin we met elkaar gaan kijken hoe we de jeugdcriminaliteit gaan aanpakken in onze stad.
4: Almere kent een aantal hardnekkige problemen. Denk aan lerarentekort, toenemen van criminaliteit. Dat is niet makkelijk op te lossen.
2: Nee, het is zeker niet makkelijk op te lossen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat ook het Rijk ziet dat wij een stad zijn die aan het groeien is. Een Newtown is, waarbij we veel jeugd hebben in onze stad. En als we willen gaan groeien, dan moet daar ook bij komen dat er aandacht is voor dit probleem. Dus we hebben hier de prioriteit op als VVD. En hopelijk ook een urgentie richting alle andere partijen, richting de partners in de stad, om dit samen op te pakken.
1: Zei de fractievoorzitter van de Liberalen, Leslie van Hilton. Ook GroenLinks PvdA in Almere ziet meer in een langjarige aanpak van de jeugdproblemen. Problematiek in de stad. Je hoort fractievoorzitter Aya Selman.
5: De toekomst van Almere hangt aan onze jongeren. En als we het rapport zien, dan zien we dat het eigenlijk niet zo goed gaat met onze jongeren. En dat betekent dat we heel snel hiermee aan de slag moeten.
4: Waarom snel?
5: Omdat dat erg nodig is. Je ziet ook in het rapport dat de problemen niet alleen maar in bepaalde wijken zijn, maar over de gehele stad. Dat betekent dat het een groot probleem is, een verdeeld probleem is over de stad en die moet je snel aanpakken. Als we de jeugd willen helpen, dan moeten we een langjarig perspectief bieden. En dat betekent inderdaad dat het een van de belangrijkste onderwerpen is die we moeten bespreken en aanpakken.
4: Jullie zijn nu bezig met de onderhandelingen. Wat moet volgens u als eerste stap gebeuren?
5: Eind juni komen we denk ik met een pakket aan maatregelen die er hopelijk voor komt zorgen dat wij de jeugd in Almere een toekomstperspectief bieden.
0: Dat was Aya Selman van GroenLinks PvdA in Almere. De bijdrage was van verslaggever Hafid Akkaloush. Ik hoorde heel veel.
1: Ja, ze noemden de maand juni. Dus dan denk ik, zou dan ook de nieuwe coalitie rond zijn in juni als je dit probleem al hebt getackeld?
0: Oh, het zou zomaar kunnen.
1: Mag wel, hè, na 3 maanden.
0: Het zou zomaar kunnen.

0: Drive. Tijd voor het Pinksterweer met Johnny Willemsen. Is Johnny Willemsen daar? Goedemorgen, Johnny. Hallo, Johnny.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, we hebben mooi weer in het verschiet. Hè. Bas maar los, hoor. Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Ja, vanochtend zien we nog wel wat wolkjes. Maar de hoogmoot is al zonneschijn. En zo halverwege de ochtend is het een graad of 17. Ja, en vanmiddag schieten we door naar 25. Ja, nauwelijks wind, volop zon. Dus echt een zomergevoel. Ja, ga je nou van die zon genieten, smeer je dan wel even in. UV-index 6 vanmiddag.
0: Ja.
1: Dat betekent dat je in zo'n 15 à 20 minuten al kan verbranden als je niet erin gesmeerd.
0: Oké, en dan vanavond en vannacht.
1: Nou, vanavond is het gewoon zonnig tot zonsondergang. Dat is ongeveer 21:50. Om een uur of 9 is het nog een graad of 21. Het is echt heerlijk weer om bijvoorbeeld buiten te eten. En vannacht koelt het nog best wel af. 12 of 13 graden als minimumtemperatuur. Dus van echte plaknachten en zo, daar is nog geen sprake van. Het is gewoon lekker aangenaam zomerweer. Morgen warmer dan vandaag nog. Warmste dag van het jaar tot nu toe. Met zo'n 27 graden.
0: Echt waar? 27?
1: Ja. Ja, veel zonneschijn, maar ook wel wat stapelwolken. En een heel klein kansje op een bui. Ik benoem hem toch, ook al is die misschien nog geen 10%, maar ik benoem hem toch. Want als die ontstaat, dan is het ook een stevige onweersbui. Maar veel waarschijnlijker blijft het gewoon droog.
0: Oké, en dan Pinkster zondag, Pinkster maandag, neem ze allemaal maar in één keer mee.
1: Ja, dan blijft het gewoon zonnig en warm. Dus 25 graden met veel zon. Een zwak windje uit noordelijke richtingen. Zit je direct aan het water, is het een paar graden koeler. Maar iets het land in, die 25 graden. En ook na Pinksteren blijft het gewoon droog met veel zon. Maar de temperatuur gaat geleidelijk iets omlaag.
2: Lekker hoort water op met dit weer. Heerlijk.
0: Kunnen we even een beetje afkoelen. Johnny Willemsen van Weerplaza. Hartelijk dank.
1: Jo.
2: Hoi hoi.
0: De eerste bezoekers van het christelijk festival Opwekking zijn gistermiddag in Biddinghuizen aangekomen. Met mooi weer erbij, dat hoorde je net.
2: Zeker. Nou, om dit keer files te voorkomen zijn er 3 aankomstplekken. En nou, dat scheelt heel veel wachten, ziet verkeersregelaar Dick van Lente.
3: Beter worden wezen. Binnendoor. Binnendoor.
4: Het gaat fantastisch mooi. Maar sommige mensen die letten nog niet goed op de borden. Daar komt er weer een auto aan. Pas op, pas op, pas op. Kom maar. Hier rechtsaf, eerste laantje. Ja, het gaat heel leuk. Lekker gestroomlijnd.
2: Gaat het anders dan vorig jaar?
4: Ja, het gaat, daadwerkelijk gaat het anders. Veel gestroomlijnder. Vorig jaar stonden we allemaal op de buffer en dan stond alles vast.
2: Hoe is het dan nu geregeld dat het anders is?
4: Nou, we zijn nu, we hebben de mensen verdeeld over 3 buffers. Dus ja, voor de bezoeker is het natuurlijk veel fijner, want die hoeft niet te wachten. Die kan nu gewoon doorrijden. Maar voor ons is het minder gezellig. Ja.
2: Waarom?
4: Nou, omdat we geen tijd hebben om met mensen te praten, want niemand staat meer in de file.
5: Oké. Okay. Nee. Ja, dat gaat niet, schat. Schat, ik sta hier ook
6: niet. We dachten net dat hij verkeerd om zat, maar blijkbaar moet hij toch nog wel omgedraaid worden. Nou ja, trial and error, toch? Dat komt wel goed.
7: Dit is mijn eerste keer een tent opzetten. Meestal ga ik erbij zitten en kijk ik ernaar, maar nu moet ik iets doen.
2: Heel actief?
7: Ja, meestal ben ik een sierpaard, maar nu moet ik een werkpaardje.
2: Maar goed, ik denk dat het goed komt. Ja. Maar waarom ben je hier?
7: Ja, hoe? Dit gaat fout. Dit gaat fout. Naomi, kijk uit hoor. Ik ben hier voor het, ja, kijk uit. Voor het geloof en echt even weer met vrienden en zo. Je gaat heel veel mensen hier weer tegenkomen.
6: Waarom? Nou ja, wij houden gewoon van Jezus. Dus ja, dat is gewoon de beste plek om hier samen te komen, denk ik.
8: Kijk, we moeten hem eerst los ritsen.
9: Ja, die wist moet eerst los.
8: Nou, volgend 3.
10: Ja, kijk. Papa doet dan eerst het leggen op de grond, de tent. En daarna doen ze de stokker voorzichtig in. Daarna gaan ze hem overheen tillen en nog meer. En dan doen we de klep open en dan zijn we eigenlijk klaar.
2: Wat is het allerleukste van Opwekking?
10: Dat je leert over God.
2: Wat leer je dan?
10: Misschien hoe je aan het kruis is gestorven. Of
2: dat is ook wel heel verdrietig.
10: Ja, maar hij heeft het voor ons gedaan.
4: Wat hier zo leuk aan is, dat iedereen is opgewekt. We zijn er welkom op Opwekking. Opwekking is altijd wel moeilijk. Het is een evenement waarin we Pinksteren vieren. De uitstorting van Gods Heilige Geest die gekomen is. En daar zijn veel mensen op zoek naar. Maar er komt weer rood, want die moet rechtdoor. Niet te hard.
0: Zo, iedereen vindt zo zijn plekje op Opwekking in Biddinghuizen. De bijdrage was van verslaggever Marielle Bakker.
2: Zometeen in de berichten van binnen- en buitenland hebben we het over een AED die je in je zak mee kunt nemen. Hoe makkelijk is dat?
0: Handig.
2: Hot chocolate. Girl crazy.

0: Is het nou een gek meisje of is hij gek op het meisje?
1: Oh, misschien beide wel. Dat kan ook nog, hè?
0: Ja, daarom. Mag voor mij.
1: Bericht uit binnen- en buitenland.
0: De 6 Nederlanders die op een boot met hulpgoederen naar Gaza zaten, zijn hard aangepakt in Israël. Sommigen zijn gemarteld. Begin deze week werden de hulpboten door Israël geënterd en werden de opvarenden meegenomen. Activisten en journalisten zijn in Israël vastgehouden en mishandeld, vertellen ze.
2: Ik zag iemand die een mes tegen zijn keel aankreeg, steeds opnieuw, en ze stopte net voor zijn hals.
3: Wij moeten dan op de knieën gaan zitten, weet je wel, op van dat gravel. Mijn knieën zijn ook helemaal kapot. Ik begrijp nog niet, denk ik, wat de Palestijnen meemaken. Wat wij hebben meegemaakt is maar een schijntje. Moet je voorstellen, zij zitten 20, 30, 40 jaar in detentie. Wat zij meemaken. En dan weet ik zeker dat ze nog gruwelijker worden behandeld dan wij. Omdat ik een Nederlands paspoort heb. Want ze weten dat ze mij niet alles kunnen maken.
0: Gisteren zijn alle ruim 400 internationale activisten door Israël op vliegtuigen naar Turkije gezet. En van daaruit kunnen ze naar huis. Ook de Nederlanders vliegen vandaag terug.
1: Een AED die makkelijker mee te nemen is. De Pocket AED. Die moet sneller levens kunnen redden. De 25-jarige Stef Hordijk ontwikkelde een AED die in een broekzak past.
0: Dat is klein.
1: Ja, dat is superhandig natuurlijk. En daardoor is de defibrillator handiger mee te nemen. En kan er ook eerder worden begonnen met reanimeren. Want iedere minuut telt, vertelt Stef aan Hart van Nederland.
4: Dus 1 à 2 reanimaties per maand is voor mij vaak wel de realiteit. Ja, dit product hebben we de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt. Om te zorgen dat je een AED echt makkelijk thuis kan hebben, of in de auto, of in je tas. En als je het echt wil, zoals ik, ook soms even in je broekzak.
1: Ja, je moet wel getraind zijn om hem ook daadwerkelijk te mogen gebruiken. En jij, Leo, wilt natuurlijk weten, kost dat?
0: Ja, geen idee.
1: Nee, weet ik ook niet.
0: Nee, maar ik weet wel dat er zijn soms buurten en straten en flats en appartementen, gebouwen, die leggen dan allemaal wat in de pot en dan kopen ze een AED die dan in de hal hangt of in het centraal huis.
1: Ja, dat is zo'n groot ding, maar deze is dus handig voor in de broekzak.
0: En lekker klein. Niet met de afwas naar een gezamenlijk sanitair gebouw of met de wc-rol onder de arm naar de wc. Nee, campings, je weet het, die worden steeds luxer.
1: Nou, dat is toch al een tijd lang, glamping.
0: Glampingen en uitvouwbare wagens, dat schijnt ook helemaal hip te zijn. De kampeerliefde in ons land groeit, horen we bij het FD.
5: Vorig jaar zaten er 5,6 miljoen gasten op Nederlandse campings. En dat is 9% meer dan het jaar daarvoor. En dan ook met eigen kampeermiddelen. Dus dat ze dus tenten meenemen, vouwwagens, caravans.
0: Ik hoor geen campers noemen.
1: Nee, inderdaad.
0: Nou, dat is handig. Die zet je neer en je bent er.
1: Ja, en ook bijzonder luxe natuurlijk.
0: Sommigen wel.
1: Ja, toch?
0: Ja, kamperen is vooral herontdekt in coronatijd. Maar volgens het Financieel Dagblad zijn er veel mensen daarna dus blijven hangen in de kampeermodus.
1: Dat waren ze, de berichten van buiten deze provincie. Love.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD. In reactie op een rapport van oud-minister Asscher, die pleit voor een langdurige aanpak van de groeiende jeugdcriminaliteit. GroenLinks, PvdA en de VVD zijn het daarmee eens en hopen op steun van CDA, D66 en Leefbaar Almere. Dit is Leslie van Hilton van de VVD.
9: Het allerbelangrijkste is een integrale aanpak waarbij preventie, maar zeer zeker ook repressie in balans is. Want dat hebben jongeren nodig.
8: De eerste bezoekers van de Pinksterconferentie Opwekking kwamen gisteren al aan op het evenemententerrein naast Walibi. Daar komen dit weekend tienduizenden christenen bij elkaar. Om dit keer files te voorkomen zijn er 3 aankomstplekken. Dat scheelt flink wat wachten, ziet deze verkeersregelaar.
10: Veel gestroomlijnder. Vorig jaar stonden we allemaal op de buffer en dan stond alles vast. We zijn nu, we hebben de mensen verdeeld over 3 buffers. Dus ja, voor de bezoeker is het natuurlijk veel fijner, want die hoeft niet te wachten. Die kan nu gewoon doorrijden.
8: Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Boslaan in Emmeloord. Het ongeluk gebeurde bij de kruising met de Berkelaan, dus vlakbij het Zuiderzeelyceum en het Bosbad. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de Banterweg was enige tijd afgesloten voor onderzoek. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. En een huurster in Lelystad krijgt geen gelijk in haar zaak tegen Centrada over schimmel in haar woning aan de Schouw 46. De rechter besliste dat de woningcorporatie genoeg heeft gedaan om de schimmel te verhelpen. Ook zou de vrouw alle hulp van de verhuurder hebben geweigerd. De huurder stelde een longziekte te hebben door de schimmel, maar de rechter vindt dat onvoldoende aangetoond. Meer nieuws op web en app.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van der Brink laat ze naar het ministerie komen, meldt Nieuwsuur. Bijna 3/4 van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Vaak gaat het om duizenden euro's. Bij de bank is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vakbond de Unie vindt dat ING daar alsnog wat aan moet doen. En voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend trekt wat sluierbewolking over de provincie en verder is het zonnig. Halverwege de ochtend is het al 18 graden en tegen het middaguur is het 22 of 23 graden. In de middag stijgt het kwik door naar ongeveer 25 graden. Daarbij is het volop zonnig en waait er een zwakke wind uit het zuidoosten. De zon schijnt met UV-index 6. Zonder bescherming kan je huid al in 15 tot 25 minuten verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig en dit is rond 10:50. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond een graad of 12. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag in Flevoland. Het kwik bereikt zaterdagmiddag 26 of 27 graden. Het is zonnig met in de middag ook wat stapelwolken. Een bui is niet helemaal uitgesloten, maar zeer waarschijnlijk blijft het in de hele provincie droog. Er waait morgen een zwakke tot matige wind die van zuidwest naar noordwest draait.
3: Dankjewel Johnny van Weerplaza. 1 file van de ANWB A28, Zwolle Amersfoort tussen Zwolle Centrum en knooppunt Hattemerbroek. 7 minuten flitsers. Die mag je doorgeven via de app van Flitsmeister. Ik heb wel water in huis en wat contant geld. Wie dat zei en waarom, hoor je zo.
13: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Let's Dance van David Bowie.
1: Langdurig geen stroom, geen internet en niemand kunnen bellen. Stel je voor. De gemeente Noordoostpolder heeft gisteren getest hoe iedereen dan omgaat met een langdurige crisis. Het gaat om 3 dagen, 72 uur.
0: Zeker, ja. Samen met vrijwilligers zijn in Emmeloord, Krachenburg en ook Enst tijdelijke noodsteunpunten geopend om te zien waar inwoners behoefte aan hebben bij, nou ja, bijvoorbeeld dus een stroomuitval van 72 uur. Om zo goed voorbereid te zijn op een mogelijke ramp.
2: Hartstikke goed dat er geoefend wordt. Ja, er komt gewoon zoveel bij kijken.
3: Dat vind ik heel goed. Dus nou oefenen ze en nou ontdekken ze wat er misschien beter kan. Of wat er eigenlijk echt nodig is om mensen te helpen.
4: Realistisch oefenen in buurthuis Espelervaart. Dat voor deze ene keer een echt noodsteunpunt is.
5: Steunpunt Espelervaart voor coördinatiepunt over. Ik heb nummer 4 voor u. Lift vast in de golfslag over.
6: U heeft voor mij een liftopsluiting in de golfslag Emmeloord. Is dat correct?
5: Dat is correct, over.
4: Burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder. Openbare veiligheid zit in uw pakket. Hoe belangrijk is dit oefenen?
7: Ja, we oefenen vandaag de noodsteunpunten. In het kader van weerbaarheid. Dat als er iets gebeurt. Stroomuitval kan dat zijn. Er kan ook misschien wel wateroverlast zijn. Maar iets waarbij je langere tijd op jezelf aangewezen bent. Dan oefenen we eigenlijk wat zo'n noodsteunpunt eigenlijk nodig heeft. Het is eigenlijk een landelijke pilot waar we aan meedoen. En we doen er 3 in Noordoostpolder vandaag. In Enst ook, nu bij het buurthuis Espelervaart. En we doen er nog eentje in Krachenburg vanavond. En er is een crisiscentrum hier in Emmeloord. We oefenen dat. Ook om te weten, wat heb je nou eigenlijk nodig op zo'n noodsteunpunt. Dat komt eigenlijk allemaal naar voren. Want er komen allemaal casussen bij. Ik had er zelf ook eentje van die casussen waar je ook helemaal niet over nadenkt. Maar doordat je het allemaal dooroefent. Hier met vrijwilligers. Weet en vrijwilligers wat ze moeten doen. Hoop je ook de betrokkenheid te creëren bij de mensen die hier langskomen. En er komen gelukkig veel mensen langs. En dan hoop je dat dat een beetje gaat leven.
6: Is de persoon zelfredzaam? Weet u dat?
5: Nee, hij zit in een rolstoel. Over.
4: Wat vindt u van dat zoiets wordt geoefend?
8: Zeker goed. Ja, dat je toch een beetje voorbereid bent op die situatie. Ik moet zeggen, ik ben zelf ook nog niet zo goed voorbereid. Dus dan heb je nu misschien wel meer aanleiding om het wel te doen, denk ik.
4: Want heeft u thuis een noodpakket?
8: Nee. Ik heb wel water en ik heb wel geld, maar geen radio nog. Dus en dat is ook wel belangrijk, denk ik. Dus, ja.
4: Dus die gaat u aanschaffen?
8: Die ga ik nu wel aanschaffen, ja. Ja, zeker.
4: Wat wordt er gedaan met al die resultaten, alle ervaringen die nu worden opgedaan?
7: Nou, er wordt echt heel veel ervaring nu opgedaan. En niet alleen hier, ook op andere delen in Nederland. Die worden allemaal bij elkaar gevoegd. En er wordt ook gekeken wat zou dan een basis moeten zijn voor een noodsteunpunt waar je moet voldoen. Wat is daar eigenlijk voor nodig? Wat moet je erbij organiseren? Nou, we gaan er gewoon heel veel van leren. En dat kun je dan gebruiken om als gemeente, want dan moet je uiteindelijk als gemeente ook zelf doen, je noodsteunpunten in alle dorpen een noodsteunpunt te hebben. En wat die dan nodig hebben daarvoor. Dus er kan best zijn dat er nog wel investering voor nodig is bijvoorbeeld.
6: De brandweer is inmiddels uitgerukt naar de golfslag 103 of 2.

0: steunpunt?
1: Oh, ik zou het zo niet weten eigenlijk. Ik zou denk wel even gezellig langs gaan bij zo'n oefening. Van ja, om te kijken, gaat het allemaal goed?
2: Want de burgers van Enschede en Emmeloord werden gisteren al eerder opgeroepen. We hebben gisteren ook een oproepje gedaan op de radio. Ja, ik zat te denken van, kunt u mij helpen met mijn geldkistje openmaken voor contant geld? Daar kom er niet meer in.
1: Ja, geldkistje?
2: Ja.
1: Heb je niet ergens een koevoet of zo?
2: Ja, dan nu ben ik nog sterk genoeg voor een koevoet. Maar als je wat ouder wordt, bijvoorbeeld. Ik
1: dat is waar. Dan kun je toch gewoon naar de buren.
2: Naar de buren? Ja. Oh, ja. Gaan we naar de buren, doen we dat.

0: A little bit of sunshine. Nou, a little bit.
1: Goed uitgekozen, hoor.
0: Heerlijk. One Republic was dat. Wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv?
1: We beginnen op de radio. En langs de lijn en omstreken ging het over twee demonstraties. Eentje in Den Bosch tegen AZC's en eentje in Utrecht voor de komst van asielzoekers. Verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant zag dat het protest in Den Bosch rustig verliep. Op een klein incident na.
2: Toen er op een gegeven moment 5 mensen met Iraanse vlaggen verschenen. Toen werden wat demonstranten boos, want die dachten dat het mensen waren die op hetzelfde moment in het centrum van Den Bosch aan het demonstreren waren, waar een pro-Palestijnse demonstratie was. Maar het bleken Iraniërs te zijn die daar juist waren om hun steun eigenlijk te betuigen, hun dank te uiten naar Geert Wilders toe, die net als zij tegen het verschrikkelijke regime in Iran strijdt.
1: En dan heb je natuurlijk Utrecht, de verslaggever van RTV Utrecht, Hanna Kameraad, was op het Jaarbeursplein. En een paar duizend mensen verzamelden zich daar en die liepen mee in een solidariteitsmars.
3: Ik heb vooral ook gehoord mensen die erg zijn geschrokken de afgelopen weken van het geweld. Bijvoorbeeld in IJsselstein, in Loosdrecht, maar ook in Apeldoorn. En dat eigenlijk voor hun echt het moment was om ook een tegengeluid te willen laten horen.
0: Over een jaar moet het mogelijk worden om het salaris van je collega's in te zien. Dat is de uitvoering van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Nou, in Noorwegen gaan ze nog een stapje verder. Daar kun je de belastingaangiftes van iedereen inzien. Vertelt Linda Eikelenboom in Met het oog op morgen. Zij is accountant in Oslo.
4: Het wordt online gepubliceerd. Dus de kranten die publiceren dat dan ook. En dan kun je heel mooi dat navragen per postcode, maar ook per persoon. En dat is een bepaalde periode, kun je iedereen opvragen. En daarna is het nog alleen nog maar beperkt tot bijvoorbeeld de bovenste 20.
0: Ah, het heeft ook wel nadelen, zei Eikelenboom.
4: Het heeft wel bijgedragen dat er een aantal risico's aan verbonden zijn, omdat het zo lang openbaar is. Dus in bepaalde wijken hebben ze echt gezien, mensen waarvan men niet wist dat die zo rijk waren, dat die opeens te maken kregen met diefstal en inbraak. En je krijgt natuurlijk het een beetje het gevoel van jaloezie, hè? Oh, die verdient zoveel.
0: Ja, dat zou kunnen. Nou ja, goed, jaloezie. Maar als ze echt gaan lopen inbreken bij je, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
1: Nee.
0: Het is 8:10. Flevoland is wakker.
1: Hey, Donna.
0: Echt lekkere zomerse muziek, hoor.
1: Nou.
0: Donna Summer, Bad Girls. Ja, ach, iedereen heeft er natuurlijk ook zin in. Goh, er gaat gebarbecued worden dit weekend. Ha. Oh.

0: Dit is Flevoland.
1: We hebben hier de prioriteit op als VVD.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dit gaat fout. Naomi, kijk uit hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Want heeft u thuis een noodpakket?
4: Nee. Ik heb wel water en ik heb wel geld, maar geen radio nog. Dus,
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalweg 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
7: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
8: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
7: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkamer op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
10: Woonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
11: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD. En de eerste bezoekers van de Pinksterconferentie Opwekking zijn gisteren al aangekomen op het evenemententerrein naast Walibi. Daar komen dit weekend tienduizenden christenen bij elkaar.
13: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
15: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
14: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
16: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
14: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
17: Bijna 8:02. U bent bij Flevoland. Het programma heet Flevoland is wakker en we hebben nieuws voor je. De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen althans GroenLinks, PvdA en de VVD.
12: Ja, de eerste bezoekers van de Pinksterconferentie Opwekking kwamen gistermiddag al aan op het evenemententrein naast Walibi. Daar komen dit weekend tienduizenden christenen bij elkaar. En files? Nou, dat zou wel eens mee kunnen vallen.
18: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
19: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
21: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
22: Social deal, deals die je niet mag missen.
23: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
22: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
24: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
25: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
26: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
27: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
28: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: The Good People van Jack Johnson. Het is 7:07. Goedemorgen.
1: De aanpak van jeugdproblemen. Dat moet een van de belangrijkste onderwerpen worden van het nieuwe coalitieakkoord in Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD in de reactie op het rapport van oud-minister Lodewijk Asscher. Daarin pleit hij voor een langdurige aanpak van jeugdcriminaliteit, omdat korte projecten volgens hem amper effect sorteren.
0: Volgens Leslie van Hilton van de VVD Almere moet de aanpak van jeugdcriminaliteit een topprioriteit zijn voor de nieuw te vormen coalitie.
2: Nou, als het aan de VVD ligt wel. We hebben in de verkiezingen ook aangegeven dat veiligheid een topprioriteit is. En ook moet zijn. En jeugd, en met name de jeugdcriminaliteit, valt ook onder veiligheid. Dus u kunt ervan uitgaan dat de VVD dit hoog op het lijstje heeft staan.
3: Wat moet er gebeuren?
2: Nou, ik denk dat allereerst we gewoon goed in kaart moeten hebben wat nou precies het probleem is. We hebben gezien dat het over de hele stad verspreid is. We moeten met partners het gesprek gaan voeren met het Rijk. Maar volgens mij het allerbelangrijkste is een integrale aanpak, waarbij preventie, maar zeer zeker ook repressie in balans is. Want dat hebben jongeren nodig.
4: Uniek in dit rapport is een van de belangrijkste aanbevelingen, namelijk laat die kleine projecten en pijlers los, maar bedenk een plan voor de lange termijn. Wat moet er daarin centraal staan?
2: Nou, ik denk dat die pilots die gedraaid zijn wel laten zien dat er aandacht voor is geweest ook in het verleden. En die kunnen prima ook de basis zijn voor een integraal plan. Maar we moeten zeer zeker naar een integraal plan waarin we met elkaar gaan kijken hoe we de jeugdcriminaliteit gaan aanpakken in onze stad.
4: Almere kent een aantal hardnekkige problemen. Denk aan lerarentekort, toenemen van criminaliteit. Dat is niet makkelijk op te lossen.
2: Nee, het is zeker niet makkelijk op te lossen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat ook het Rijk ziet dat wij een stad zijn die aan het groeien is. Een new town is. Waarbij we veel jeugd hebben in onze stad. En als we willen gaan groeien, dan moet daar ook bij komen dat er aandacht is voor dit probleem. Dus we hebben hier de prioriteit op als VVD. En hopelijk ook een urgentie richting alle andere partijen, richting de partners in de stad, om dit samen op te pakken.
1: Nou, ook GroenLinks PvdA ziet meer in een langjarige aanpak van de jeugdproblematiek in Almere. Je hoort erover fractievoorzitter Aya Selman.
5: De toekomst van Almere hangt aan onze jongeren. En als we het rapport zien, dan zien we dat het eigenlijk niet zo goed gaat met onze jongeren. En dat betekent dat we heel snel hiermee aan de slag moeten.
4: Waarom snel?
5: Omdat dat erg nodig is. Je ziet ook in het rapport dat de problemen niet alleen maar in bepaalde wijken zijn, maar over de gehele stad. Dat betekent dat het een groot probleem is, een verdeeld probleem is over de stad, en die moet je snel aanpakken. Als we de jeugd willen helpen, dan moeten we een langjarig perspectief bieden. En dat betekent inderdaad dat het een van de belangrijkste onderwerpen is die we moeten bespreken en aanpakken.
4: Jullie zijn nu bezig met de onderhandelingen. Wat moet volgens u als eerste stap gebeuren?
5: Eind juni komen we denk ik met een pakket aan maatregelen die er hopelijk voor komt zorgen dat wij de jeugd in Almere een toekomstperspectief bieden.
0: Aya Selman van GroenLinks PvdA in Almere. De bijdrage was van verslaggever Hafita Kalouche.

0: Gone, gone, gone. Teddy Swim, Stones and I en David Guetta. Het is bijna 8:15.
1: Het weer nu met Johnny Willemsen van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Een lang Pinksterweekend loont voor ons met...
2: veel zonneschijn.
1: Mooi, dankjewel.
2: Hoge temperaturen.
1: Hartstikke mooi, hè? Wat is het een goede planning. Beter dan met de hemelvaart, hè?
2: Absoluut, ja, inderdaad. Het is nu al mooi weer buiten. Het is weinig wind. Een graad of 16 inmiddels. De temperatuur stijgt geleidelijk. Over een uurtje is het 18 graden. En eind van de ochtend gaan we over de 20 heen. En vanmiddag schieten we zelfs door naar 24 of 25 in Flevoland.
1: Doe maar.
2: Weinig wind, volop zon. Wel UV-index 6. Dus ga je vandaag van de zon genieten. Smeer dan wel even in. Ja. Want je kan al in 15 tot 20 minuten verbranden als je dat niet doet.
1: Kijk eens aan, lekker onder de bladeren zitten als je het niet erg vindt. We hebben een lang weekend voor de boeg. Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, nog wat warmer en ook zonnig.
1: Oh.
2: Morgen wordt het zelfs 27 graden. Wel wat meer stapelwolk in de loop van de dag. Er is een heel klein kansje dat het tot een lokale bui komt. Veel groter is de kans dat het droog blijft. Maar ik benoem hem toch, want als het tot een bui komt, is dat wel een onweersbui.
1: Oh.
2: Maar laat die kans 10% zijn. Zeer waarschijnlijk blijft het gewoon droog. En ook tijdens Pinksteren 25 of 26 graden, dan geen buienkans, gewoon volop zon. En ook dan geldt, ga je naar buiten, smeer je wel even in.
1: Ja, de rest van het weekend.
2: Dat is eigenlijk het hele weekend, hè? Pinksteren eindigt.
1: Dat is waar. En dan moeten we weer aan het werk. Is het dan ook nog warm?
2: Ja, dan is het ook nog warm. Dinsdag is het nog steeds best wel zomers met een graad of 24.
1: Ja.
2: Het is wel zo dat in de loop van de week die noordenwind wat gaat aantrekken en wat koelere lucht aanvoert. Dus de tweede helft van volgende week zitten we op een graad of 20. Maar dan is het ook droog met veel zonneschijn. Dus eigenlijk ook gewoon aangenaam weer.
1: Wat zal het groeien, inclusief het onkruid? Johnny Willemsen, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Ooit mooi weer natuurlijk voor de eerste bezoekers van het Christelijk Festival Opwekking. Die zijn er ook tot en met maandag, maar die zijn gisterenmiddag al in Biddinghuizen aangekomen.
0: Ja, en om dit keer files te voorkomen zijn er 3 aankomstplekken. Nou, dat scheelt heel veel wachten, ziet verkeersregelaar Dick van Lente.
3: Beter modewezen. Binnendoor. Ja. Binnendoor.
4: Het gaat fantastisch mooi. Maar sommige mensen die letten nog niet goed op de borden. Dan komt er weer een auto aan. Pas op. Kom maar. Hier rechtsaf, eerste lijntje. Ja, het gaat heel leuk. Lekker gestroomlijnd.
5: Gaat het anders dan vorig jaar?
4: Ja, het gaat, daadwerkelijk gaat het anders. Veel gestroomlijnder. Vorig jaar stonden we allemaal op de buffer en dan stond alles vast.
5: Hoe is het dan nu geregeld dat het anders is?
4: Nou, we zijn nu, we hebben de mensen verdeeld over 3 buffers. Dus ja, voor de bezoeker is het natuurlijk veel fijner, want die hoeft niet te wachten. Die kan nu gewoon doorrijden. Maar voor ons is het minder gezellig. Ja.
5: Waarom?
4: Nou, omdat we geen tijd hebben om met mensen te praten, want niemand staat meer in de file.
6: Oké. Ja, dat gaat niet. Ik sta hier ook
7: niet. We dachten net dat hij verkeerd om zat, maar blijkbaar moet hij toch nog wel omgedraaid worden. Nou ja, trial and error, toch? Dat komt wel goed.
8: Dit is mijn eerste keer een tent opzetten. Meestal ga ik erbij zitten en kijk ik ernaar, maar nu moet ik iets doen.
5: Heel actief?
8: Ja, meestal ben ik een sierpaard, maar nu moet ik een werkpaardje.
5: Maar goed, ik denk dat het goed komt. Ja. Waarom ben je hier?
8: Dit gaat fout. Naomi, kijk uit hoor. Ik ben hier voor het, ja, kijk uit. Voor het geloof en echt even weer met vrienden en zo. Je gaat heel veel mensen hier weer tegenkomen.
7: Waarom? Nou ja, wij houden gewoon van Jezus. Dus ja, dat is gewoon de beste plek om hier samen te komen, denk ik.
9: Kijk, we moeten hem eerst los ritsen.
10: Ja, dit moet eerst los.
9: Nou, poging 3.
11: Ja, kijk. Papa doet dan eerst het leggen op de grond, de tent. En daarna doen ze de stokker voorzichtig in. Daarna gaan ze hem overeind tillen en nog meer. En dan doen we de klep open en dan zijn we eigenlijk klaar.
12: Wat is het allerleukste van Opwekking?
11: Dat je leert over God.
12: Wat leer je dan?
11: Misschien hoe je aan het kruis is gestorven. Of
12: dat is ook wel heel verdrietig.
11: Ja, maar hij heeft het voor ons gedaan.
4: Wat hier zo leuk aan is, dat iedereen is opgewekt. We zijn welkom op Opwekking. Opwekking is altijd wel moeilijk. Het is een evenement waarin we Pinksteren vieren. De uitstorting van Gods Heilige Geest die gekomen is. En daar zijn veel mensen op zoek naar. Maar er komt weer rood, want die moet rechtdoor. Niet te hard.
1: Ja, dat was verslaggever Marielle Bakker, die tussen de auto's door laveerde met camera en microfoon.
0: Zometeen hebben we bericht uit binnen- en buitenland. Waar hebben we het over?
1: Smeren.
0: Oh ja.
1: Smerig, hè?
0: Factor 30 is maar, denk ik, hè?
1: Heb ik allemaal niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, ik heb nog wel een flesje voor je.
1: Oké.
0: Rupert Holmes is dit.

0: 22 minuten over 8. We gaan eens even naar wat berichten uit binnen- en buitenland.
1: Ik ga even door op het zonnige weer dat Johnny Willemsen van de Weerplaza zojuist voor ons bracht. Ja, lekker op het terras gaan zitten, maar er is een waarschuwing. Van een arts uit Assen, die waarschuwt dat je echt moet oppassen, want ook zonnebrand is niet het wondermiddel dat veel mensen denken dat het is. Hoor je bij Drenthe.
2: En dat heeft ermee te maken dat die zonnebrandcremes een factor hebben die op de fles staat, die daadwerkelijk ook wel klopt in de fabriek. Maar die factor op de huid, op de manier waarop wij hem smeren, en niet dat we dat verkeerd doen, maar gewoon in de praktijk komt dat op een lagere factor neer.
1: Oh.
0: Dus dan moet je eigenlijk altijd 50 smeren?
1: Weet ik het. Assen die heeft ook een lijfspreuk. Geniet, maar verbrand niet.
0: Geniet, maar verbrand niet.
1: Ja,
0: okay, dat is een goeie.
1: Plant een boom met veel bladeren, ga daar lekker onder zitten.
0: Geef ik door aan mijn oudste zoon. Die,
1: wat doet
0: hij? Nou, die is heel veel aan het buitensporten, maar
1: oh.
0: Dan vergeet hij zich in te smeren. Dus
1: petje op.
0: Hij gaat komende maandag de Fietselfstedentocht fietsen. Dus dan heb je natuurlijk sowieso een helm op. Dan zit je de hele dag op de fiets en dan in die brandende zon.
1: Maar heb je twee armen en twee benen die je toch even moet behandelen.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Waar gaan we verder nog eens over hebben? Over een AED die makkelijker mee te nemen is. De Pocket AED moet sneller levens kunnen redden.
1: Waar past die in?
0: Ja, Pocket. Nou ja, als je een beetje Engels kent, ken jij wel toch? Dan past die in je broekzak.
1: Ja.
0: Precies.
1: Oh ja.
0: Of in je jaszak. De 25-jarige Stef Hordijk die ontwikkelde dat ding. En dus dan kun je die defibrillator heel handig meenemen. En kan er ook eerder worden begonnen met reanimeren. Want iedere minuut telt, vertelt Stef.
3: Dus 1 à 2 reanimaties per maand is voor mij vaak wel de realiteit. Ja, dit product hebben we de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt. Om te zorgen dat je een AED echt makkelijk thuis kan hebben. Of in de auto, of in je tas. En als je het echt wil, zoals ik, ook soms even in je broekzak.
0: Ja, je moet wel getraind zijn om hem ook echt te mogen gebruiken.
1: Ja, we zijn zeker in het jaar terug naar de cursus. Gisteren hebben we musicalprijzen uitgereikt horen worden.
0: Mm-hmm.
1: Nu gaan we naar prijzen die uitgereikt zijn bij onze collega's van Funnix. Rapper Riddle Kleine die heeft de hiphopprijzen gewonnen. Gisteravond waren de Funnix Music Awards. En mocht Riddle Kleine 2 beeldjes mee naar huis nemen voor de beste mannelijke artiest en voor het album van het jaar. En dat kon je volgen op het YouTube-kanaal van Funnix.
4: Wauw, ik heb hier wel een beetje over nagedacht wat ik ga zeggen. Ik wil een paar mensen bedanken. Ik wil mijn vader bedanken. Ik wil Brechtje, Sahir, Donovan, Niffel, Julien vooral. Het is een belangrijke prijs dit. Julien, Jack, Sarek. Maar de mensen die ik het meest wil bedanken zijn jullie jongens. Dank jullie wel.
1: Ja, die vader van Little Kleine, zou die dan Oude Kleine heten? Of? Nou ja, goed. De luisteraars van Funnix die kozen Kaya Imani als de beste vrouwelijke artiesten van het jaar.
0: Nou, dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD in reactie op een rapport van oud-minister Asscher. Die pleit voor een langdurige aanpak van de groeiende jeugdcriminaliteit. GroenLinks, PvdA en de VVD zijn het daarmee eens. En hoop op steun van CDA, D66 en Leefbaar Almere. Dit is Leslie van Hilton van de VVD.
10: Het allerbelangrijkste is een integrale aanpak waarbij preventie, maar zeer zeker ook repressie in balans is. Want dat hebben jongeren nodig.
9: De gemeente Noordoostpolder heeft in Emmeloord, Krachenburg en Ens tijdelijke noodsteunpunten geopend. Daarmee wil de gemeente onderzoeken waar inwoners behoefte aan hebben tijdens een noodsituatie, zoals langdurige stroomuitval. Mensen kunnen er terecht voor informatie en noodmeldingen wanneer bijvoorbeeld 112 onbereikbaar is. Burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder.
11: Nou, er wordt echt heel veel ervaring nu opgedaan. En niet alleen hier, ook op andere delen in Nederland. Die worden allemaal bij elkaar gevoegd. En dat kun je dan gebruiken om als gemeente, want dan moet je uiteindelijk als gemeente ook zelf doen, je noodsteunpunten in alle dorpen een noodsteunpunt te hebben. En ja, wat die dan nodig hebben daarvoor.
9: Meerdere politieke partijen in Zeewolde willen geen bijrol in een coalitie met Leefbaar Zeewolde, de ChristenUnie en de VVD. Adviseur Ton Roerig adviseerde gisteravond een samenstelling van het huidige college met de VVD. Nou, daar zou dan nog een vierde partij bij kunnen. Maar dat zien de kleinere fracties dus niet zitten. Meer nieuws op Web en App.
12: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Hoe dat komende nacht moet gaan, is niet bekend. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors gestegen, volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu 3 keer. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten met testen.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend trekt wat sluierbewolking over de provincie en verder is het zonnig. Halverwege de ochtend is het al 18 graden en tegen het middaguur is het 22 of 23 graden. In de middag stijgt het kwik door naar ongeveer 25 graden. Daarbij is het volop zonnig en waait er een zwakke wind uit het zuidoosten. De zon schijnt met UV-index 6. Zonder bescherming kan je huid al in 15 tot 25 minuten verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig en dit is rond 21:30. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond een graad of 12. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag in Flevoland. Het kwik bereikt zaterdagmiddag 26 of 27 graden. Het is zonnig met in de middag ook wat stapelwolken. Een bui is niet helemaal uitgesloten, maar zeer waarschijnlijk blijft het in de hele provincie droog. Er waait morgen een zwakke tot matige wind die van zuidwest naar noordwest draait.
14: Dankjewel Johnny van de Weerplaza. Dan de files van de ANWB. A28 Zwolle Amersfoort tussen het Harde en de afrit Elspeet. 10 minuten stilstaand verkeer. De weg is afgesloten. Dat komt door een ongeluk. En Zwolle Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken is de file opgelopen tot bijna 3 kwartier. Dat komt door waarschijnlijk hetzelfde ongeluk. Dat valt dus niet mee op de A28. Want aanvankelijk was op deze vrijdag, ja, die vrijdag voor Pinksteren, een lichte ochtendspits verwacht. Dat geldt dus niet voor de A28. In de loop van de dag wordt het weer drukker natuurlijk door vakantieverkeer. Flitsers die zijn er nog niet, maar als je er een ziet, dan mag je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen, zoals elke vrijdag, het gesprek. Vandaag met de nieuwe directeur van het bureau Gelijke Behandeling, Teunis Ruiten.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ja, die moet ik altijd even laten horen aan het eind. Love and Pride hoorde je van King. Het is 8:08.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
2: Teunis Ruiten, de nieuwe directeur van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Goedemorgen, Teunis.
3: Goedemorgen.
2: We hebben afgesproken je en jou te zeggen. Maar toch, meneer de directeur, die zit hier toch maar. maar je kent de organisatie, ken je al een tijdje, Bureau Gelijke Behandeling. Is er nou een voordeel of een nadeel dat je dan door schiet?
3: Ik zou zeggen een voordeel, want ik ben sinds 2019 betrokken bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Ooit begonnen als vrijwilliger. En eigenlijk later pas daar aan het werk geraakt. En ik denk dat het een voordeel is, omdat ik ken de organisatie goed. Maar ik ken ook de partners waar we mee werken goed. Zoals de gemeente. De verschillende gemeenten. En ik ben ook opgegroeid in deze provincie. Ik woon hier nu ook. En ik heb in de afgelopen jaren heel veel mensen gesproken in de provincie. Waarvan onevenredig veel mensen met discriminatieervaringen. Dus ik denk dat ik een goed beeld heb van wat er speelt.
2: En een netwerk, hoor ik dus.
3: En een netwerk, zeker, ja.
2: Ja, dat is reuze handig.
0: En voor de collega's, is dat nog gek? Dat die in één keer, ja, dan ben je in één keer de directeur.
3: Ja, nou, dat is inderdaad wel iets om, denk ik, bewust mee om te gaan. Maar ik moet zeggen, ik heb daar niet zo heel veel van gemerkt. Het is vooral buiten de deur heb ik nu een andere titel.
0: Ja. Maar je loopt niet in één keer rond daar op het kantoor?
3: Nee, van binnen is er niet zoveel veel veranderd. En ik denk ook, ja, directeur, dat is natuurlijk een titel. Maar ik denk dat het belangrijker is dat je leiderschap laat zien. En dat is iets anders dan alleen dan directeur zijn. En ik denk wel dat ik me in de afgelopen jaren heb laten zien dat ik betrouwbaar ben en dat ik verantwoordelijkheid neem. Ook in andere rollen die ik heb gehad.
2: Ja. Ja, maar wat was de drijfveer in de tijd om je als vrijwilliger daar aan te melden?
3: Nou, ik had een expositie met beeldend werk, want dat doe ik ook, in het Museum van Nagelen. En Arja Kruis was destijds directeur van Bureau Gelijke Behandeling. En die had mijn werk daar gezien. En die vond dat interessant. En die zei van, goh, wij hebben een roze viering in Lelystad. Lijkt het jou niet interessant om daar iets over je werk te komen vertellen? Nou, en zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen.
0: Juist. Ja. Nou, je zei dus al, je bent dus al langer betrokken bij de organisatie.
3: Ja.
0: Zie jij nou dat er wat betreft de aard van de meldingen over discriminatie en ongelijke behandeling natuurlijk wat veranderd is in Flevoland?
3: Ja, er verandert zeker wel wat. Maar dan is het wel belangrijk dat ik daar zorgvuldig in ben. Want bij meldingen kijken we naar twee dingen. Eén is eigenlijk wat gebeurt er. Dus heeft het te maken met racisme? Of gaat het over iemands geloof? Of heeft iemand een handicap en wordt diegene daarom gediscrimineerd? En het andere is eigenlijk waar gebeurt het? Is dat op school? Is dat op het werk? Of gebeurt het op straat? Dus op die twee dingen zeg maar registreren wij ook. En ik denk in algemene zin kan je zeggen dat de meeste meldingen altijd binnenkomen over racisme. Maar dat vorig jaar was de grootste grond waarop gemeld wordt godsdienst. En dat had ook te maken met de post van Geert Wilders vorig jaar, waarop heel veel discriminatiemeldingen in het hele land zijn binnegekomen.
0: Dat dus had volgens mij met een hoofddoek te maken, toch?
3: Klopt, ja. Ja, klopt. Dus daar is in Flevoland ook heel veel over gemeld. Ook in de rest van het land. En zo zie je dus ook dat landelijke gebeurtenissen ook invloed kunnen hebben op.
2: Maar telt zo'n melding net zo zwaar mee als iets wat echt is gebeurd op school? Of door iemand die heel dicht bij je zit, ja. Bijvoorbeeld in de klas?
3: Nou ja, wij maken niet op die manier geen onderscheid in dat een melding belangrijker is dan de ander.
2: Nou, Geert Wilders zit ver weg in Den Haag en iemand in je schoolklas is heel dichterbij.
3: Ja, en dat ging ook om heel veel meldingen die dan.

0: uit de Joodse gemeenschap bijvoorbeeld?
1: Nee, wij zien niet in onze meldingen terug dat daar heel veel meer meldingen vanuit de Joodse gemeenschap komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen antisemitisme is. Of dat dat geen probleem is, dat is het zeker. En daarom wil ik ook heel nadrukkelijk zeggen dat wij er ook zijn voor Joodse inwoners van Flevoland. Maar wij zien geen stijging eigenlijk terug in die meldingen. En dat heeft misschien ook te maken, de Joodse gemeenschap is relatief klein in Flevoland. Maar een andere groep mensen die ook vanwege hun religie wordt gediscrimineerd, zijn moslims. En dat zien we toch ook weinig terug in de meldingen. Dus die weten ons misschien ook moeilijker te vinden. Maar dat wil niet zeggen dat als het niet terugkomt in de meldingen, dat we er dan aan de preventiekant niks mee doen. We hebben bijvoorbeeld afgelopen voorjaar in de Noordoostpolder een expositie georganiseerd met een randprogramma. Gewoon Zijn heette die expositie, met portretten van moslimvrouwen. Om juist ook die diversiteit binnen zo'n groep te laten zien. Want niet alle moslimvrouwen dragen bijvoorbeeld een hoofddoek.
2: Nee.
1: Dus op die manier proberen we eigenlijk ook te laten zien van, kijk eens verder dan je neus lang is.
3: Ja. Maar goed, Joden en moslims weten jullie dus niet te vinden. Wat ik me ook afvroeg is, weten de inwoners van de asielzoekerscentra jullie te vinden?
1: Ja, daar krijgen wij ook relatief weinig meldingen van.
3: Wel weinig, maar
1: ja.
3: Er komen we wel.
1: Die komen er wel, ja, maar ook wel uit de Joodse gemeenschap en ook wel uit de moslimgemeenschap. Maar dat staat niet in verhouding tot de omvang van de discriminatie.
3: Mm-hmm.
1: En dat is denk ik ook hetzelfde voor asielzoekerscentra. En ik denk dan heb je ook te maken met een groep mensen die extra kwetsbaar is.
3: En ze zijn er net.
1: Ze weten misschien nog niet zo goed wat hun rechten zijn. Er is misschien een taalbarrière. Ze kunnen misschien ook angst hebben voor wat zijn de gevolgen van als ik zo'n melding maak. Wat heeft dat voor gevolgen voor mijn situatie?
0: Ja. Ja. Maar gaan jullie er bijvoorbeeld uit jullie zelf naartoe, naar een asielzoekerscentrum? Ja, van, goh jongens, weet dat wij er zijn.
1: Ja, okay. We hebben vorig jaar hebben wij voorlichting gegeven in samenwerking met COA in Almere. Om juist ook die groep te bereiken. En om ook met een tolk erbij dan. Maar om die mensen wel te laten weten van, goh, je bent in Nederland. Dit zijn je rechten. En ook jij kan contact met ons opnemen. Ja, want daar gaat het uiteindelijk om. Het is belangrijk dat mensen ons weten te vinden. En het liefst ook eigenlijk al voordat ze ons nodig hebben. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met politie. En je fiets wordt gestolen en je weet niet dat de politie bestaat. Ja, dat is heel vervelend.
3: Ja.
1: Als je dat dan nog eens moet gaan uitzoeken.
0: Ja.
1: Dus ik wil eigenlijk zoveel mogelijk inwoners in Flevoland bereiken. Zorgen dat zij weten dat wij er zijn. Eigenlijk, en het liefst in een situatie waarin er nog misschien niks aan de hand is.
0: Maar ja, precies. En dat ze ook het vertrouwen hebben dat ze weten dat een melding geen consequenties kan hebben.
1: Ja.
0: Want het is natuurlijk in sommige landen van herkomst wel anders.
1: Ja, nou, zeker.
3: Maar zijn er nou nog meer doelgroepen waarvan je zegt die weten ons niet te vinden?
1: Zo uit mijn hoofd. Nee.
3: Nee,
1: okay. Nee. Ik denk wel. Ja, ik denk omdat je dus ziet, zeg maar, behalve vorig jaar zie je dus dat vooral racisme veel gemeld wordt.
3: Ja.
1: En ik denk dat dat ook iets is wat mensen snel associëren natuurlijk met discriminatie. Hè? Bureau Gelijke Behandeling, die zijn er om discriminatie te bestrijden.
3: Ja.
1: Dus de vaak bij veel mensen is de eerste gedachte die gaat naar racisme. Maar er is natuurlijk veel, veel meer waarop mensen worden gediscrimineerd. En ik denk, zo een goed voorbeeld daarvan is ook handicap is ook een van de gronden waarop je gediscrimineerd kan worden.
0: Zeker. Kijk maar alleen maar naar het openbaar vervoer.
1: Ja, bijvoorbeeld. En wij waren bijvoorbeeld vorig jaar bij een inclusieve sportdag in Almere. En wat ons daar opviel is dat je dan heel veel hoort van mensen die een soort van, ik zit nou helemaal in een rolstoel. Of ja, en die zien die ervaringen eigenlijk als normaal. En niet het waard om te melden.
0: Ze zijn het al gewend.
1: Het is een soort van fact of life.
0: Ja.
1: Terwijl ja, dat zou het dus echt niet moeten zijn.
0: Nee, maar het is een gegeven en daar moeten ze maar mee zien te dealen.
1: Ja. Ja.
0: Zeg Teunis, wat zou jij de komende jaren willen bereiken als directeur?
1: Ik heb 3 doelen voor mezelf gesteld. Het eerste is dus inderdaad zoveel mogelijk inwoners bereiken. En dan het liefst op de momenten dat we misschien ook nog niet nodig zijn. Maar dat we in ieder geval bij zoveel mogelijk inwoners van Flevoland in beeld zijn. Dat is één. Twee is...

0: duurzaamheid. Dat de gemeentes waarmee we samenwerken, dat zij onze rapportages die wij opmaken over de meldingen die bij ons binnenkomen, dat zij die ook blijven gebruiken voor beleid. Mm-hmm. En dat het niet per se afhankelijk is van de politieke kleur van een gemeente. Maar dat het gaat om mensenrechten, het gaat om artikel 1 van de grondwet.
1: Dus, en 3?
0: En 3 en nog meer, ja.
1: Ja.
0: En het derde doel is dat ik meer wil inzetten op preventie. En dan met name in het onderwijs en ook bij werkgevers. Want ik denk dat wij best wel heel veel doen op het gebied van preventie. Maar dat dat zeker nog wel wat meer kan zijn. Burgerschap wordt bijvoorbeeld in het basisonderwijs steeds belangrijker.
1: Ja.
0: En dat is nou net een thema waar wij heel veel specialistische expertise over in huis hebben. En waar wij scholen ook goed bij kunnen ondersteunen.
2: Nou, toch wel heel veel te doen dus.
1: Zeker. Ja, je hoeft je niet te vervelen voorlopig.
0: Nee, zeker niet.
1: Tunnus Ruiten, directeur van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Dank voor dit gesprek.
0: Dankjewel.

0: Zo is hij van Olivia die in 9 minuten voor 9. Nog wat bericht uit binnen en buitenland. Nee, wat heb je gisteravond gemist op Radio
1: RTV? Ja, op de radio kon je gisteren vlak na elkaar naar 2 demonstraties luisteren. En dat was een langs de lijn en omstreken. Er was een demonstratie in Den Bosch tegen AZC's en eentje in Utrecht voor de komst van asielzoekers. Nou, dan schakelden ze eerst naar Ruud Ritsen van Omroep Brabant en die zag dat het protest in Den Bosch rustig verliep, maar op een klein incident na.
2: Toen er op een gegeven moment 5 mensen met Iraanse vlaggen verschenen. Toen werden wat demonstranten boos, want die dachten dat het mensen waren die op hetzelfde moment in het centrum van Den Bosch aan het demonstreren waren, waar een pro-Palestijnse demonstratie was. Maar het bleken Iraniërs te zijn die daar juist waren om hun steun eigenlijk te betuigen, hun dank te uiten naar Geert Wilders toe, die net als zij tegen het verschrikkelijke regime in Iran strijdt.
1: En dan over naar de verslaggever van RTV Utrecht, Hanna Kameraad. Die was op het Jaarbeursplein. Een paar duizend mensen verzamelden zich daar. En die liepen mee in een solidariteitsmars.
3: Ik heb vooral ook gehoord mensen die erg zijn geschrokken de afgelopen weken van het geweld. Bijvoorbeeld in IJsselstein, in Loosdrecht, maar ook in Apeldoorn. En dat eigenlijk voor hun echt het moment was om ook een tegengeluid te willen laten horen.
0: Over een jaar moet het mogelijk worden om het salaris van je collega's in te zien. Dat is de uitvoering van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Ja, wij gaan het zo ook nog even over jouw salaris hebben, Leo, dat snap je. In Noorwegen gaan ze nog een stapje verder. Daar kun je de belastingaangiftes van iedereen inzien, vertelt Linda Eikelenboom in Met het oog morgen. Zij is accountant in Noorwegen.
4: Het wordt online gepubliceerd, dus de kranten die publiceren dat dan ook. En dan kun je heel mooi dat navragen per postcode, maar ook per persoon. En dat is een bepaalde periode, kun je iedereen opvragen. En daarna is het ook alleen nog maar beperkt tot bijvoorbeeld de bovenste 20.
0: Ja, het heeft wel nadelen ook hoor, zei Eikelenboom.
4: Het heeft wel bijgedragen dat er een aantal risico's aan verbonden zijn, omdat het zo lang openbaar is. Dus in bepaalde wijken hebben ze echt gezien, mensen waarvan men niet wist dat die zo rijk waren, dat die opeens te maken kregen met diefstal en inbraak.
1: Oh.
4: En je krijgt natuurlijk het een beetje het gevoel van jaloezie, hè? Oh, die verdient zoveel.
0: Ja, dat is natuurlijk ook niet je bedoeling. Ja, en weet je,
1: nou, mijn bankapp heeft het net laten zien dat het is overgemaakt.
0: Oh,
1: kijk maar,
0: wat
1: fijn. Als je naar links kijkt,
0: want
1: dan kun je op mijn telefoon meekijken.
0: Het is die zwart.
1: Oh, het batterij ligt. Dat is
0: dan schrijf je zwarte cijfers. Dus dat is positief.
1: Doen we dat.
0: Ja, maar weet je, bij ons is het natuurlijk zo, je zit in een bepaalde schaal en op een gegeven moment zit je aan je max en dan kan je niet naar een hogere schaal. Dus
1: ja, die uitgroei,
0: eigenlijk weten wij het zo'n beetje allemaal wel van elkaar.
1: Waarom?
0: Dus het hoeft ook geen geheim te zijn natuurlijk. Dit was Flevoland is wakker voor deze vrijdag. Wij wensen jou natuurlijk een heel fijne lang weekend. Geniet van het mooie weer. Dinsdag zijn we er weer. Absoluut. Ja. Dit is Matt Simons.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit is Flevoland.
6: We hebben hier de prioriteit op als VVD.
5: Ook dit is Flevoland.
7: Oh, yes. Dit gaat fout. Nou, Omi, kijk uit hoor.
5: En dit is ook Flevoland.
8: Want heeft u thuis een noodpakket?
9: Nee. Ik heb wel water en ik heb wel geld, maar geen radio nog. Dus,
5: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
12: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD. En de gemeente Noordoostpolder heeft 3 tijdelijke noodsteunpunten geopend om te onderzoeken wat inwoners nodig hebben tijdens een noodsituatie.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
15: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er. Er waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
14: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
16: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van de carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
14: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel Jan van der Putten. Dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de A27. Almere richting Utrecht tussen Eemnes en Bilthoven 9 minuten. Flink wat meer vertraging op de A28. Utrecht-Zwolle is dat tussen de afrit Maren en de knooppunt Hoevelaken. 14 minuten. Het staat er helemaal stil als gevolg van een ongeval. De rechter rijstrook is daar afgesloten. En tussen het Harde en afrit Elspeet ook langzaam rijden tot stilstand verkeer. Want daar is de A28 helemaal afgesloten. Het verkeer wat daar nog staat, staat daar nu al een half uur over een afstand van 8 kilometer. Ook daar is dus de weg afgesloten. Op de A28 is dat vanaf Zwolle richting Amersfoort. Flitsmeister meldt eens de extra snelheidscontrole en die staat op de Houtripweg in Lelystad. Flevoland Muziekland gaat van start en we hebben natuurlijk voor jou zometeen heerlijke zomerse warme muziek.
12: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
18: Trulies met Grenke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
20: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
21: Oh, wat betekent dat voor mij?
20: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
21: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
20: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
21: En moet ik verder nog ergens op letten?
20: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
18: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
22: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
23: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
24: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
25: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
26: Arnoud Leket.
27: Ja, ik vind het een nare man, dat mag je rustig weten. Ik heb een weinig mensen een hekel, maar ik kan die man niet uitstaan. Onsympathiek individu. Uit de kroeg kwam die. Had een meid erop en een stuk of 8 neuten.
28: Joepie, het is bijna weekend.
27: Nou,

Is nogal wat hoor, om er zo openlijk voor uit te komen. I Shot the Sheriff. Eric Clapton deed het natuurlijk. De voorman van Derek and the Dominoes. En daarvoor Michael Bublé en Haven't Met You Yet. En die Michael Bublé die is tegenwoordig weer vrij actief op de socials. Mocht jij denken van ik ga ook een keer een liedje coveren van Michael Bublé en zet het dan op de socials. Grote kans dat hij reageert op jou. Jong uit Emmeloord, Marvin Sikkema, die heeft een liedje opgenomen van hem. Althans, die heeft een liedje van hem gezongen. Heeft hij op de socials gezet. En Michael Bublé die heeft er zelf onder gereageerd. Als van, deze is on fire. Dus die deed het ook wel goed. Zo zie je maar weer, hè. De wereld is klein tegenwoordig door het internet. Ook op een positieve manier. Goedemorgen allemaal, het is 22 mei. Kijk eens naar buiten. Oh, het zonnetje schijnt. Het wordt warm vandaag. En het wordt nog veel warmer de komende dagen ook. Op sommige plekken in Nederland, mocht je nog een beetje erop uitgaan en naar het zuiden, zuidoosten gaan, dan kun je zomaar een keertje kennis maken met 30 graden in Nederland. Ja, het is gewoon tropisch ook hier. Mooi ben je misschien wel op jouw verjaardag. Ben je jarig vandaag? Namens ons allemaal bij Omroep Flevoland van harte gefeliciteerd. Hè? Ik hoop dat je een heel fijne dag hebt vandaag. Je bent samen jarig met de tennisser Novak Djokovic. Hij wordt vandaag 39 jaar. Louis Talpe, ook bekend uit Goede Tijden, Slechte Tijden. En natuurlijk ook uit Megamindy. Hè? Louis Talpe wordt vandaag 45 jaar, de Belgische acteur. Alex Klaassen, die is vandaag ook jarig. Nou, die heeft sowieso een hele leuke week. Alex wordt vandaag 50 jaar. Hij ziet dus Abraham. Zijn voorstelling Stoornis of My Life. Die krijgt hartstikke goede recensies en is nog eventjes te zien. En hij heeft er van de week een aantal musical awards voor gekregen. Naomi Campbell is vandaag ook jarig, het model, 56 jaar. Kim Holland, ja, wat moeten we over haar zeggen? Nou ja, ze heeft gewoon een hele goede microfoontechniek, zeg ik altijd maar. Ze is 57 jaar geworden vandaag. De Nederlandse presentator, nieuwslezer ook, Jeroen Latijnhouwers, wordt 59 jaar. Morrissey, de Britse zanger en tekstschrijver, wordt 67 jaar. Bernd, ja, die is ook jarig vandaag. Bernd uit Duitsland, die wordt 70 jaar. Hij was 2 weken geleden bij ons. Hij is ook wel bekend als Danny Christian. Die wordt vandaag 70 jaar. De Belgische zanger Johan Vermeer is 75. En Shirley Sweris wordt vandaag 80 jaar. En waar kennen we die ook alweer van? Van die enorme hit. Vaak gecoverd, maar het origineel zo mooi.

Hij blijft maar doorgaan met leuke plaatjes maken. Marco Schuitmaker, daarvoor hoorde je een jarige Shirley, Shirley Zweers. Ze wordt vandaag 80 jaar. We kenden haar natuurlijk het beste van Heel Even. Heel eventjes ook aandacht voor de foto van Kiek, want die is ook vandaag weer bezig geweest met die foto. Ik hoop niet zo moeilijk als de afgelopen dagen, zeg. Wat was het lastig. Soms een heel klein puntje weg, soms een heel klein detail net eventjes verschoven, weet je, dat een paar centimeter links of rechts staat. Wat is het nu vandaag? Hij is de vogel is geweest bij de waterzuivering, de nieuwbouw van de waterzuivering. Daardoor kan er heel veel meer water schoongemaakt worden. Even kijken hoor, we zien de bassins, we zien de grote wateropslagtanks in aanbouw. Dat wordt natuurlijk helemaal gestort van beton, dus dat is gewapend allemaal. We zien twee kranen en die kranen, nou dat is links en rechts, is dat hetzelfde. Op de voorgrond zien we wat stijgerpalen staan. Zit het hem daar dan in misschien of zo? Even kijken. Ja, ik kijk even live met je mee, hè. Misschien dat ik je een leuke hint kan geven. Maar ja, als ik het zelf niet, als ik het zelf niet zie, kan ik je ook geen hint geven natuurlijk. Nou, ik vind hem ook weer lastig vandaag. Ik moet toch even nodig dat we een keertje met Kiek gaan praten. Want het moet niet te moeilijk gaan worden natuurlijk ook, hè. Heel erg ver op de achtergrond zit ook nog een brandblusser, maar die zie ik links en rechts, zie ik die ook staan. Nou ja, goed. Ga er even lekker naar kijken. Misschien op je iPad of tablet of zo. Dan kun je hem wat vergroten, inzoomen. Dan kun je het misschien wel zien. Heb je het gevonden? Geef het dan door naar 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. En wij gaan eventjes lekker een drankje doen. Even lekker in de zwembroek op het water liggen samen met George en Andrew.

0: Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
3: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Trulies met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is bijna 9:30 geworden. Goedemorgen. De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en de VVD in reactie op een rapport van oud-minister Asscher. Die pleit voor een langdurige aanpak van de groeiende jeugdcriminaliteit. GroenLinks, PvdA en de VVD zijn het daarmee eens en hopen op steun van CDA, D66 en Leefbaar Almere. De gemeente Noordoostpolder heeft in Emmeloord, Krachenburg en Ens tijdelijke noodsteunpunten geopend. Daarmee wil de gemeente onderzoeken waar inwoners behoefte aan hebben tijdens een noodsituatie, zoals langdurige stroomuitval. Mensen kunnen er terecht voor informatie en noodmeldingen wanneer bijvoorbeeld 112 onbereikbaar is. Burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder.
13: Nou, er wordt echt heel veel ervaring nu opgedaan. En niet alleen hier, ook op andere delen in Nederland. Die worden allemaal bij elkaar gevoegd. En dat kun je dan gebruiken om als gemeente, want dan moet je uiteindelijk als gemeente ook zelf doen, je noodsteunpunten in alle dorpen een noodsteunpunt te hebben. En ja, wat die dan nodig hebben daarvoor.
12: En meerdere politieke partijen in Zeewolde willen geen bijrol in een coalitie met Leefbaar Zeewolde, de ChristenUnie en de VVD. Adviseur Ton Roerig adviseerde gisteravond de samenstelling van het huidige college met de VVD. Daar zou nog een vierde partij bij kunnen. Dat zien de kleinere fracties dus niet zitten. Dit en al het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
14: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn met de bus weer teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemde Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme. Het onderzoek naar de voormalige Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de politie. Andrew werd in februari gearresteerd op verdenking van het plegen van een ambtsmisdrijf. De politie vraagt om meer informatie.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend trekt wat sluierbewolking over de provincie en verder is het zonnig. Halverwege de ochtend is het al 18 graden en tegen het middaguur is het 22 of 23 graden. In de middag stijgt het kwik door naar ongeveer 25 graden. Daarbij is het volop zonnig en waait er een zwakke wind uit het zuidoosten. De zon schijnt met UV-index 6. Zonder bescherming kan je huid al in 15 tot 25 minuten verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig en dit is rond 21:30. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond een graad of 12. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag in Flevoland. Het kwik bereikt zaterdagmiddag 26 of 27 graden. Het is zonnig met in de middag ook wat stapelwolken. Een bui is niet helemaal uitgesloten, maar zeer waarschijnlijk blijft het in de hele provincie droog. Er waait morgen een zwakke tot matige wind die van zuidwest naar noordwest draait.
16: Ik vind het altijd eng als een weerman zegt, zeer waarschijnlijk blijft het droog. Dan kan je rekenen op een paar druppels. Dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt vertraging op de A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Bilthoven, 6 minuten. De linker rijstrook is daar afgesloten. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort tussen het Harde en Elsbeet. Langzaam rijden tot stilstand verkeer. De weg is daar afgesloten. Heeft ook te maken met een ongeluk wat vanochtend al is gebeurd. En de N309 Dronten-Epe tussen de N308 en de A28. Daar 5 minuten vertraging. Flitsmeister die meldt op dit moment geen snelheidscontroles meer. Maar heb je ze wel gezien, geef ze door via de app van Flitsmeister. En wij gaan zo meteen terug naar het mooie jaar met de muziek. Naar het jaar 2016.
17: Flevoland. Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Arnoud Leket.

0: Mocht je een hond hebben, die zit nu in ieder geval met de oren recht overeind door dit toontje op het einde. De Beatles is dat en Penny Lane en daarvoor Agda de Munnik en het regent zonder stralen.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 2016 is niet zo heel lang geleden, maar ja, aan de andere kant toch alweer 10 jaar. Er gebeurde in Nederland van alles. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verloor de PvdA flink wat zetels. Er was een groot debat over het Oekraïne-referendum, waarin de meerderheid van de Nederlandse stemmers tegen het associatieverdrag met Oekraïne stemde. En Nederland was dat jaar de organisator van het Eurovisie Songfestival. Ja, ook was er in de zomer het EK voetbal, waarin Nederland opvallend afwezig was, omdat het zich niet had gekwalificeerd. Ja, waren gewoon niet goed genoeg. Verder was er veel aandacht voor de groeiende zorgen over klimaatverandering, met diverse initiatieven en protesten om het probleem aan te pakken. Ook was er in dat jaar aandacht voor maatschappelijke thema's zoals integratie, immigratie en veiligheid, mede naar aanleiding van internationale gebeurtenissen. Welke muziek er stond in het jaar 2016 in de hitparade van dat jaar, week 21, dat hoor je zo meteen over een uurtje bij Bastiaan. Die gaat je eventjes meenemen in een overzichtje van de muziek uit 2016. Maar ik ga in ieder geval wat zomerse muziek draaien, want in 2016 was het schijnbaar ook al mooi weer.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Week 21 van 2016 met Enrique.

Morning is dat. Ja, dat klopt inderdaad. Good morning, Sommieu. En daarvoor Enrique Iglesias samen met Wisin is dat. En Duele el Corazón. Ja. Toch wel wat gehad van die Spaanse musical. We gaan nog even kijken naar de foto van Kiek. Daar heb je nog een ruim uur de tijd voor. Tot 11 uur kan je je antwoord doorbellen met 0320-28-50-50. Kiek is geweest bij de waterzuivering. Daar wordt gebouwd op dit moment. Er wordt uitgebreid. Want er is meer nodig. Er is meer waterzuivering nodig. Maar wat is er nou anders op dit plaatje? Kijk er eventjes goed naar. Ik zie wat mensen staan. Ik zie een stalen reling. Er wordt nieuw gebouwd op de achtergrond met een kraan. Er staan wat stijgerpalen. Staan er ook. Er is een brandblusser op de foto links, maar die is ook rechts. Dus dat is het eigenlijk ook niet. We zien de katrol van een hijskraan. Maar dat is links en rechts. Is dat ook hetzelfde? Ja,

Jij bepaalt de muziek in Flevoland Muziekland. Welk nummer wil je weer eens horen op de radio? WhatsApp jouw favoriet naar de studio. 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus we hebben hier de prioriteit op als VVD.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Oh, yes. Dit gaat fout. Nou, Omi, kijk uit hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Want heeft u thuis een noodpakket?
4: Nee. Ik heb wel water en ik heb wel geld, maar geen radio nog. Dus dit
0: is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Kliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Tijdens een achtervolging in de landerijen in Lelystad zijn afgelopen nacht mogelijk meerdere waarschuwingsschoten gelost door de politie. En de politie heeft ook gisteravond bij autozaak Occasion Totaal in Lelystad een inval gedaan.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB om 10:02. Een file van een kwartier op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Houten. Komt door slechte wegcondities. 2 rijstroken zijn daar afgesloten. Dan een kwartier stilstaan op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en Knopend Hoevelaken. Een eerder ongeluk daar. 1 rijstrook is daar afgesloten. Het is de rechter. 4 minuten stilstaan op de N307 Hoorn-Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad. Batavia-stad en 5 minuten stilstaan op de N309 Epe-Dronten tussen de A28 en de N308. Dan wordt er geflitst. Op de N302, de Larsenweg bij Lelystad, waar ons gebouw ook staat. Een controle daar in beide richtingen bij hectometerpaal 86,5. Flevoland Muziekland deel 2 gaat door. Arnoud Plekett gaat even een uurtje achterover hangen. En dan horen we hem straks weer in de herberg. Hij moet nog even de stoeltjes verbuiten zetten. Dus misschien misschien wel een goed idee. We openen zo meteen met Paul Simon.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke.
17: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: True Lease met Grenke.
21: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
22: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
21: Precies wat we nodig hadden.
22: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
23: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
24: Nu al zin in zaterdag.
23: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
22: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
25: Goedemorgen.
26: Flevoland Muziekland.
25: Met Bastiaan Boog.

Justin de Wild en Thierryo, de zomerhit qua Nederlandstalige van 2026. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. 12 minuten na 10 uur Flevoland Muziekland deel 2. Bedanken Arnoud nog even voor het afgelopen uurtje lekkere muziek. Want je houdt op de hoogte van alle mensen die jarig zijn en allemaal van dat soort gekkerheid. Leuk. Het is een beetje een rare dag vandaag. Het is de laatste voor mij hier voor Omroep Flevoland. Maar niet alleen voor mij, er zijn heel veel mensen die ook freelancer zijn en achter de schermen werken. En ja, die zie je niet veel op tv, die hoor je niet heel vaak. En toch wil ik daar een klein beetje aandacht aan besteden. Want die gaan ook vertrekken hier bij de omroep. Maar waar een deur sluit, gaat een raam open. Zo moet je dat maar zeggen. Maar het is helaas wel zo dat het voorbij is.

Playa, oh oh oh. In 1983 zongen veel mensen in heel Europa deze zomerhit van het Italiaanse duo Riquiera mee. Het klinkt als een vrolijk liedje, maar het heeft een duidelijke boodschap. Het nummer gaat helemaal niet over lekker op het strand liggen, maar over een situatie na de val van een atoombom. Kan je niet voorstellen met die zomerse klanken. 1983 was het jaar waarin mensen massaal de straat op gingen om te protesteren tegen de plaatsing van atoomraketten in West- en Centraal-Europa. De Koude Oorlog was nog in volle gang. Zo zie je maar dat er ergens weer wat anders achter zit. We gaan naar de foto van vandaag. Twee foto's die Kiek heeft gemaakt lijken sprekend op elkaar. Toch zit er een verschilletje in. Het zijn twee foto's van de werkzaamheden aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie op bedrijventerrein De Vaart in Almere. Mooi woord trouwens voor Scrabble. Je ziet heel veel en toch is die niet zo heel erg moeilijk. Ik zag hem binnen 8 seconden. Dus even klikken op de website omroepflevoland.nl/kiek. Daar kan je ook opgeven tot aan 11 uur. Straks ga ik die foto nog een keer laten zien. Maar voor de mensen thuis, goed zoeken.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt wel heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik in het speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit keer eens wat dichter bij huis blijven.
6: Wat een goed plan.
5: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motten wel baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
14: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
18: Dit is Flevoland met het regionieuws.
19: Het is precies 10:30. Goedemorgen. De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, Partij voor de Arbeid en de VVD in een reactie op het rapport van oud-minister Asscher. Die pleit voor een langdurige aanpak van de groeiende jeugdcriminaliteit. De GroenLinks, Partij van de Arbeid en de VVD die zijn het daarmee eens en hopen op steun van CDA, D66 en Leefbaar Almere. Dit is Leslie van Hilton van de VVD.
20: Het allerbelangrijkste is een integrale aanpak waarbij preventie, maar zeer zeker ook repressie in balans is. Want dat hebben jongeren nodig.
19: De gemeente Noordoostpolder heeft in Emmeloord, Krachenburg en Ens tijdelijk noodsteunpunten geopend. Daarmee wil de gemeente onderzoeken waar inwoners behoefte aan hebben tijdens een noodsituatie, zoals langdurige stroomuitval. Mensen kunnen er terecht voor informatie en noodmeldingen wanneer bijvoorbeeld 112 onbereikbaar is. Burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder.
21: Er wordt echt heel veel ervaring nu opgedaan. En niet alleen hier, ook op andere delen in Nederland. En die worden allemaal bij elkaar gevoegd. En dat kun je dan gebruiken om als gemeente, want dan moet je uiteindelijk als gemeente ook zelf doen, je noodsteunpunten in alle dorpen een noodsteunpunt te hebben. En ja, wat die dan nodig hebben daarvoor.
19: Meerdere politieke partijen in Zeewolde willen geen bijrol in een coalitie met Leefbaar Zeewolde, de ChristenUnie en de VVD. Adviseur Ton Roerich adviseerde gisteravond een samenstelling van het huidige college met de VVD. En er zou nog een vierde partij bij kunnen. En dat zien de kleinere fracties dus niet zitten. Dit en meer nieuws is terug te lezen op de website en natuurlijk op de gratis te downloaden app.
22: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend trekt wat sluierbewolking over de provincie en verder is het zonnig. Halverwege de ochtend is het al 18 graden en tegen het middaguur is het 22 of 23 graden. In de middag stijgt het kwik door naar ongeveer 25 graden. Daarbij is het volop zonnig en waait er een zwakke wind uit het zuidoosten. De zon schijnt met UV-index 6. Zonder bescherming kan je huid al in 15 tot 25 minuten verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig en dit is rond 21:50. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond een graad of 12. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag in Flevoland. Het kwik bereikt zaterdagmiddag 26 of 27 graden. Het is zonnig met in de middag ook wat stapelwolken. Een bui is niet helemaal uitgesloten, maar zeer waarschijnlijk blijft het in de hele provincie droog. Er waait morgen een zwakke tot matige wind die van zuidwest naar noordwest draait.
1: Dankjewel. We kijken eventjes op de weg. Nog 3 files, waarvan 2 op de A6. Ik denk dat de ketelbrug weer open staat. Het is er weer tijd voor. A6 Emmeloord Lelystad tussen Alfred Urk en Zwifterband 6 minuten en de andere kant op 5 minuten. Dan de A28 Zwolle Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken 7 minuten. En een flitser op de A6 bij Almere. Dat is in de richting van Lelystad, hectometerpaal 46,5. En de 702, de Hogering in Almere, daar wordt gecontroleerd in beide richtingen bij hectometerpaal 1,9. Heb je nou zelf een flitser gezien? Staat hij niet in mijn lijstje? Meld hem even aan via de app van Flitsmeister. Zometeen muziek van Bruno Mars, maar eerst nog Chris Ria. Flevoland.
2: Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Met Bastiaan Boog.
7: Een irritant knappe jongen.

0: Een plaat die helemaal bij het weer hoort. Heerlijk. Raampje open in de auto en Bruno Mars op de achtergrond. En Risk It All.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Het jaar 2018. Als we die hitparade erbij pakken, dan zien we daar op nummer 5 staan. Kraantje.

0: Ik wil met je dan naar de nummer 40 van die hitparade.
1: Flevoland Muziekland. Terug naar...
0: Op de terugweg was die Niall Horan samen met Julian Bonetta en On the Loose...

Nou, zo voelt het wel een beetje. Hè? Love is Spoonful en Summer in the City. En Nilehorn daarvoor en on the loose. We gaan nog even naar de foto. De foto van vandaag. Kiek heeft er twee gemaakt. Zijn twee foto's van de weg, werkzaamheden aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie. En als je dat op je scribbelbord neerlegt, dan heb je 100% gewonnen. Die foto die laat ik nog even zien op televisie. Je kan je nog een kwartiertje opgeven tot aan 11 uur. En straks rond, wat zal het zijn, 11:50. Dan gaan we een van de winnaars terugbellen. Kijken of we een mooie prijs kunnen weggeven door te draaien aan het rad. Twee foto's dus. Nou, ik wens je heel veel succes. Zometeen nog muziek van Chicago. Maar eerst Tino Martin op de radio. Jong en dom.

gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Dit is Flevoland.
1: We hebben hier de prioriteit op als VVD.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Oh, yes. Dit gaat fout. Nou, Omi, kijk uit hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Want heeft u thuis een noodpakket?
4: Nee. Ik heb wel water en ik heb wel geld, maar geen radio nog. Dus,
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
6: Hendricks, buitengewoon thuis, in een compleet beplantingsplan op maat.
7: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
6: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De aanpak van jeugdproblemen moet een van de belangrijkste onderwerpen worden in het coalitieakkoord van Almere. Dat zeggen GroenLinks, Partij voor de Arbeid en de VVD. En de gemeente Noordoostpolder heeft 3 tijdelijke noodsteunpunten geopend om te onderzoeken wat inwoners nodig hebben tijdens een noodsituatie. Dit en meer straks in het bulletin van 11:30.
10: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. De verkeersinformatie van de ANWB. Het is er weer tijd voor. De ketelbrug die staat af en toe open en dan gaat hij weer dicht. En dan gaat hij weer open en dan gaat hij ook weer dicht. Dus hou rekening met de korte vertragingen daar. Het zal een minuut of 4, 5 zijn. Flitsers die zijn er niet gemeld. Heb je er wel een gezien? Meld hem dan even aan via de app van Flitsmeister.
12: En zometeen, het is vrijdagochtend, dus dan weet je het, gaan we weer praten over een juridische zaak. En dat doen we met onze advocaat Els Lucas.
13: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
14: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bruining Vloeren en Ramen in Dronten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Bruining in Dronten.
16: Mijn internet is daar, maar ik wil dat snel.
17: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
16: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
17: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
18: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry Bo, het is beauty.
19: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Ik wil sneller dan snel.
19: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: Drie sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
23: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
22: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
24: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
25: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Muziek van Earth and the Fire. Oh ja, die moet ik nog meenemen, ja. Allemaal spulletjes die hier nog liggen, die ik...
1: Ik kom allemaal spulletjes van jou.
0: Ja, dat is een goeie. Ik heb de pianokruk al in de auto gelegd, want die was ik anders helemaal vergeten.
1: Hoezo, heb je een piano dan?
0: Ja, ik heb een piano. Ja.
1: Oh, toch nog wel.
0: Ja, dat zijn kromme stokken.
1: Het is bijna een boemerang geworden, dit ook.
0: Ja, maar dat maakt niet uit. Ja. Ja, goed dat je ze even pakt, dat is heel fijn. Ondertussen is het 11:11 geworden. Kijk, wat een
1: mooie tijd. Els Lucas, onze advocaat, gaan we mee praten over juridische zaken. Els, goedemorgen. Op deze prachtige zonnige dag. Het lijkt wel zomer in Flevoland.
2: Heerlijk.
1: Wij gaan het over cassatie hebben. Dat is niet een nieuw soort kroephoek. Maar dat is alles te maken met een rechtszaak over onze Almere Ali B.
0: Ja.
1: Die gaat in cassatie.
2: Ja. Nou, niet zozeer over hem.
1: Maar wel het proces cassatie.
2: Over hoe werkt dat eigenlijk en wat is dat, cassatie bij de Hoge Raad?
1: Nou, wat is het?
2: Lijkt me handig om wat te vertellen. In Nederland is het zo geregeld dat in strafprocedures je de mogelijkheid hebt om twee keer door een feitelijke instantie, de rechtbank en het hof, te laten beoordelen of bewijzen die er liggen voldoen aan de vereisten om tot een strafbaar verklaring te komen voor enig feit.
1: Daar beginnen we mee.
2: Dat is zeg maar het begin. En wat er dan in cassatie aan de orde kan komen, is de vraag, dan gaat het met name om de uitspraak van het hof, de laatste uitspraak van de feitelijke rechter. Die kan door de Hoge Raad beoordeeld worden op de vraag of het recht goed is toegepast door het hof. En of de uitspraak van het hof kan steunen op de motivering die in de uitspraak van het hof staat.
1: Maar dat is heel theoretisch dus. Het gaat om regeltjes en punten en komma's.
2: Er komt ook niet een mondelinge zitting.
1: Geen nieuwe getuigen?
2: Geen nieuwe getuigen. Ze krijgen op het moment dat je... Binnen 14 dagen moet je dan cassatie instellen. Dan komt dat verzoek daar binnen. En dan gaat de Hoge Raad bij het hof, wat de zaak eerder heeft behandeld, het dossier opvragen. En dan krijgen ze in principe ook alle dossierstukken. Maar niet alles hoort tot wat op de zitting aan de orde is geweest. Maar procesverbaal van de zitting, de uitspraak, pleitnotities van de advocaat, het verhaal van de officier van justitie. En de Hoge Raad gaat dan opdracht geven aan de advocaat-generaal. Dat is een medewerker die daar werkt, maar onafhankelijk is. En die moet een advies schrijven voor de Hoge Raad over hoe gereageerd moet worden op het cassatieverzoek.
1: Els, daar gaat toch maanden, maar misschien wel jaren overheen?
2: Daar kan jaren overheen gaan. Nadat de verdachte, of het OM, maar in dit geval dan de verdachte, cassatie heeft ingesteld, dossier komt binnen, dan moet de verdachte met een advocaat, je bent daar wel verplicht om met een advocaat te procederen, de gelegenheid om te vertellen waar ben je het niet mee eens, waar vind je dat het hof de fout in is gegaan. En dat wordt beoordeeld door de advocaat-generaal, die schrijft een advies. Dat advies gaat samen met het bericht van de advocaat naar de rechters van de Hoge Raad en die vergaderen met elkaar over vinden we dat wel of niet ook zo. En dan kan de Hoge Raad vervolgens beslissen, het slaat helemaal nergens op. Dus we verwerpen het cassatieberoep.
1: Moet dan het hele proces over?
2: Nee, dan is het klaar. Dat
1: is gewoon de laatste stap, dan is de streep eronder. Dan is de straf die het hof heeft bepaald,
2: is terecht tot die besluitvorming gekomen. En is dat gebaseerd op de juiste motivering? Als de Hoge Raad vindt, hof, je hebt fouten gemaakt. Want ik begrijp helemaal niet hoe je met deze feiten en die gegevens tot die conclusie komt. Dan kan de Hoge Raad zeggen van nou, dit foute boel. De uitspraak van het hof vernietigen. En dan wijzen ze dat hele dossier naar een ander hof in Nederland. En die gaat dan weer inhoudelijk behandelen.
1: En die gaat het opnieuw bekijken dan?
2: Die gaat alles weer opnieuw bekijken.
1: Ja, precies. Wat is dan het Europees Hof?
2: Het Europese Hof, daar moet ik voor een deel het antwoord op schuldig blijven. Ik heb nul ervaring met procederen in Europa. Maar in Europa worden soms zaken voorgelegd omdat je als verdachte van oordeel bent dat het in de Nederlandse rechtssfeer fout is gegaan met de uitvoering van verdragen die voor de burgers gelden.
0: Maar dat komt
2: in Europa.
0: Niet vaak.
2: Dat komt gewoon niet vaak voor. Nee. Bijvoorbeeld omdat men vindt, dat is een artikel wat je wel vaak tegenkomt, dat er in strijd met artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens is gehandeld. Er is geen eerlijk proces geweest. En dan kan je een tal van dingen bedenken waarom je vindt dat dat dan zo is. Je hebt niet al je getuigen mogen horen, je hebt niet alle stukken mogen zien, et cetera. Dat zijn vast ook dingen die in de verdere rechtsgang in de zaak waar gisteren uitspraak werd gedaan door de rechtbank Rotterdam, in de zaak van Wesky, zou best kunnen zijn dat dat uiteindelijk daar terecht komt, omdat er heel essentiële rechten een rol spelen.
1: Nou hoor je wel, en dat is bij Ali B. ook het geval geweest, dat in hoger beroep viel de straf hoger uit. Mm-hmm. Kan er in cassatie nou ook nog een rechter zeggen van, ik vind dat het Hof heeft het goed gedaan, maar ik vind eigenlijk dat er ook nog een hogere straf bij hoort?
2: Nee, daar zal je niet vaak mee te maken krijgen. Ik heb niet voorbeelden dat
1: maar
2: op die manier
1: in theorie
2: gebeurt.
1: Zou het kunnen.
2: Het is wel zo dat ze kunnen zeggen dat er bijvoorbeeld vanwege de lange duur van een procedure, iedereen heeft recht op een gezwinde afhandeling. En als de Hoge Raad vindt het heeft eigenlijk te lang geduurd, dan kunnen ze wel besluiten de zaak zelf af te doen en te zeggen van wij trekken iets meer af aan, aan straf. Dat kan wel.
1: En de voorlopig veroordeelde mag alles in vrijheid afwachten?
2: Nou, in dit geval wel. Het is niet altijd zo dat de verdachte in vrijheid is, maar er wordt gedurende het hele proces steeds getoetst. Al is het maar op verzoek van de verdediger. Of iemand nog vast moet blijven zitten. Want stel dat het vastzitten in voorlopig hechtenis langer gaat duren dan dat je verwacht dat de straf uiteindelijk gaat worden, dan ben je natuurlijk verkeerd bezig. Dus dan komt er een einde aan voorlopige hechtenis. Maar vooralsnog kan het. En ik moest, toen ik hier aan het voorbereiden was, denken aan een zaak waarin op een gegeven moment door de Hoge Raad een besluit was genomen over een arrest van Hof Den Bosch. En toen verscheen in de pers, de Hoge Raad vindt het goed als je een politieman mierenneuker noemt. Toen dacht ik bij mezelf, vond ik een beetje vreemde kop in de krant. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar die uitspraak en toen bleek dat de Hoge Raad had gezegd, Hof, je hebt het niet goed gemotiveerd. Dus die uitspraak is vernietigd, zoals dat heet, is naar een ander hof gegaan en vervolgens is er toch een veroordeling gekomen, omdat het volgend hof het beter gemotiveerd had.
1: Het is nog steeds niet oké als je dat zegt.
2: Nee, het is nog steeds niet goed. Nee. Hangt ook een beetje af van de omstandigheden.
1: Ja, goed. Nou, fijn dat we hier duidelijkheid over hebben.
2: Dank je wel.
1: Goed uitgelegd. Tot de volgende keer. Els Lucas.
2: Dank je.

0: Een pakje zware vanellen oprookte tijdens zijn optreden. Dus dat hoor je ook aan zijn stem. Pino Di Angelo en Maquel Idea. 8 minuten voor 11:30 is het Arno Pleket.
1: Italo Disco.
0: Het is een beetje een rare dag vandaag. Het is 22e, het is vrijdag. Het wordt een mooie warme dag. Ja. Maar het is ook mijn laatste dag.
1: Ja.
0: En ik heb, daar gaan we geen toestanden van maken. Dat wil ik ook helemaal niet. Maar nee. Jij hebt toch een speciaal plekje.
1: Ja, en, hier achter deze desk.
0: Ja, nee, maar jij bent ook degene die mij 10 jaar geleden...
1: Ja.
0: Volgende week is dat op de kop af 10 jaar geleden hier binnen heb geharkt.
1: Ja.
0: Of ik geen zin heb om hier radioprogramma's te maken.
1: Ja, dat nemen ze me nog steeds kwalijk.
0: Dat kan ik me niet meer voorstellen, maar...
1: Nee hoor, echt niet.
0: Na 5500... en 41 uur hier netto radio te hebben gemaakt. Houdt het er vandaag mee op. Vanmiddag om 2 uur is het klaar.
1: Ja.
0: We hebben nog een prachtig concert straks van de 3J's.
1: Ja.
0: Ja, dat stond al gepland. Maar ik vind dat wel een beetje mijn afscheidsfeestje.
1: Nou, dat hebben we speciaal.
0: Ik heb iets meegenomen voor jou.
1: Ja?
0: Want het is eigenlijk helemaal geen feestdag. Maar toch heb ik een cadeautje voor je. Het is voor jou, maar ook voor alle andere collega's. Voor Jordi, Jolien, voor Leo, voor Odeke. Het is een cadeautje. Dat heb ik hier niet. Neergezet.
1: Ja?
0: Daar ben jij verantwoordelijk voor. Je mag hem hier laten staan, maar als jij ooit het pand verlaat, omdat je met pensioen gaat,
1: moet ik hem meenemen?
0: Over een jaar of twee, dan moet je hem meenemen.
1: Oh.
0: Dus ondertussen is die. Maar hij is van jou.
1: Ja.
0: Je mag hem even. Ik heb er een handdoek overheen gegooid, want dat is, je weet wel wat het is, maar.
1: Is het eng om aan te pakken?
0: Nee hoor, nee.
1: Het is wel zwaar.
0: Het is zwaar, ja.
1: Ja?
0: Dus daar gaat u hoor. 1, 2,
1: 3.
0: En 3, kijk.
1: Ach ja.
0: Het is een
1: ouderwetse microfoon.
0: Het is een Philips je weet dat ik een beetje gek ben van microfoons.
1: Ja, het is een EL3000 dit, hè?
0: Dit is een EL6030.
1: Of zoiets.
0: Dat is hem uit 1952.
1: Prachtig.
0: Hij moet gewoon een mooi plekje krijgen hier in de studio.
1: Wat zou die opleveren op de veiling? Eigenlijk?
0: Ja, dat ga ik jou niet zeggen. Ik zat daar toevallig gisteravond even te googlen. Van, ja. Wat zou dat ding nou waard zijn?
1: Nou, als jij het weggeeft, niet veel meer.
0: Ik heb een prijs gezien. Toen dacht ik van, zal ik het wel doen of niet doen? Doe het uiteindelijk wel. Als je een mooi plekje hier krijgt in de studio, dan hoop ik dat jullie af en toe nog aan mij denken. Je kan er niet meer leven. Je kan er niet meer aansluiten trouwens.
1: Niet?
0: Nee.
1: Dan doet hij nog één keer boem.
0: Ja, dan zit hij nog één keer boem.
1: Wat een mooi cadeau. Wat een typerend cadeau. Ik denk dat hij hier een heel mooi plekje gaat krijgen.
0: Ja.
1: Want je weet, we hebben ook allemaal oude radio's staan. Dus
0: ja,
1: eigenlijk hoort dat gewoon
0: bij elkaar.
1: Ja,
0: maar ik heb liever dat het in de studio staat hier ergens. Zo.
1: Ja, nou, het gaat hier ook ergens in de studio wel een plekje krijgen ook.
0: Is leuk. En als je dan bij pensioen gaat over 2 jaar, dan mag je mee naar huis nemen.
1: Ja.
0: Ja?
1: Nu we daar toch mee bezig zijn. Ik heb een speech voorbereid voor jou.
0: Ja. Lieve Bas.
1: En die gaat als volgt.
0: Ja.
1: Dankjewel.
2: Goedemorgen. Dit is Herberg Flevoland.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is precies 11:30 geworden, goedemorgen. De politie heeft gisteravond bij een autoschadebedrijf in Lelystad een inval gedaan. Er werd een hond ingezet die in en om een auto aan het snuffelen was. Het is nog niet duidelijk wat er gezocht is, of er iets gevonden is en waarom de politie bij dat bedrijf in actie kwam. Tijdens een achtervolging in de landerijen in Lelystad zijn afgelopen nacht meerdere waarschuwingsschoten gelost door de politie. De politie zette de achtervolging in nadat ze een verdacht voertuig zagen rijden. Omdat de bestuurder gevaarlijk rijgedrag zou hebben vertoond, zijn waarschuwingsschoten gelost. De achtervolging eindigde op de Grevelingenstraat. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je altijd bij ons op de website omroepflevoland.nl.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend trekt wat sluierbewolking over de provincie en verder is het zonnig. Halverwege de ochtend is het al 18 graden en tegen het middaguur is het 22 of 23 graden. In de middag stijgt het kwik door naar ongeveer 25 graden. Daarbij is het volop zonnig en waait er een zwakke wind uit het zuidoosten. De zon schijnt met UV-index 6. Zonder bescherming kan je huid al in 15 tot 25 minuten verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig en dit is rond 21:30. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond een graad of 12. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag in Flevoland. Het kwik bereikt zaterdagmiddag 26 of 27 graden. Het is zonnig met in de middag ook wat stapelwolken. Een bui is niet helemaal uitgesloten, maar zeer waarschijnlijk blijft het in de hele provincie droog. Er waait morgen een zwakke tot matige wind die van zuidwest naar noordwest draait.
10: Dankjewel, een blik op de wegverkeersinformatie van de ANWB. Het is er weer tijd voor. De Ketelbrug staat open en dus een vertraging in de richting van Lelystad. Op de A6 van 4 minuten in de richting van Emmeloord. Op de A6 5 minuten. Een iets langere file op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten. 21 minuten. Komt door slechte wegcondities. Twee rijstroken zijn daar afgesloten. Dan de flitsers. Nou, die zijn er niet. Heb je er wel een gezien? Meld hem dan even aan via de app van Flitsmeister.
8: En we hebben koffie met een stroopwafel vandaag voor de gelegenheid. En we hebben zometeen ook nog een leuke winnaar bij ons spelletje met mooie prijzen. En Bart Ettekhoven als mee zit met het laatste shownieuws.
7: Dit is Herberg Flevoland.

0: En haal adem, alsjeblieft. Ik krijg er benauwd van als ik dat zo hoor. Die uithalen.
1: Jij denkt dan ook nog even na.
0: En het is zomer, toch?
1: Er zijn mensen hier naast het pand, die kwamen er buiten toen ze dachten dat het luchtalarm afging.
0: Ja, precies. Ja, we deden aardig ons best om mee te doen.
1: Ja.
0: Martin, ben je ook wel eens een meezinger van de liedjes op de radio?
2: Ja.
0: Ja, hè?
2: Best wel.
0: Ja, ja. En kan je ook goed zingen?
2: Nou, dat laat ik een ander over om dat te veroordelen.
1: Ja, dat hoeft ook helemaal niet, joh. Ja, je mag vol overgave meedoen.
0: Ja, dat maakt helemaal niet uit. Zijn er wel eens ramen gesprongen toen je een hoge uithaal moest maken?
2: Nee, maar ik ben wel eens gevraagd voor het koor Stem des Volks.
0: Oh. Oh, nou ja, dat klinkt goed.
1: Dat is leuk. En wanneer was dat?
2: Ja, dat was in mijn jeugd.
0: Oh, oké. Okay.
1: Okay.
0: Ja. In 1990 ergens, de jaren 90.
2: Ja.
1: Wat is jouw favoriete meezingplaat dan?
2: Mijn favoriet? Ik denk John Mayer.
1: John Mayer? Lekker, ja.
0: Oh ja, dat is wel...
1: Heerlijke muziek.
0: Ja.
1: Nou,
0: een beetje rustig
1: dan. Even
0: lekker rustig ook. Zit je in de auto of zo, Martin? Of waar ben je?
2: Ja, ik ben onderweg naar het benzinestation.
0: Oké.
1: Okay. Oh, nou,
0: gezellig.
1: Dat wordt schrikken.
0: Oh, dan hopen we echt dat we zometeen een goed bedrag op dat rad kunnen doen voor je.
1: Ja.
0: Want het is echt niet normaal, die prijs.
1: Nou ja,
0: die,
1: het is natuurlijk de vraag. Ben je met de elektrische auto onderweg naar het benzinestation of echt met de fossiele brandstofauto?
2: Ik heb een, noemen ze een hybride auto.
1: Oh ja, moet je een beetje benzine hebben.
2: Ja.
1: Ja,
0: oh, okay. Ja. Maar een beetje benzine kost ook geld.
1: Ja.
0: Heb je gespaard?
2: Nou, vakantiegeld is binnen.
1: Oh, nou, dan kan je hem net voltanken.
0: Kan je hem net voltanken, ja, precies, ja.
1: Weet je nog, Martin, uit de tijd dat we met 2,50 gulden... had je gewoon een volle tank benzine voor je brommer?
0: Ja, 2,50 gulden, hè? Ja.
1: 2,50 gulden, ja.
0: Dat weet ik nog wel, ja.
1: Echt?
0: Echt bizar. Ja, die tijden zijn veranderd.
1: Kocht je ook nog een ijsje voor 2 duppies?
0: Ja, we gaan bij de
1: zo'n dubbellikker.
0: Met zwembad kon je gewoon voor 5 cent iets krijgen. En dan, dan had je 30 cent en dan had je 6 dingetjes.
1: Ja, 1 gulden voor een bakje patat.
0: Ja.
1: Heerlijk, goede oude tijd.
0: Ah. Martin Pot uit Almere. We gaan naar het rad toe. Arnoud die heeft 2 vragen voor
1: Moet
0: jou.
1: Moet hij niet eerst de antwoord geven?
0: Of misschien wel goed, ja.
1: Het is maar goed dat jij vandaag voor het laatst bent.
0: Ja, dat sorry.
1: Alles voor de war.
0: Martin. We gaan naar de opgave en het antwoord. Martin, heb je het goed? Wat was het antwoord?
2: Het rood-witte pilonnetje is verdwenen.
0: Het rood-witte, ja, is goed.
1: Dat is ook wel heel erg knap voor mensen die de kleuren niet zo goed zien, dat ze het dan toch vinden.
0: Ja. Ik had hem binnen 8 seconden.
1: Hij zit daar helemaal links verscholen achter die stijgerpijpen.
0: Ja. Zo moeilijk is het niet. Nou. Je ziet het ook aan de mensen die hier meedoen. Hè. Gisteren waren het er 30 en nu zijn het er 140.
1: Dus
0: zo moeilijk was die helemaal niet.
1: Nou, dat heeft toch geholpen.
0: We hebben een rad, daar wordt aan gedraaid. Arnoud heeft 2 vragen voor je.
1: Moet het een harde of een zachte draai worden?
2: Een harde.
1: Een harde en dan linksom of rechtsom?
2: Linksom.
1: Linksom, een harde. Iedereen is
0: linksom.
1: Hard
0: en links.
1: Ja. Deze week. Al een beetje tegen draad. Nou, eens even kijken wat het vandaag op gaat leveren. Want ik heb een gevoel van een goede prijs weer. Lekker gedraaid deze week.
0: Rood.
1: Tip, tip, tip, tip. Ja, deze is leuk hoor.
0: Ja?
1: Zing even mee, Martin.
0: Zullen we z'n 3 even mee?
1: Stem des Volks.
0: Marama.
1: Tip, tip, tip. Je krijgt van ons een mooie, een zwarte, een originele rugzak van jou.
2: Nou, hartstikke leuk.
1: Vind ik dit ook wel een prijs waard. Nee, ja, we hebben echt hele leuke rugzakjes voor van de zomer. Ik weet niet, ga je misschien nog de Vierdaagse lopen?
2: Nee.
1: Niet. Ga je de Vierdaagse zwemmen?
2: Nee, ook niet.
0: Wandel je sowieso wel eens?
2: Nou, mijn vrouw wandelt. Ik heb artrose in mijn knie.
0: Oh, dan gaat minder.
1: Ja, dan gaat het wandelen wat minder, ja.
0: Maar je kan wel een rugzak omdoen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Niks met de artrose
2: te maken. Heeft
0: niks met je knie te maken.
1: Nee. Maar we sturen hem lekker naar je op, Martin. En veel plezier ermee.
2: Ja, dankjewel.
1: Okay. Alsjeblieft. En geniet een beetje van de dagen, hè?
2: Ja, dat gaan we doen.
1: Rustig aan doen, dan wordt het niet warm.
0: Dankjewel. Martin Pot uit Almere. Dankjewel. Hoi.
1: Doei.

0: is het eigenlijk afgelopen met zijn vader?
1: Ik heb geen idee.
0: Oh ja, die had ook weer een
1: rechtszaak aan zijn broek hangen of zo, toch?
0: Ja, wegen grensoverschrijdend gedrag en zo. En, heel naar gedaan tegen het personeel.
1: Daarna nooit meer wat gehoord?
0: Ik hoorde niks meer over, eerlijk gezegd.
1: In de doofpot heet dat.
0: Of de mensen hebben zichzelf gewoon teruggetrokken. Hè, dat het misschien niet allemaal zo aangetoond kon worden. En dat ze dachten, nou, laat dat maar zitten.
1: Het was niet te

0: van die werknemers die toen behoorlijk hoog in de boom zaten en riepen dat hij hun een soort hel had bezorgd door echt als een soort tiran daar te werk te gaan op dat landgoed.
1: Ja.
0: Maar volgens mij is dat allemaal. Hij heeft echt wel ook excuses geëist van de krant die dat destijds allemaal gepubliceerd heeft. En daar is het laatste woord volgens mij nog niet over gezegd. Want volgens mij is Coolio ook een soort tegenaanval begonnen.
1: Ja, wegens smaad natuurlijk, hè. Maar ja, er wordt nog wel wat over je gezegd.
0: Duur dat je, hij is natuurlijk ongeveer de koning van Spanje als het gaat over showbiz en over zangers. En als je dan in de nadagen van je carrière op deze manier zeg maar wordt neergezet, is het natuurlijk wel verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Als het echt niet waar is. Hè?
1: Nee, precies. Ja. En die smet die gaat nooit meer van jouw naam af.
2: Misschien moet ik weer een keer een videoclipje opnemen in een grot in Limburg.
1: Ja, met een iets overduidelijke danseres ernaast.
2: Fantastisch.
1: Hysterische danseres Penny de Jager.
2: Ja,
1: wel leuk. Maar je ziet daar Julio, zie je ook echt denken van, wat doet die vrouw om mij heen?
0: Dat is dit. Ja.
2: Als je een keer zagrijnig bent, dan moet je even naar YouTube om dat filmpje terug te kijken.
1: Waarschijnlijk heeft hij de vertaling niet goed gelezen of zo. Hij wist helemaal niet dat hij in een grot terecht kwam, volgens mij. Maar goed, dat even terzijde. Bart, van de week was er ook weer het jaarlijkse musicalfeestje. Het was een opvallende rode loper. Want André Hazes verscheen daar officieel voor het eerst met zijn vriendinnen.
0: Noah.
1: Ja,
0: met zijn Noah. Ja, hij was er om een prijs uit te reiken. Niet om hem zelf in ontvangst te nemen. Want volgens nog staat de beste man niet zelf in een musical. Maar wat niet is, kan natuurlijk altijd nog komen.
1: Zou wel leuk zijn.
0: Maar de grote prijzen die gingen eigenlijk naar Alex Klaassen en naar Richard Groenendijk. Als we het dan over de mannen hebben. En Kim Dian van der Meij, als we het over de vrouwen hebben. Dus ja, wel, ik denk terecht de winnaars. Ik heb eigenlijk niemand gehoord die riep, nou, ik had hem eigenlijk wel voor die bedacht. Of voor die, kijk, Richard Groenendijk. Ik hoorde alleen maar iedereen die riep, Richard Groenendijk. Die moet die prijs krijgen. Nou, en zo geschieden. Dus ik denk wat dat betreft. Maar jij zit veel meer, Arnoud, in de musicalwereld dan ik. Ben je het er ook mee eens? Is het terecht?
1: Ja, vind ik eigenlijk ook wel, ja. Ja. Vond het ook wel terecht. Ik heb alleen wel zoiets van, weet je, het stemmen voor de grote musical, de publieksprijzen en zo, daar schort nog wel eens wat aan, denk ik hoor. Er mag wel iets meer breedte over zijn. Er zijn zoveel musicals in Nederland. En het is weliswaar Avrotros. Maar ik weet gewoon dat er ook zo links en rechts betaald moet worden om in dit programma opgenomen te worden. Dat vind ik dan toch een beetje zuur. Want er zijn zoveel mooie producties die gewoon niet aan het licht komen.
2: Omdat ze wat minder budget hebben.
1: Of omdat ze niet betalen, of omdat ze te klein zijn in de grote vijver.
2: Ja, dat begrijp ik. Ja.
1: Het opvallende vond ik op een gegeven moment, toen er werd gekozen voor wie krijgt dan de prijs voor de musical. Er zijn nog maar twee producenten over in Nederland. Hans Cornelissen en Media Lee.
0: Ja. Dat is ook die inderdaad.
1: Dubbel.
0: Dat je twee keer. Ja, precies.
1: Ja, maar ja, is dit feestje nog van deze tijd, Bart? Wat denk jij? Heb je Tina de Bruin misschien er al over gehoord? Tina Nijkamp?
0: Tina de Bruin?
1: Tina Nijkamp.
0: Die heb ik er nog niet over gehoord toevallig. Maar ik vind het nou wel nog van deze tijd. Jawel, anders kan je hetzelfde zeggen over de televisiering. Jongens, het zijn wel gewoon een bepaalde eikpunt in de showbiz. Ik hou ervan. Er wordt uitgepakt. Het is eigenlijk. Je moet het eigenlijk gewoon zien als een grote reclamespot voor het nieuwe seizoen van de musical. Je kan even zien, wat komt er nog? Ja. Wat heeft er gestaan? Waar kan ik nog eventueel even snel naartoe? En dat daarvoor betaald wordt. Ja, nou ja, het zij zo. De hele wereld wordt wat dat betreft is commercieel geworden. Dus nee, ik maak me daar niet zo heel erg niet zo heel druk om.
1: Nou, goed zo.
0: Is er onze koninklijke familie weer jongens? In Den Haag. Of tegen schurend tegen Wassenaar aan. Ja.
1: Ze zagen er stralend uit.
2: Ja, fantastisch. Ze zagen er echt mooi uit. Allemaal.
1: Ja.
0: Ja, ze hadden inderdaad hun goede voet weer uit de kast getrokken. En je merkt dan ook wel dat die meiden natuurlijk steeds soepeler worden en steeds makkelijker. En het lijkt ook wel alsof de koning. Kijk, Maxima is natuurlijk altijd een soort natuurtalent geweest als poseren voor de fotografen. Maar Willem-Alexander kon nog wel eens wat stijviger overkomen of wat onhandig. Maar die lijkt er ook een soort van lol in gevonden te hebben. En die meiden die kopiëren dat weer van hem. Al vind ik wel dat het vragen. Uurtje wat daarna dan plaatsvindt, daar zou wel iets meer spontaniteit in mogen. Daar zou wel iets meer af en toe. Hoe zeg je dat? Ik vind vooral die meiden, het lijkt wel alsof zij ieder woord op een goudschaaltje zetten.
1: Ja, maar dat is ook zo. Toch?
2: Ze gaan dan euren, hè? Weet je wel? Dat is, want maar kan ik het nou wel zeggen of niet? Die vraag over Antoon.
1: Dat werd nog wel even pijnlijk, toch?
2: Het werd even pijnlijk. Mama moest ingrijpen, hoor.
1: Ja.
0: Ja. Terwijl ik denk,

0: Als het niet zo is, zeg gewoon, nou ja, we zijn gewoon hele goede vrienden. En grappig dat een blog er dan van maakt dat we een relatie hebben. Weet je, dus volgens mij is het gewoon een relatie.
1: Ja, ja, of zeg van, het gaat je niks aan, dat is mijn privéleven. Ook goed.
0: Ja, kan je ook zeggen. Maar ze gingen er nu zo heel erg omheen. En ja, en de media dit en de media dat. En ik heb het. Ik dacht dit had wel wat. En te meer omdat die vragen allemaal van tevoren moeten worden ingediend. Dus ook Boulevard had deze vraag van tevoren in. Dus het is niet zo dat ze erdoor overvallen werd.
1: Oh ja.
0: En dan denk ik, nou, dan had ik wel een wat lekkerder antwoord kunnen bedenken. Samen met de RVD. Hè, want die zullen er ongetwijfeld samen over nadenken met de koninklijke familie. Over hoe gaan we dit aanvliegen.
1: Ja,
0: en dan denk ik, ja, dan vond ik dit een beetje een wauwelend antwoord. Het was geen ja, het was geen nee. Ze had eigenlijk 2 minuten nodig om niks te zeggen. En dan denk ik van,
1: Laten we het een leermomentje noemen voor de volgende fotosessie.
2: Ja, nou alleen dat nog eventjes.
0: Ja, daar vind ik wel inderdaad nog...
2: En over geen ja, geen nee. Wilfried, geen nee. Die gaan maar door met platen maken ook. Dat blijkt ook een soort van succes te blijven. Nu weer met John de Bever maken ze weer een nieuwe WK-single. En ze zitten lekker op Curaçao. Wanneer gaan jullie met Shownieuws naar Curaçao?
0: Wij zijn er al geweest. We hadden gisteren een interview met de mannen. Die zijn daar natuurlijk ontzettend aan het genieten van dit gesponsorde uitje. En inderdaad, die WK-hit. Of nou ja, het is nog helemaal geen WK-hit. Het is een WK-single waarvan ze hopen dat het een hit gaat worden. Het is eigenlijk een soort parodie op de koekoek. Hè. Ze hebben ook zelfs 2 voetballers zo gek gekregen. Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart. Om ook nog 3 zinnen in te zingen. Mm-hmm. Maar ik moet er wel om lachen. Op een of andere manier. In het begin vond ik het altijd een beetje gênant dat Wilfried Gené ging zingen. Maar inmiddels is het zo'n running gag geworden. En het is zo ontwapenend om te zien hoe hij daar zo van aan het genieten is. Van dat zingen en dat karaoke. En ja, het is gewoon zijn hobby. En ik moet er wel om lachen. Ik vind het wel geestig. En ik denk dat het verdomd nog wel eens een hit zou kunnen worden. Ook daar. Het grote voordeel dat ze media-aandacht hebben. Kijk, een andere zanger die moet er mazzel hebben dat hij 1 keer zijn hitje kan komen zingen. Of zijn nieuwe nummertje kan komen zingen in een talkshow of in een praatprogramma.
1: Ja.
0: Dat is trouwens hetzelfde, talkshow en een praatprogramma. Dus vaak wordt er gepraat in een talkshow. Maar ja, ik hoor het mezelf zeggen. Maar zij kunnen natuurlijk elke avond dat nummer weer in dat programma duwen. Dus daar moet ik wel op wachten.
2: Nou, vind ik ook hartstikke leuk ook. Gaan jullie nog als Shownieuws nog een WK-plaat maken?
0: Ik denk dat het voor iedereen beter is als wij niet gaan zingen. Maar we vooral heel veel over gaan hebben.
2: Gaan we dat doen. Onder andere misschien wel weer volgende week. Tot dan Bart en een fijn weekend. Jo. Geniet van de dagen.
0: Dag man. Dag. Hai, hai.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt wel heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zal ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit is Flevoland.
6: We hebben hier de prioriteit op als VVD.
5: Ook dit is Flevoland.
7: Oh, nee. Dit gaat fout. Nou, Omi, kijk uit hoor.
5: En dit is ook Flevoland.
8: Want heeft u thuis een noodpakket?
9: Nee. Ik heb wel water en ik heb wel geld, maar geen radio nog. Dus.
5: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: Burgemeester Baltus van Lelystad heeft 2 woningen gesloten omdat er hennepkwekerijen zijn aangetroffen. De politie heeft gisteravond bij een autoschadebedrijf in Lelystad een inval gedaan. En tijdens een achtervolging in de landerijen in Lelystad zijn afgelopen nacht meerdere waarschuwingsschoten gelost door de politie.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden, in het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Een blik op de wegverkeersinformatie dan van de ANWB. 6 files in en rond onze regio. A1, daar begin ik, Amsterdam-Amersfoort. Tussen Amersfoort-West en Knoopend Hoevelaken 4 minuten. De Ketelbrug, dus in de richting van Lelystad. Daar doe je 4 minuten over. In de andere richting, richting Emmeloord, doe je 7 minuten langer over. Omdat die brug even open staat. Dan de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Houten. Een half uur komt door een slechte wegdek. 2 rijstroken zijn daar afgesloten. Ze zijn druk bezig om dat weer te repareren. En dan de N-wegen N50 Zwolle-Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 6 minuten. En de laatste op de N307 Horen-Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad 6 minuten stilstaan. Flitsers zijn er niet gemeld. Heb je er zelf een gezien? Meld hem dan even aan via de app van Flitsmeister.
13: Zometeen het nieuws tijdens jouw lunch. We gaan het hebben over de eerste bezoekers van het christelijk festival Opwekking. Ze komen er alweer aan om hun tentje op te zetten. Maar ja, afgelopen jaren waren er nog wel eens wat parkeerproblemen. Maar daar hebben ze nu iets op gevonden. Zometeen zie je wat het is.
16: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
17: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
16: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
17: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
16: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
17: Hoppa!
16: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
21: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
22: Oh, wat betekent dat voor mij?
21: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
22: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
21: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
22: En moet ik verder nog ergens op letten?
21: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
25: Dit is Herberg Flevoland,

0: John Mayer en Last Train Home bracht de tijd op 8 minuten na 12 uur.
1: De eerste bezoekers van het christelijk festival Opwekking zijn in Biddinghuizen aangekomen om hun tentje op te zetten. Om dit keer files te voorkomen zijn er 3 aankomstplekken. En dat scheelt wachten, ziet verkeersregelaar Dick van Lente.
2: Beter mode lezen. Binnendoor. Ja. Binnendoor.
3: Het gaat fantastisch mooi. Maar sommige mensen die letten nog niet goed op de borden. Daar komt er weer een auto aan. Pas op, pas op, pas op. Kom aan. Hier rechtsaf, eerste laantje. Ja, het gaat heel leuk. Lekker gestroomlijnd.
4: Gaat het anders dan vorig jaar?
3: Ja, het gaat, daadwerkelijk gaat het anders. Veel gestroomlijnder. Vorig jaar stonden we allemaal op de buffer en dan stond alles vast.
4: Hoe is het dan nu geregeld dat het anders is?
3: Nou, we zijn nu, we hebben de mensen verdeeld over 3 buffers. Dus ja, voor de bezoeker is het natuurlijk veel fijner, want die hoeft niet te wachten. Die kan nu gewoon doorrijden. Maar voor ons is het minder gezellig.
4: Ja. Waarom?
3: Nou, omdat we geen tijd hebben om met mensen te praten, want niemand staat meer in de file.
5: Oké. Nee. Ja, dat gaat niet,
6: schat. Ik sta hier ook niet.
7: Hè? We dachten net dat hij verkeerd om zat, maar blijkbaar moet hij toch nog wel omgedraaid worden. Nou ja, trial and error, toch? Dat komt wel goed.
4: Dit is mijn eerste keer een tent opzetten. Meestal ga ik erbij zitten en kijk ik ernaar, maar nu moet ik iets doen.
8: Heel actief?
4: Ja, meestal ben ik een sierpaard, maar nu moet ik een werkpaardje.
8: Maar goed, ik denk dat het goed komt.
4: Ja. Ja.
8: Waarom ben je hier?
4: Ja, hoe? Dit gaat fout. Dit gaat fout. Naomi, kijk uit hoor. Ik ben hier voor, ja, kijk uit. Voor het geloof en echt even weer met vrienden en zo. Je gaat heel veel mensen hier weer tegenkomen.
8: Waarom? Nou ja, wij houden gewoon van Jezus. Dus ja, dat is gewoon de beste plek om hier samen te komen, denk ik.
7: Kijk, we moeten hem eerst los ritsen.
9: Ja, die moet eerst los.
7: Nou, volgende 3.
10: Nou, kijk. Papa doet dan eerst het leggen op de grond, de tent. En daarna doen ze de stokken voorzichtig in. En daarna gaan ze hem overheen tillen en nog meer. En dan doen we de klep open en dan zijn we eigenlijk klaar.
8: Wat is het allerleukste van Opwekking?
10: Dat je leert over God.
8: Wat leer je dan?
10: Misschien hoe je aan het kruis is gestorven. Of
8: dat is ook wel heel verdrietig.
10: Ja, maar hij heeft het voor ons gedaan.
3: Wat hier zo leuk aan is, dat iedereen is opgewekt. We zijn welkom op Opwekking. Opwekking is altijd wel moeilijk. Het evenement waarin we Pinksteren vieren, de uitstorting van Gods Heilige Geest, die gekomen is. En daar zijn veel mensen op zoek naar. Maar er komt weer rood, want die moet rechtdoor. Niet te hard.
11: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Maasmith en Stay. Snel naar de weerkamer. Daar zit Johnny Willemsen. Johnny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Heb jij een raam waar je doorheen kan kijken naar buiten? Of zit je in een hokje?
1: Ja, ik kan het net een klein beetje zien. Dat is wel zo'n zonscherm naar beneden. Maar die zit net niet tot het einde. Dus,
0: Je kan het nog net even een beetje meepikken. Ja, maar ja. Ik hoop dat je tussen de weerberichten af en toe wel even naar buiten loopt, hè?
1: Ja, zeker. En zometeen hierna even een wandelingetje, zeker.
0: Oké, gelukkig maar. Johnny, een mooie dag. Een begin van een periode waar we lekker van de zon kunnen genieten. Laten we vandaag even meepikken.
1: Ja, het is nu 22 graden, volop zonnig. Hier en daar ontstaat een klein stapelwolkje, maar de hoofdmoot blijft zon. En de middagtemperatuur komt uit rond 25 graden. En ga je wat van die zon meepikken, pas dan er wel een beetje op. Hè. Ga je echt lang in de zon, smeer je dan in. Want zonkracht 6 vanmiddag, dus in 15 tot 25 minuten kan je al verbranden.
0: Ja, ik was van plan vanmiddag even een plons in het zwembad te doen, want dat kan. Alleen, je moet je goed insmeren, anders dan...
1: Zeker,
0: precies, ja. Vanavond, vannacht, die temperatuur die daalt zachtjes.
1: Ja, inderdaad. Halverwege de avond is het nog 21 graden. En de zon gaat best al laat al onder, na 9:30. Prima weer om inderdaad nog even buiten te zitten. In de nacht koelt het nog wel redelijk af. Minimumtemperatuur van 12 of 13 graden. Dus van echt een warme plaknacht en zo, daar is helemaal nog geen sprake van. Morgen wordt het wat warmer dan vandaag nog. 26 of 27 graden. Heel veel zonneschijn, later op de dag wat wolken. Maar ik verwacht dat het gewoon droog blijft.
0: Ja, dan zitten we alweer in de Pinksterdagen. Eerste Pinksterdag zondag.
1: Ja, meer van hetzelfde. 25 graden volop zon. En Pinkster maandag weer een graadje erbij. 26 graden en volop zon.
0: En gaat het ook geleidelijk omhoog ook, of niet?
1: Nee, het is eigenlijk zo dat de eerste Pinksterdag is net ietsje koeler dan morgen en maandag. Zo moet je het echt zien.
0: Ja.
1: Maar ja, of het nou 25 is of 27.
0: Nee, dat voel je niet. Dat voel je niet. Maar ik bedoel, volgende week gaan we dan richting de 30.
1: Nee, we gaan volgende week gaat de wind uit het noorden wat aantrekken. Dus dinsdag is het nog wel warm, 24 graden. Maar vanaf woensdag zitten we zo rond de 20. Prima weer nog steeds, droog met geregeld zon. Maar iets lagere temperatuur, of eigenlijk vrij normale temperaturen voor eind mei.
0: Ja, ik hoorde vorige week of begin van de week dat we richting die 30 graden gingen in het volgende weekend.
1: Ja, dat is niet...
0: Nee, dat is niet meer.
1: Ik vind 20 graden en zon ook prima, hoor.
0: Ja, daar heb je gelijk in. Toch een beetje nepnieuws was dat, denk ik. Ja. Johnny, we zijn weer helemaal op de hoogte. Ik wens jou een mooi weekend alvast.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Hoi, hoi.

0: Zijn er betere teksten dit, hè? Toerelaloerelaloerelaloere.
1: Ja. Oh, ik denk, je gaat het liedje nu even analyseren waar
0: Red
1: het over gaat.
0: Zo voor Amerika. Hé, Bastien Boog.
1: Jazeker.
0: Je hebt natuurlijk vanaf volgende week heb je iets meer tijd over.
1: Ja.
0: Misschien wel iets leuks voor jou.
1: Mm-hmm.
0: Want terwijl de zomer nog moet gaan beginnen, zijn ze ergens anders alweer heel erg druk bezig met het Sinterklaasseizoen.
1: Ja, dat zal wel.
0: Ja, de films die worden op dit moment opgenomen.
1: Oké.
0: En ze hebben nog wat mensen nodig die hulppiet kunnen zijn.
1: Oh,
0: want
1: ja.
0: De echte pieten zijn
1: precies,
0: natuurlijk
1: ja,
0: die zijn het uitrusten nu. En,
1: die zijn al hard aan het werk, aan het inpakken, denk ik.
0: Nou ja, in ieder geval ook wel weer aan het kijken en aan het luisteren natuurlijk. Of er al ergens nog wat stoute kinderen zijn. Acteren, dat kan je.
1: Mm-hmm.
0: Dat heb je altijd gedaan ook. Zang en dans wordt er ook gevraagd. Dat is mooi meegenomen, zeggen ze dan.
1: Ja,
0: dus.
1: Ja. Is er ook nog een rol voor die man met de baard?
0: Nee, want er is er maar eentje.
1: Ja,
0: ze hebben er maar eentje nodig. Ja, misschien een paar hulp Sinterklaas of zo, maar die worden later gevraagd. Oh. Vooralsnog hebben ze nu alleen nog maar eventjes een paar pieten nodig.
1: Okay. Daar had ik al wel op willen zoeken.
0: Jij zou wel de nieuwspiet kunnen zijn dan, of de radiopiet.
1: Nou, dag hoor. Hey, nieuws van buiten de provincie, grenzen.
0: Ja. Hoopvol nieuws voor Max Verstappen-fans. Door de aangepaste Formule 1-regels die volgend jaar ingaan, denkt de Nederlander erover om langer in de Formule 1 te blijven rijden. Besloten is om de invloed van de elektromotor terug te schroeven. En dat zal de sport zeker verbeteren, zei Verstappen in aanloop naar de race in Canada dit weekende. Daar hoopt Verstappen weer in de top mee te doen.
2: It's going to be a bit of a development race, I think, as well, every single weekend, depending on what other teams bring. But I naturally hope, of course, to again try and be close to that top three.
0: Ja, dat is een druk programma in Canada. Wat is een sprintweekend. De race zelf is zondagavond, onze tijd. Maar ja, dan heb je natuurlijk zaterdag, zo heb je ook nog een raceje. En de kwalificaties en de trainingen en zo. Dus. Maar hij heeft een beetje geflirt met Mercedes.
1: Ja.
0: Auto's, hè?
1: Ik weet niet wat ik hiervan moet denken.
0: Nee.
1: Iets anders dan. Een bijzondere week voor 19 middelbare scholieren in Eindhoven. Dat zit erop. De hele week mochten ze niet op hun telefoon of laptop. Het was een ideetje van de mentor die het zelf lastig vond dat ze af en toe niet konden e-mailen. Maar voor de rest had hij het helemaal veel voordelen voor die leerlingen. Althans, dat zei ze.
3: Slapen ging echt bijna bij iedereen beter. Ze gingen weer buiten spelen. Ze gingen spelletjes doen met familie. Ze zijn naar opa en oma gegaan.
1: Ja, het is volgens mij gewoon een verslaving. Volgens de mentor was de eerste dag het moeilijkst. Daarna werd het steeds makkelijker.
0: Hoe zou jij de week door kunnen komen zonder telefoon?
1: Ja.
0: En laptop?
1: Ik denk dat het lastig is, maar ik denk dat het kan.
0: Ja, ik denk het toch ook wel.
1: Ja, dat hoop ik.
0: En ik denk dat iedereen na afloop van zo'n week zal zeggen, heerlijk.
1: Ja, je doet hele andere dingen.
0: Ja. Lekker buitenspelen bijvoorbeeld.
1: Lekker buitenspelen. Ja.
0: Dan iets anders. Microsoft die heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid. Dat meldt Vrij Nederland. De ambtenaren die zijn bezig met een Europese wet die sociale mediabedrijven strenger aanpakt en ze verplicht om harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. Deze NOS tech-redacteur die weet meer.
4: Het gaat in ieder geval om verslagen van bijeenkomsten. Met wie er is gemaild over die bijeenkomsten, wie er is uitgenodigd. Dus ook echt informatie uit Microsoft-systemen. Waar dus Nederlandse en Europese overheden klant zijn. Die zijn gedeeld met de Amerikaanse overheid. En dat is toch wel echt schokkend eigenlijk.
0: Amerika ziet de nieuwe Europese wet als censuur en heeft Microsoft, Google en Meta opgedragen om de namen van de ambtenaren te geven. Het gevolg kan zijn dat ze Amerika niet meer in mogen.
1: Een waarschuwing van het Nationaal Cyber Security Center. Bedrijven en instellingen moeten paraat staan voor een nieuwe golf van cyberaanvallen met behulp van AI, kunstmatige intelligentie. Want AI is veel beter in hacken dan dat mensen dat zijn. Zo kon dit beveiligingsbedrijf een website van het ministerie van Binnenlandse Zaken binnendringen.
5: Ja, hier zie je letterlijk de wachtwoorden tot die server. En we hebben aangetoond dat er vervolgens, als je die wachtwoorden gebruikt, er geen blok plaatsvindt. We worden niet tegengehouden.
1: Nee, het Nationaal Cyber Security Centrum dit zegt dat bedrijven ook AI moeten gaan gebruiken. Maar dan om kwetsbaarheden in hun eigen systeem op te sporen. Dit waren ze, de berichten van buiten onze provincie.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
7: Nu bij Dirk, Perfect Fit kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
9: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is 12:30 geworden. Goedemiddag. Burgemeester Mieke Baltus van Lelystad heeft 2 woningen gesloten omdat er hennepkwekerijen zijn aangetroffen. Het gaat om een huis aan de Bastion dat gisteren gesloten is en een huis aan de Marderhoek dat al sinds 12 mei dicht is. De woningen zijn voor 3 maanden gesloten. De politie heeft gisteren bij een autoschadebedrijf in Lelystad een inval gedaan. Er is een hond ingezet die in en om een auto aan het snuffelen was. Het is nog niet duidelijk wat er gezocht is, of er iets is gevonden en waarom de politie bij dat bedrijf in actie kwam. En tijdens een achtervolging in de landerijen in Lelystad zijn afgelopen nacht meerdere waarschuwingsschoten gelost door de politie. De politie zette de achtervolging in nadat ze een verdacht voertuig zagen rijden. Omdat de bestuurder gevaarlijk rijgedrag zou hebben vertoond, zijn waarschuwingsschoten gelost. De achtervolging eindigde op de Grevelingenstraat. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Dit en al het andere nieuws lees je ook bij ons op de app en de website omroepflevoland.nl.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse troepen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei 5000 extra Amerikaanse militairen te willen stationeren in Polen. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wordt het 24 of 25 graden en daarbij is het volop zonnig en waait er een zwakke wind uit het zuidoosten. De zon schijnt met UV-index 6 en zonder bescherming kan je huid al in 15 tot 25 minuten verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang nog zonnig, dit is rond 21:30. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en de minima komen uit rond 12 graden. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag in Flevoland. Het kwik bereikt zaterdagmiddag 26 of 27 graden. Het is dan zonnig met in de middag geleidelijk ook wat stapelwolken. Een bui is niet helemaal uitgesloten, maar zeer waarschijnlijk blijft het in de hele provincie droog. Er waait een zwakke tot matige wind die in loop van de middag en avond van zuidwest naar noordwest draait.
12: Johnny, dankjewel. Twee files meldt de ANWB in en rond onze regio. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten. Een half uur stilstaan komt door een spoedreparatie. Eén rijstrook is daar open. Dan de N301 Almere-Barneveld tussen de N798 en Nijkerk. 4 minuten stilstaand verkeer. Flitsers, die zijn er niet gemeld. Heb je er wel één gezien? Meld hem even aan via de app van Flitsmeister. Straks na 1 uur gastvrij Flevoland. We gaan ons voorbereiden op optredens van Venster en de 3A's.
15: Dit is Herberg Flevoland.

Als gemist op tv of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: We hebben hier de prioriteit op als VVD.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Oh, yes. Dit gaat fout. Nou, Omi, kijk uit hoor.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Want heeft u thuis een noodpakket?
5: Nee. Ik heb wel water en ik heb wel geld, maar geen radio nog. Dus,
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Kornkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
8: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
9: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
10: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Een Servische man uit Emmeloord die zijn Roemeense huisgenoot in zijn been stak, zei vandaag tegen de rechter dat hij misschien wel symptomen van paranoia had. Burgemeester Mieke Baltus van Lelystad heeft twee woningen gesloten omdat er hennepkwekerijen zijn aangetroffen. En de politie heeft gisteravond bij een autoschadebedrijf in Lelystad een inval gedaan.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
12: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
13: Nou, ik ben blij dat we dan niet in het noorden wonen, wat dat betreft. De Ketelbrug staat open en dus een vertraging op de A6... in de richting van Lelystad 4 minuten, in de richting van Emmeloord ook 4 minuten. 20 minuten stilstaan is het op de A27 Almere-Gorkum... tussen Utrecht-Noord en Houten. Komt door een spoedreparatie. 1 rijstrook is nog maar open. En een vertraging op de N50 Zwolle-Emmeloord... tussen knooppunt Hattermerbroek en Kampen. 10 minuten stilstaan. Flitsers zijn er niet gemeld. Heb je er wel een gezien? Meld hem even aan via de app van Flitsmeister.
11: Zometeen weer een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. We hebben zometeen een fantastische zanger. Zijn nieuwe single komt hij spelen, live. Venster heet hij. En we hebben ook de nieuwe single van de 3J's op deze dag... dat we jouw laatste uurtje vieren. Ja. En dat het zo fantastisch zomers weer is. Dan kan het alleen maar zijn dat zij hun nieuwe single ook komen zingen. De 3J's dus zometeen.
14: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
15: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
18: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen... in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen... van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
17: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
20: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland

0: 8 minuten na 1 uur muziek van Albert Hammond.
1: Dat is ook niet waar. Hoor.
0: Wat is niet waar?
1: It never rains in Southern California.
0: Dat weet je niet.
1: Ik ben er een keer geweest.
0: Ja.
1: Nou echt, ik had 6 paraplu's nodig.
0: Toevallig.
1: Ja, nee, het is al toeval. Toeval bestaat niet, zeggen ze toch?
0: Nou, ik weet het niet hoor. Volgens mij regent het er echt nooit.
2: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
1: De zanger Venster en de 3J's. Mannen, welkom allemaal weer.
3: Hallo, goedemiddag.
1: Venster voor het eerst volgens mij hier. Of
3: zeker,
1: eerste
3: zeker.
1: Keer.
3: Hartstikke leuk.
1: Ja, en de 3J's. Nou, volgens mij... De bingo-kaart zit er redelijk vol al, hè? Hoe vaak jullie zijn geweest.
4: Ik wilde nog even vertellen, want wij hebben een paar jaar geleden een plaat opgenomen in Amerika.
1: Ja.
4: En toen begon het te regenen. In
1: Southern California was dat?
4: Ja.
1: Ja.
4: Ze kregen, alle muzikanten kregen direct een melding dat er een flash flood aan de hand was. Dus bij drie druppels hebben ze al echt
5: het is dus wel
4: zware paniek.
5: Maar het gebeurt wel.
1: Paniek dus.
4: Maar wij zaten in L.A. en het ging regenen. Dus,
1: mooi ook. Hoe gaat het eigenlijk allemaal, man? Eerste 3J's, hoe gaat het met jullie?
5: Waanzinnig.
1: Ja? Gaat lekker? Lekker zon.
5: Gaat goed?
1: Ja. Nieuwe zomerse plaat.
3: De zon schijnt, hè?
5: Wij gaan goed wij doen het goed met de zon.
1: Ja. En daarom deze nieuwe zonnige plaat ook?
5: Ja. Zeker.
1: Lekker.
5: Deze plaat was vorig jaar al gemaakt.
1: Ja.
5: Naar aanleiding van het programma van Simon Keizer, Onvergetelijke Liedjes. En dat werd in het najaar uitgezonden. En toen hebben we daarna besloten om het niet gelijk na het programma uit te brengen. Omdat het zo'n zomerse single is. Dus toen zijn we gewoon nog even met dat lied aan de slag gegaan. Eigenlijk nog heel lang in de studio.
1: Ja.
5: En hebben echt gewacht tot de nieuwe zomer weer kwam.
0: Maar liggen er nog meer van dat soort liedjes op de plank ergens te verstoffen?
5: Dat je bij ons van, of gewoon in het algemeen?
0: Nou, bij jullie. Dat je denkt van nou, zometeen dan wordt het een regenachtige periode. Er ligt er nog eentje.
3: Ja, regenachtig liedje, daar hebben we nog een koffertje vol van.
5: Ja, die zijn ook makkelijker om te schrijven. Hè?
0: Ja, want deze lag al een tijdje op de plank. Dus.
5: Ja. Nee, er liggen er niet nog veel van dat soort liedjes op de plank. Maar we zijn al gewoon in de tussentijd doorgegaan met schrijven. Dus er liggen wel een paar nieuwe liedjes klaar, maar die zijn ook vers.
0: Ja, maar dit is er eentje met een goud randje, Jaap. Het is een beetje reggae, hè?
6: Ja, het is afkomstig uit het... Simon Keizer had een programma aan het einde van vorig jaar... waar artiesten, laten we zeggen...
0: Nummers die ze nog hadden liggen, even afstoffen.
6: Ik zocht een heel fancy woord, maar nummers die afgestoft moesten worden... Ja. Die kon je inbrengen en collega-artiesten moesten die dan opnemen. Wij kregen het liedje van Broederliefde...
0: Ja.
6: Dat was niet een liedje, maar die jongens die hadden een demo met 2 coupletjes gegeven. Dus het was niet helemaal conform de regels. Maar we zijn daarmee aan de slag gegaan. Maar aanvankelijk, omdat het ideetje nog niet af was, hadden we er wat moeite mee. Maar we hebben het laten liggen. En uiteindelijk dan begint dat te rijpen en dat idee dat vormt zich in je hoofd. En dat liedje zoals het in het programma was, was niet reggae. Was wel zomers, maar was wat meer akoestisch. En uiteindelijk... Nadat we de producer hadden gesproken, of de mixer eigenlijk die het nu heeft gemixt, maar dat is ook een producer, Gordon Grootheden.
1: Niet onbekend. Nee.
6: Die zei: jongens, wat doen jullie nou moeilijk? Dit is gewoon reggae.
1: Ja.
6: Je moet gewoon die backbeat erin gooien, de rest eruit flikkeren. Ja. En toen dachten, hij heeft nog gelijk ook, weet je.
0: Ja, ik denk dat jullie iets te pakken hebben, want ik heb het idee dat reggae gewoon terug gaat komen.
5: Dat zou toch wel mooi zijn.
0: De oude Doe Maar gaat gewoon een beetje weg.
6: Ja, ben Jan Dulles nooit weg geweest.
5: Dat is bij mij nooit weg geweest, nee. Ik was een hele grote fan toen ik 8 jaar oud was.
0: Ik ook. Oh.
5: Ik zal je vertellen, ik weet nog waar ik was... op het moment dat ik hoorde dat Doe Maar weer ging optreden.
0: Ja.
5: Zo'n moment was dat voor mij.
0: Had je ook al die fluoriserende kleurtjes of buttons?
5: Ik had... enorm veel buttons.
0: Ja. Op je schooltas en op je spijkerjekje. Als er een koplamp opgeschenen was...
5: Er zijn trouwens daarna ook nog reggae-bands geweest in Nederland. Maar het is nooit meer, er is nooit meer een echte reggae-opleving geweest.
0: Nee, maar ja, dat gitaartje is er altijd wel gebleven op een of andere manier.
5: Ja, maar het is altijd wel... het gaat gepaard met mooi weer. Er zijn radiostations die hebben gewoon in het systeem... als de temperatuur boven de 25 graden gaat... dan gaan ze automatisch reggae muziek draaien.
0: Ja, dat klopt. We hebben ook zomerse plaatjes. Zomerse plaatjes. Dat gaat dan automatisch. Oh, dus het is boven de 25. Ting, dan komen ze weer, hoor.
5: Ja. Te gek.
4: Dus die worden bijna nooit gedraaid.
5: Ja, in ieder geval in de winter komen ze niet veel voor.
1: Nee, maar de classics blijven altijd bestaan natuurlijk. Hè? Could You Be Loved en zo. En de UB40's. De Prince Mohammed en June Loach ook. Venster, heb jij ook nog een paar van die plaatjes liggen?
3: Ik heb heel veel plaatjes liggen.
1: Van die nummers dat je denkt van die moet even afgestoft worden, even opnieuw gedaan worden.
3: Nou, het afstoppen, ik heb pas
7: Ik ben pas een aantal jaar bezig, dus er ligt nog niet zo heel veel stof op.
4: Ja.
7: Maar nee, ik heb het afgelopen jaar heel veel geschreven. En ik, het is vandaag heel mooi weer. Ik kwam uit een wat donkerdere periode. Maar ik vind het ook grappig om te merken dat hoe ik me voel, zo schrijf ik mijn liedjes. En het afgelopen half jaar was geweldig. Dus ja, er komt heel veel moois en vrolijks aan.
4: En dan
7: ja.
4: Nu met die zon erbij, dan komt er nog meer vrolijks.
7: Ja,
4: dat beïnvloedt bij mij wel. Het schrijven
8: ja, maar Vesta, is het bij jou, als je een wat mindere periode hebt, dat de liedjes ook wat somberder worden allemaal? Een beetje in mineur?
7: Zeker, ik schrijf hele persoonlijke nummers. Dus ik kan ook niet op een dag dat ik ga zitten, dan kan ik niet ineens een ander mens worden. Dus ik schrijf gewoon wie ik ben en wat ik voel. Dus dat is wat er komt, ja.
8: Ja, maar dat zijn golfbewegingen, wat je zegt. Ik bedoel, ik word er ook wel weer blij van het mooie weer en het gaat nu wat beter met me.
7: Ja, klopt. Dus dat je merkt nu ook wat ik nu schrijf, wat natuurlijk later weer uitgekomen, dat komt niet gelijk morgen uit. Dat weten deze mannen ook.
4: Ja.
7: Wat ik nu schrijf, dat gaat. Dat heeft veel positiviteit, veel dankbaarheid en veel. Ja, zo gaat dat inderdaad, met golven.
8: Ja, ja. Jan, wie schrijft er bij jullie eigenlijk? Wat is jullie verdeling?
5: Wij schrijven alles samen. Er is ook altijd een bepaalde werkwijze. We bepalen eerst van, willen we een uptempo nummer schrijven of niet? En soms dan hebben we een bepaald nummer in ons hoofd van, dat is nou eens een lekkere beat of tempo. Laten we dat pakken. En dan gaan we spelen met de gitaren. En dan komt er een akkoordenschema. En dan komt er een melodie. En pas als dat er allemaal is, dan gaan we de tekst schrijven.
8: Ja. Hebben jullie een appgroepje met z'n drieën?
5: Zeker.
3: Meerdere is
8: het. Meerdere. Dat hoop ik wel van jullie, jongens.
3: Maar ook voor de liedjes?
8: Maar ook voor de liedjes. Dat je denkt, nou, dit niet. Hoe moet je nu eens luisteren?
5: Nee, de liedjes, de ideetjes, die bewaren we altijd in eerste instantie gewoon zelf in onze eigen aantekeningen, ja. Dictafoontjes. En dan op het moment dat we, ja, dat we denken van, dit zou wel eens wat kunnen zijn. Dan gaan we het aan elkaar laten horen.
8: Ja. Het lijkt wel alsof, ik bedoel, je zijn al een lekker aantal jaartjes bezig. Het lijkt wel alsof bijna iedere soort muzieksoort jullie valt. Jullie lekker ligt ook. Als je al jullie singles bekijkt, en de theatertours ook, waarin jullie geregeld dingetjes laten horen, lijkt het wel alsof alles jullie lekker ligt.
6: Maar wij hebben ooit, ik weet niet of het een fout is, maar wij hebben ooit wel de keuze gemaakt dat dat album, dat je in die tijd maakte je nog albums, dat gewoon één grote speeltuin was.
4: Ja.
6: Dus vooral ons tweede album, dat was wel geinig. Ik kan me nog goed herinneren dat Oor in die tijd een recensie schreef, Jan van der Plas. En die zijn uitkomst was eigenlijk van, de drieën zijn niet te vangen. Dat heeft altijd tegen ons gewerkt.
4: Ja.
6: Dus daarom zeg ik het ook. Het klinkt als een compliment. Maar voor ons werkte dat tegen ons. Omdat mensen ons nooit echt konden plaatsen. Van reggae naar Beatles, naar het Wiegelied.
4: Ja.
6: Nee, het ging alle kanten op. Dus was dat handig qua positioneren? Nee. Kunnen wij dat? Ja, misschien wel.
4: Ja.
6: Maar het was vooral heel leuk om die albums te maken.
8: Maar het is wel mooi dat het gewoon al die jaren heeft stand gehouden eigenlijk. En dat de fans ook, ik bedoel, mijn schoonzusje is een mateloos fans, die ziet alles van jullie. En die zegt dat dus van, het is zo leuk dat er van alles in zit. Je hoort niet de hele avond één sound, één soort.
5: Vorige week waren we bij Radio Noordzee en daar vertelde ook zeg maar de muziek samenstelster die daar werkt. Het is altijd zo. Het is compleet onvoorspelbaar hoe de nieuwe single van de 3A's gaat klinken ten opzichte van de vorige.
4: Ja.
5: Want dat lijkt nooit op elkaar.
4: Nee. En heeft
5: dat vinden
4: maken,
5: ze dan toch wel. Dat vinden ze wel leuk.
4: Met jullie groepje dat je zegt van, oké, we gaan nu een keer weer wat anders doen.
5: Het heeft te maken met het feit dat we gewoon zelf alle drie alles leuk vinden.
4: Ja, maar
5: en ook nog eens alle drie ten opzichte van elkaar een totaal verschillende muzieksmaak hebben. Ja, met natuurlijk wel raakvlakken, maar
4: als je dat mengt met elkaar, dan krijg je de beste mix natuurlijk.
5: Ja,
8: ja, de ene houdt van Doe Maar en de andere weer niet.
6: Weet je, heel technisch, maar misschien als wij ooit ervoor hadden gekozen bij album 1 om met een producer te werken, dan was dit niet gebeurd.
4: Nee.
6: Maar
4: nee.
6: Wij maakten de keuze om het zelf te produceren. Dus ja, dan gaat het alle kanten op. Ja.
4: Maar dan nu werk je toch met zo'n Gordon Grootherder dan ook. Wat een grootheid is. Ja. What's in the name, zeg maar. Ja.
6: Ook al vanaf het eerste album trouwens.
4: Ja, bepaalt hij dan ook nog heel veel? Of zit, ik weet inmiddels wel hoe de jongens werken. En ik gooi er een beetje mijn eigen sausje op het einde doorheen.
6: Hij mixt. En hij heeft vaak gezegd in het verleden van, ik zou jullie graag willen produceren. Maar voegde hij dan toe, als ik produceer ben ik de baas. En dat was meteen, ging bij ons de deur dicht. Dus hij is blijven mixen. En Gordon is een dierbare vriend, al 20 jaar.
5: Hij is wel echt gewoon de mixer van het eerste album en van het tweede album ook. Dus hij kent ons heel erg goed.
8: Ja, jullie zijn ook gegroeid natuurlijk in de loop der jaren. Dus je weet op een gegeven moment ook waar je betere en waar je iets mindere krachten liggen. Dat je zegt, dat moet er gewoon wel iets meer in zitten. Zit daar nog muzikale strijd in eigenlijk? Goed, in positieve zin dan, hè?
6: Ja, tussen ons of tussen ons en
8: nee, in de muzikaal, met de producer, jullie onderling ook, dat je zegt van...
6: Ja, nou, weet je, als wij hebben ook wel met producers gewerkt. Het is niet dat, laten we zeggen dat wij 80-85% zelf geproduceerd hebben. En af en toe dan slipte wel eens een liedje tussendoor die door iemand wordt opgepakt. Bijvoorbeeld de songfestivalliedjes hebben wij het ander gegeven. Mm. Maar zelfs in het geval als iemand een mixt, zoals Gordon, omdat je zo'n lange relatie hebt, hij is altijd eerlijk. En zo ook met de laatste single... Weet je, het reggae-liedje. Hij zei gewoon, jongens, flikker de boel eruit. Weet je? En dan geeft hij gewoon eventjes een gratis tip.
8: Ja, maar dat moet je wel hebben. Geen meeprater. Want anders
6: nee, maar dat is zeker. Dat is nooit zo geweest. En dat is heel fijn als je dat soort mensen om je heen hebt.
8: Ja. Venster, hoe doe jij dat? Ja. Waar valt jouw muziek onder? Zit dat in een hokje? Of vlieg je
7: nou, we kunnen het in een hokje stoppen. Het vliegt nog wel alle kanten. Kijk, als je aan het begin staat, dan... Ik ben ook aan het zoeken. En mijn fans die zoeken gewoon ook een beetje met me mee. En ik vind het ook heel leuk. Het is, het zijn gevoelige verhalen. En het klinkt, nou, straks klinkt het klein en akoestisch. Maar met band klinkt het groot. Alsof je een stadion zou kunnen vullen. Ik vind dat vet. Dat raakt mij. Dus dat is de basis. Maar het gaat van ballad tot heel up tempo, tot een rock song. Ja, dat. Ik maak geen reggae, dat soort dingen.
8: Maar ben je aan het zoeken? Of ben je nog echt aan het zoeken? Of heb je al wel.
7: Nee, ik heb al een hoop gevonden hoor. Maar ik hoop dat ik de hele tijd blijf zoeken. Dus zoeken zie ik niet als iets negatiefs. Dat ik het soort van. Dat ik nog niet weet waar het moet zijn. Maar ik vind het geweldig om een beetje continu op ontdekkingstocht te zijn. Dat is misschien beter.
8: Ja, dat is het.
7: Ik hoop dat ik, als ik andere mensen weer ontmoet, dat ik weer linksaf ga en dan weer rechtsaf ga en dan weer rechtdoor ga. Maar ja, als je het in een hokje wil stoppen, is het nou voor mijn gevoel gevoelige stadionmuziek. En dan denk je, ja, hoe klinkt dat? Nou, dat mag je zelf, gaan
8: luisteren. Het liedje wat je zo meteen gaat spelen heet Wie houdt me dan vast? Waar gaat het over?
7: Eenzaamheid. En dat is een beetje zo gegroeid. Ik zit op social media en ik had op TikTok een keertje wat geplaatst. Gewoon een vraag. Ik zat in de trein en ik voelde mezelf een beetje eenzaam. En ik was benieuwd hoe werkt dit? Hebben andere mensen hetzelfde gevoel? Waarom komt dat dan als je dat gevoel hebt, ja of nee? En nou, ik kwam thuis en de volgende ochtend deed ik mijn telefoon weer open. En het bericht was ontploft. En het fascineerde me sowieso dat er zoveel werd gereageerd. Dat was ik helemaal niet zo gewend tot dan toe. Maar er waren echt honderden verhalen rondom eenzaamheid. En allemaal mensen die dat wel op social media deelden. Dat vond ik fascinerend. En een soort van die snaar rondom eenzaamheid, die raakte mijzelf ook. Ik ben allemaal mensen verloren de afgelopen jaren. Ik raak vrienden kwijt. Ik ben een begin dertiger die ook zoekt naar een soort van wie blijft er over als de mensen om me heen wegvallen. En nou, dat vond ik een mooi thema om bespreekbaar te maken. En zo is Wie houdt me dan vast ook ontstaan.
8: Wie houdt me dan vast? Mag je uitnodigen om naar het podium te gaan? Ga ik je aankondigen, dames en heren, op het podium van Gastvrij Nederland. Wij zijn trots en blij dat hij hier aanwezig is. Met gitaar. Dus het is een heel klein, met een hele goede publiek trouwens, die heel oplettend luistert en kijkt. Dames en heren, hier op het podium, Venster en Wie houdt me vast?

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
6: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
10: Het is 1:30. Goedemiddag. Een Servische man uit Emmeloord die zijn Roemeense huisgenoot in zijn been stak, zei vandaag tegen de rechter dat hij misschien wel symptomen van paranoia had. Hij dacht dat de huisgenoot hem probeerde te vergiftigen met een flesje gemanipuleerde sinaasappelsap. De officier van justitie eiste een celstraf van 300 dagen, waarvan 107 voorwaardelijk. En de rechter doet op 12 juni uitspraak. Burgemeester Mieke Baltus van Lelystad heeft twee woningen gesloten omdat er hennepkwekerijen zijn aangetroffen. Het gaat om een huis aan de Bastion dat gisteren is gesloten en een huis aan de Mardenhoek dat al sinds 12 mei dicht is. De woningen zijn voor 3 maanden gesloten. En de politie heeft gisteravond bij een autoschadebedrijf in Lelystad een inval gedaan. Er is een hond ingezet die in en om een auto aan het snuffelen was. Het is nog niet duidelijk wat er gezocht is, of er iets is gevonden en waarom de politie bij dit bedrijf in actie kwam. Dit en al het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wordt het 24 of 25 graden en daarbij is het volop zonnig en waait er een zwakke wind uit het zuidoosten. De zon schijnt met UV-index 6 en zonnebescherming kan je huid al in 15 tot 25 minuten verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang nog zonnig. Dit is rond 21:30. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en de minima komen uit rond 12 graden. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag in Flevoland. Het kwik bereikt zaterdagmiddag 26 of 27 graden. Het is dan zonnig met in de middag geleidelijk ook wat stapelwolken. Een bui is niet helemaal uitgesloten, maar zeer waarschijnlijk blijft het in de hele provincie droog. Er waait een zwakke tot matige wind die in loop van de middag en avond van zuidwest naar noordwest draait.
10: Johnny, dankjewel. De verkeersinformatie dan van de AWB. Ja, voor de Ketelbrug staat het in de richting van Lelystad op de A6 5 minuten stil. De andere kant op 6 minuten in de richting van Emmeloord. Dan een vertraging van 22 minuten op de A27. Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten komt door een spoedreparatie. 1 rijstrook is daar open. Van de A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk 8 minuten. De N-wegen dan Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 5 minuten. De N50 Zwolle-Emmeloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen 7 minuten. En de laatste is een kleine 4 minuutjes op de N307 Lelystad Kampen tussen de N306 en de N50. Flitsers zijn er niet gemeld. Heb je er wel een gezien? Meld hem dan even aan via de app van Flitsmeister.
12: Op zo'n 26 minuten kunnen wij gaan genieten van Bastiaan Boog. We hebben net genoten van de nieuwe single van Venster. En we gaan zo meteen ook nog genieten van de nieuwe single van de 3J's. Jan Rietman riep het vroeger al, hè? Los vast.
9: Dit is Herberg Flevoland.

0: Niet 1, niet 2, niet 3, maar de Four Tops hoorden we en I Can't Help Myself.
1: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
0: Ja, fans hebben we net al gehoord en we gaan zometeen ook de nieuwe single horen van de 3A's. Die heet Los Vast. Hoe kom je aan die titel eigenlijk? Ja, ik zei het net al, Jan Rietman vroeger, riep het vroeger, hè? NCRV, zaterdagmiddag.
2: Ja.
0: Los Vast, iconisch radioprogramma.
2: Nou ja, de titel ontstaat natuurlijk als de tekst er is. En die tekst die was in eerste instantie dus... het idee kwam bij Broederliefde vandaan.
0: Ja.
2: Zij hadden 2 of 3 coupletten geschreven. En dat was best wel goed. Zij kunnen mooie dingen schrijven. En die tekst die was zo opvallend. Omdat ze steeds over tegenstellingen hadden. Dus ik wil je vasthouden en ik wil je negeren tegelijk.
0: Ja.
2: Tussen 2 mensen.
0: Heb je die tekst ook vastgehouden trouwens?
2: Ja, die tekst, daar zijn wij mee verder gegaan.
0: Ja.
2: Ja, komt er eigenlijk op neer in een relatie. Als een relatie lang duurt van... De ene dag dan hou ik jou vast en dan laat je mij los. En de dag daarna dan is het weer andersom.
0: Mm-hmm.
2: Dus vandaar. En ja, vandaar kwamen we eigenlijk op... omdat er niet echt er zit niet echt een zin in het liedje... die we als titel konden gebruiken. Dus toen heb ik er Los Vast van gemaakt.
0: Een mooie tegenstelling dan ook.
2: Ja.
0: Ja. Niet zozeer een tegenstelling, maar pas een tijdje geleden... kwam ook er een nieuwe versie van het Wiegelied uit, hè?
2: Ja.
0: Waarom was dat? Was dat op vele verzoek? Of dacht je van, daar moeten we ook een keer iets anders mee doen of zo?
2: Nou, precies dat eigenlijk. Het Wiegelied is 20 jaar geleden geschreven.
0: Ja.
2: En dat liedje, daar hebben we al zo verschrikkelijk veel mee meegemaakt. En dat is eigenlijk... Wij zeiden toen al, na een paar jaar, van dat Wiegelied... dat is eigenlijk populairder dan het 3J zelf.
0: Ja.
2: Meer mensen kennen het Wiegelied dan dat ze de 3J's kennen.
0: Ja, omdat iedereen zijn eigen kracht eruit haalde.
2: Ja,
0: het liedje.
2: Ja, maar het was natuurlijk wel... dat wordt dan... er komt steeds een nieuwe generatie die dat liedje ontdekt als feestlied.
0: Ja.
2: En dat konden wij heel goed merken tijdens de optredens. Dat liedje dat werd steeds populairder, ook de afgelopen 2 jaar weer. Maar het is natuurlijk wel een beetje qua productie gedateerd. En ook vooral als DJ's willen draaien op de radio of in een feesttent.
0: Ja, dat is het origineel.
2: Dan knippen ze sowieso het eerste stukje eraf, want daar hebben ze niks aan, daar kunnen ze niks mee.
0: Nee.
2: Dus toen hadden we al een keer het idee van. We zouden er eigenlijk een soort, met een vies woord, een skihut-versie van kunnen maken.
0: Oh, ja.
2: En toen op een gegeven moment toen zagen we ook dat die stream zo erg omhoog ging en dat die richting de gouden status ging.
0: Ja.
2: Dus toen hebben we dat eigenlijk gecombineerd. Op een gegeven moment ging hij naar 10 miljoen streams. En toen hebben we er een nieuwe versie van gemaakt. Samen met Jeffrey Parmentier, de trompetist.
0: Ja,
2: die wij goed kennen. Dus,
0: smaakte dat dan naar meer? Zijn er in één keer een paar meer nummers dat je zegt... hé, dan kunnen we die ook wel even aanpakken?
3: Nou, ik denk niet dat wij dat dat we dat als plan hebben.
2: Nee.
3: Kijk, de meeste liedjes die moet je gewoon zo houden. Maar dit was echt. Er kwam veel vraag ook vanuit DJ's om deze versie te maken.
0: Ja.
3: En John Deene heeft dat gedaan, die dat fantastisch heeft gedaan.
0: Ja.
3: En, ze hebben een mooie clip geschoten in Gerlos en dan werd hij meteen opgepikt. Dus dat was een goede.
0: Ook lekker, even naar Gerlos voor de clip.
3: Ja, om die apperski versie toch even extra te benaderen.
0: Dan moet je wel echt sneeuw en echt Gerlos hebben, ja. Robin, hebben jullie ook favoriete 3J's liedjes? Wat is jouw favoriete 3J's liedje?
3: Toevallig hebben we het hier gisteren over gehad. Toen heb ik gekozen voor De Brug. Ja. Nummer van de Aard van het Beest. Heel mooi nummer, geschreven nog samen met Jaap Schilder, Jaap de Witte.
0: Hm.
3: Die heel mooi beeldend kan schrijven. Prachtig lied.
0: Er zijn meestal liedjes die niet in die top 40 hebben gestaan.
2: Precies, dat zijn
0: de pareltjes.
2: Meestal he? Albumstukken waar we het dan over hebben.
0: Ja, precies, ja. Heb jij een favoriet stuk?
2: Ja, dat verschilt ook per periode. Maar ik was nu toevallig bezig met een filmpje over een van die liedjes te maken. En dat is het lied Naar Huis. Is ook een albumstuk.
0: Ja. Mm-hmm. Jaap, jij bij jou ook? Heb jij ook een...
4: Bij mij een van die liedjes die we toen voor het Songfestival maakten... dat heet Weelderig Waardeloos. Dat heeft toch altijd wel een bijzonder plekje in mijn hart. Mm-hmm. Ja, het is gek om het over je eigen muziek te zeggen, maar...
0: Ja.
4: Het is ook een beetje... als je zo'n liedje koppelt aan waar je op dat moment was... dan krijgt het ook voor... Weet je, als schrijver krijgt het een bepaalde meerwaarde. En, mm-hmm. en voor ons was dat toen in Frankrijk... Waar we die liedjes schreven. En dat was gewoon een heel mooi moment. Als zo'n liedje dan valt... en En dat zo'n beeld gaat nooit meer, krijg je nooit meer los van zo'n liedje. En dat is de reden waarom dat
0: ik ook. Denk ook dat het valt of staat natuurlijk ook met van wat het publiek ermee doet, hè? Want er zullen ongetwijfeld mensen naar jullie ook toe komen die zeggen dat ene liedje, dat heeft mij in die periode of die periode zoveel blijdschap gebracht. En de ander zegt ook van moeilijke tijd, kracht. Weet je, mensen putten zoveel uit muziek.
4: Dat is het mooiste, denk ik, aan dit vak.
0: Ja.
2: Met wat Weelderig Waardeloos betreft, dat was nog een mooi verhaal. Want dat schreven wij. Wij kregen voor het Songfestival de opdracht om 5 liedjes te schrijven waar het publiek dan weer uit mocht kiezen. Maar er zaten zoals dat liedje, dat was natuurlijk totaal geen Songfestival liedje. Dus dat ging al bij voorbaat het niet halen. Maar wij vonden dat wel een van de mooiste liedjes die we überhaupt ooit gemaakt hadden. En toen werd ik op een gegeven moment benaderd door Mark de Hond. Jullie kennen hem misschien nog wel. Ja, hij is overleden ondertussen.
0: De zoon van.
2: En die ging een theatertour doen. Waarin hij ging vertellen over hoe die gehandicapt was geworden. En hoe die daarmee omging. Want hij ging er op een heel bijzondere manier mee om. Heel positief. En hij bracht andere mensen ook zeer veel positieve kracht met zijn verhalen. En daar ging hij toen een hele theatertour van maken. En ik had toen met hem in in de Passion gezeten. Ik was Jezus en hij was een van de apostelen.
0: Mm-hmm.
2: Dus toen belde hij mij of wij soms een liedje hadden wat hij kon gebruiken voor zijn theatertour. En toen heb ik hem dat liedje gestuurd van luister hier eens naar. Want dat lied gaat dan over kleine, schijnbaar totaal onbelangrijke dingen die dan eigenlijk zoveel waarde hebben. Zoals bijvoorbeeld gewoon een simpelweg een opkomende zon als je op de juiste plek zit.
0: Ja.
2: En hij hoorde dat liedje en hij was helemaal verkocht. Dus dat liedje dat werd toen vervolgens de intro-muziek van zijn theatershow.
0: Ja.
2: Dat zijn echt de mooie complimenten die je krijgt.
0: Prachtig. Venster dat er overeenkomsten zijn. In de pure muziek zijn we volgens mij allemaal gewoon één. Weet je wel, jullie zijn de drie J's. Jij bent Venster, we hebben Hanne mee, we hebben Pommelien, Thijs en zo. Maar die muziek, dat verbindt alles met elkaar.
5: Ja, en ik heb wel eens met Stef Bos gekletst. En die zei, we vertellen ook allemaal dezelfde verhalen. Maar het mooie is dat iemand anders ze weer vertelt. En dat is denk ik. Ik heb vroeger heel veel naar de 3J's geluisterd. Dus ik denk dat ook heel veel verhalen die zij al lang geleden verteld hebben. Dat die ook in mij zitten. En weer.
0: Beïnvloed door.
5: Ja, weer opnieuw worden verteld door een nieuwe stem. Dus ja, ik denk wel dat het allemaal bij elkaar zit. En bij elkaar hoort. Ja.
0: Dat is ook de mooie drijfveer natuurlijk achter jouw muziek. Dat je ook denkt van ik hoop dat ik de mensen mee raak. En dat ik de mensen mee bereik. En dat het publiek er wat aan heeft.
5: Ja, en het mooie vind ik ook wel. Dat ik was nog eerst heel erg bezig. Nee, dit is mijn verhaal van het lied. Maar ik vind het eigenlijk veel mooier dat iedereen een eigen verhaaltje eraan vasttakt. Ja. En dat hoe ik het geschreven heb met mijn verhaal. Dat uiteindelijk blijkt dat het misschien voor iemand anders wel een heel ander verhaal aan vasthangt. Maar dat is juist mooi van dat zo'n liedje een eigen leven gaat leiden. Als het uitkomt, dan is het ook niet meer van mij in die zin. Het
0: is ook een beetje William Shakespeare natuurlijk, hè? Dat is wat je er zelf van maakt. Je kijkt ernaar, je luistert ernaar en je maakt daar je eigen verhaal bij. Dat is ideaal natuurlijk voor een theater. Maar toch was het theatertje eventjes weg, hè, bij jullie, toch?
4: Ja, wij theater moet je altijd 2 jaar van tevoren een beetje, 1,5 jaar van tevoren moet je dat aangeven. En wij deden altijd 2 tournees achter elkaar. Een kersttournee en dan heel kort daarop weer volgde de voorjaarstournee.

0: het theater.
1: Ja, fans waren wel echt... die wisten niet wat ze ermee aan moesten.
2: Ja.
1: Want we zitten echt vanaf 2009 ieder jaar in het voorjaar... Ja. 4 maanden lang in het theater. Ja. En nu ineens helemaal niks. Ze geloofden het gewoon niet.
2: Nee.
1: Maar aan de andere kant... We zijn nu al begonnen met de kaartverkoop voor dan die tour in wat is het, 2027.
2: Ja.
1: Ja. En we zien dan ook dat die kaartverkoop, die alle theaters die nu in de verkoop zijn, die zitten al bijna op de helft.
2: Ja,
1: omdat al die mensen nu ineens ook heel veel zin weer hebben in die nieuwe tour van volgend jaar, omdat ze nu even niks hebben.
0: Heb je daar dan ook al ideeën over wat je daar dan een keer anders gaat doen nu? Want als je al zoveel keer theater hebt gedaan, heb je de meeste dingen ook al wel gedaan die je in het theater zou
1: dat
0: willen
1: doen. Dat is dan een goede gelegenheid om bijvoorbeeld die 3 liedjes die we net noemden...
2: Ja.
1: Om die dan weer eens een keer in zo'n... Want dat zijn natuurlijk geen singles.
0: Nee.
1: Dat zijn geen liedjes die je op feestjes speelt. Maar die kun je heel mooi in het theater doen.
0: Mooi klein. En dan heb je ook de aandacht van iedereen.
3: En het verhaal erbij vertellen. Dat is mooi aan het theater.
0: Ik denk dat heel veel mensen dat ook heel erg leuk vinden. Dat een plaat een verhaal heeft.
1: Zeker.
0: Ja.
2: Ik denk dat elk nummer een verhaal heeft. Alleen, dat wordt niet altijd verteld.
0: Nee, maar
2: en die mogelijkheid heb je in het theater dus wel.
1: Ja. Ja.
2: Om daar op je gemak gewoon te vertellen van jongens...
0: Maar de diepere laag erachter is vaak ook heel erg mooi.
1: En daarom, theater, dat zit gewoon ook weer enorm in de lift. Hè? Dat is gewoon echt...
0: Gelukkig.
1: Die zitten elke dag vol, al die theaters tegenwoordig.
2: Ja, vol met coverbands, begrepen.
1: Ja, ook heel veel coverbands.
2: Is er al een DJ's coverband?
3: Niet dat wij weten.
1: Een 3 Yes coverband, dat zou wat zijn.
2: Dat zou leuk zijn.
0: De 3 Yes.
2: Ja. Maak je helemaal niet stoms natuurlijk.
0: Maak je er 4 van. Kan wel schelen. Anders zitten ze de hele dag in de kroeg. Hoe gaat het eigenlijk met die kroeg? Jullie hadden ooit ook een kroeg, toch, samen? Was dat de blauwe
1: lijn? Het schiet alle kanten op, hè?
0: Mooi, toch?
3: Nee, we hebben een aantal ondernemingen. Dat is ook uit de corona-periode een beetje voortgevloeid. We zijn eerst... Robin werkte bij een bierbrouwerij. En we hebben ons ingekocht in die bierbrouwerij.
0: Ah.
3: Dat is
0: gaat er een keer een stuk beter mee.
3: Ja, nou, dat drijft nu eindelijk na een jaar of 4, 5. Nee, we hebben een restaurant in Volendam. En dat is wel een sociaal-maatschappelijk bedrijf. En dat restaurant heeft ook weer een zusje in Volendam. Dat is wat kleiner, dat heeft meer een buurtfunctie. Maar dat is ook hartstikke leuk. Ja. Dus daar doen we dingen voor eenzame mensen. Dus het klinkt heel ondernemend, maar er zit ook een stukje...
0: Dat is mooi.
3: Ja, dat zit erachter, maatschappelijk bewustzijn. En we hebben dan nog twee festivals waar we ook nog in meedoen.
2: Ja. En hoe is het met de voetbalclub trouwens?
1: Dat weten we zondag.
2: Zondag, hè?
4: Willem 2.
2: Tegen Willem 2.
4: We hebben uitgewonnen bij Willem 2.
0: Wat vind jij zo leuk aan voetbal, Robin?
4: dat zie je wel op onze socials. Hè? Ik hou heel erg van voetbal en Jan stiekem ook. En als we dan over voetbal praten, dan begint Jan weer over...
1: Dan komt Jaap weer over...
4: Weet je wel dat 22 man die achter een bal aan huppelen.
0: En dan hebben ze hem, dan schieten ze hem weg.
4: Maar het grappige is, 2 jaar geleden werd Volendam kampioen. En toen stond ik met Jaap op dat plein, voor dat podium. En Jaap stond daar met een fakkel in zijn handen. Weet je, dus dat is ook Jaap.
2: Dat is ook Jaap.
3: Ik denk dat ik die fakkel van Robin aangereikt kreeg.
4: Ja. Jaapie fakkel wordt hij nu genoemd.
2: Jongens, mag ik jullie uitnodigen om naar het podium te gaan?
1: Dit is
2: want dan... Het is zover. Dan ga ik jullie een nieuwe single aankondigen. Nou, het is echt geweldig. Het is echt een zomerhitje waar je wat lekker blijft hangen. Een beetje in de reggae-stijl. En daar worden we natuurlijk heel erg gelukkig van wat dat betreft. Hier op het podium. En ik wil jullie alvast allemaal bedanken. Venster en de 3J's dat jullie hier waren in mijn laatste programma. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dames en heren, de 3J's.

0: If you've loved somebody, set it free. Nee, we stoppen gewoon de boel eventjes, maar Bastiaan Boog. Jij dacht hier gewoon met stille trom te gaan vertrekken? Dat is niet zo. Wij gaan vandaag afscheid nemen van Bastiaan Boog, onze welgewaardeerde presentator. Ik heb jou ruim 10 jaar geleden heb ik jou hier binnengehaald. Toen dacht ik van, dat doe ik goed aan. En dan ben ik tot op de dag van vandaag nog steeds trots op dat we je binnen hebben gehaald. Door allerlei wettelijke omstandigheden en wat voor gedoe en gedrommel ook en zo, moeten we je helaas laten gaan.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat het maar tijdelijk is, want voor je het weet sta je hier weer. We hebben jou leren kennen als een gepassioneerd radiomaker. Een grote brombeer af en toe ook. Zorg dat het je goed gaat. We gaan je missen.
2: En wij gaan
0: nog wel een keertje iets leuks doen.
2: Ja, zeker.
0: Dankjewel, nee, Bastiaan Boog. En nu mag je starten.
3: Dit is Flevoland.
4: Dus we hebben hier de prioriteit op als VVD.
3: Ook dit is Flevoland.
5: Oh, yes. Dit gaat fout. Nou, Omi, kijk uit hoor.
3: En dit is ook Flevoland.
6: Want heeft u thuis een noodpakket?
7: Nee. Ik heb wel water en ik heb wel geld, maar geen radio nog. Dit
3: is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
9: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
10: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
9: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
0: Een Servische man uit Emmeloord die zijn Roemeense huisgenoot in zijn been stak, zei vandaag tegen de rechter dat hij misschien wel symptomen van paranoia had. Burgemeester Mieke Baltus van Lelystad heeft 2 woningen gesloten omdat er hennepkwekerijen zijn aangetroffen. En de politie heeft gisteravond bij een autoschadebedrijf in Lelystad een inval gedaan.
13: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft 2 mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De 2 zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, het verkeer dan van de ANWB. Er zijn een aantal vertragingen. De A6 Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en Zwifterband. 5 minuten. De A6 ook richting Emmeloord tussen Lelystad Noord en Urk. 10 minuten. De A27 Almere Gorkum tussen Utrecht Noord en Houten. 20 minuten. Dat komt door een spoedreparatie daar. Er is 1 rijstrook open. De N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. 5 minuten. En tussen knooppunt Hattermerbroek en Kampen. 6 minuten vertraging. En de laatste is gemeld op de N309 Dronten richting Epe tussen Walibi Holland en de N310 ben je op dit moment 10 minuten langer onderweg. En Flevoland Muziekland gaat weer beginnen. Lekker veel muziek op deze zonnige vrijdagmiddag. Heb je ergens zin in? Geef het even door via de app van Flevoland. 0320 28 50 50 is het telefoonnummer. Kun je me gewoon een WhatsAppje sturen met waar jij zin in hebt. Een lekker zomersliedje bijvoorbeeld. Of iets verkoelends mag ook. Ik heb sowieso Bluff voor je uitgezocht. En Madonna komt er ook aan.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
16: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.

Bonita van Madonna hier bij Flevoland Muziekland. Ik krijg er helemaal zin in om alleen maar zomerse liedjes te draaien. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar kijk eens buiten. Het is zo'n graad of 25. Het is lekker weer. Misschien heb je wel lekker alle deuren wagenwijd openstaan en ben je van de zon aan het genieten met de radio op de achtergrond. Nou, ik zou zeggen, neem het er lekker van. We hebben een paar dagen heel goed weer. Dus wat dat betreft lekker zomers in Flevoland. En is er nou een liedje wat daar nou perfect bij past wat jou betreft? Geef het dan even door in een appje naar me toe. 0320 28 50 50 is het telefoonnummer. En ik zat zelf te denken aan deze. Prince, dit is Hot Summer. Hartstikke leuk liedje op Flevoland.

0: daar word je vrolijk van, toch? Pharrell Williams en Happy hoorde je naar Prince en Hot Summer. We spelen het spelletje Kiek deze middag. En ik heb Ria Klein aan de telefoon. Hallo Ria.
1: Hallo.
0: Hoe is je dag tot nu toe?
1: Nou, goed.
0: Ja? Je bent lekker boodschappen aan het doen?
1: Lekker weer dus, ja.
0: Heerlijk, hè? En je vertelde net al even buiten de uitzending om, je was boodschap aan het doen. Heb je toevallig dingen voor op de barbecue gekocht?
1: Nee.
0: Oh.
1: Dat hebben we niet.
0: Heb je al wel gebarbecued dit jaar?
1: Nee, ook nog niet.
0: Ook
1: maar
0: nog niet.
1: We gaan vanavond uit eten. Dat lijkt me leuk.
0: Oh, dat is wel heel erg lekker, ja. Dat is altijd fijn. Nou, zou het toch leuk zijn als je dan ook nog eens een keer een leuk geldbedrag van ons meekrijgt om mee te dineren.
1: Nou, dat zou leuk zijn.
0: Ja, toch? Want je hebt meegedaan met spelletje Kiek. We zijn bij de afvalwaterzuivering geweest. En op de rechterfoto was iets anders dan op de linkerfoto. Heb jij gezien wat dat is?
1: Ja, dat was dat pionnetje. Tussen de buizen.
0: Er ontbreekt een pion. Ja. Oké, laten we eens even gaan kijken of dat inderdaad goed is. Volgens mij, klopt dat, Ria?
1: Ja,
0: ik zie inderdaad een pion op de linkerfoto staan. Maar op de rechterfoto is hij weg.
1: Juist. Nou. Je moest wel even goed kijken.
0: Maar... Ja, er is best wel veel te zien op deze foto.
1: Ja.
0: Maar het is gelukt. En dat betekent dat we aan het Rad van Fortuin gaan draaien. En wie weet komt daar een leuke prijs uit. Wil jij graag een sweeper naar rechts of naar links? Waar heb je zin in?
1: Nou, doe maar een sweeper naar links.
0: Een sweeper naar links. En moet dat dan een harder zijn?
1: Hij stond op links, dus.
0: Ja, dat is waar, ja. En moet ik er een harde sweeper aan geven?
1: Ja, geef hem maar een ruk
0: aan. Oké, nou, daar gaat hij dan. Ik hoop dat er wat moois uitkomt, Ria, voor jou. Want een extra drankje of een lekker bijgerechtje vanavond zou natuurlijk wel leuk zijn.
1: Dat is eerlijk, ja.
0: Dat is het helaas niet geworden. Heb je een tuin in huis? Of in huis? Heb je een tuin?
1: Nou, in huis. Ik heb wel een bloem in huis, maar een tuin niet.
0: Ik heb namelijk het Omroep Flevoland Vogelhuisje voor je.
1: Nou, dat is ook leuk.
0: Dat is leuk, toch?
1: Dat is ook leuk.
0: Die ga ik naar je toe sturen. En ik wil je heel erg bedanken voor het meedoen.
1: Hartstikke fijn. Jullie ook.
0: En veel plezier met het eten vanavond.
1: Dankjewel.
0: Doeg.
1: En jullie veel plezier.
0: Dankjewel.
1: Doei.
0: Nou, dat gaat lukken. Alex Warren hoor je nu. Dit is Fever Dream.

0: linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Is dit allemaal van jou?
8: Alleen de belangrijke dingen.
9: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe
10: geeft ruimte.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
11: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
12: Ja, dat zou fantastisch zijn, maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
11: Ik wel, bij NRV.
12: NRV?
11: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
12: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
13: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Dit is Flevoland met het regionieuws.
17: Het is 2:50. Goedemiddag. Een Servische man uit Emmeloord en zijn Roemeense huisgenoot in zijn been stak, zei vandaag tegen de rechter dat hij misschien wel symptomen van paranoia had. Hij dacht dat de huisgenoot hem probeerde te vergiftigen met een flesje gemanipuleerde sinaasappelsap. De officier van justitie eiste een celstraf van 300 dagen, waarvan 107 voorwaardelijk. En de rechter doet op 12 juni uitspraak. Burgemeester Mieke Baltus van Lelystad heeft 2 woningen gesloten omdat er hennepkwekerijen zijn aangetroffen. Het gaat om een huis aan het Bastion dat gisteren gesloten is en een huis aan de Marderhoek dat al sinds 12 mei dicht is. De woningen zijn voor 3 maanden dicht. De politie heeft gisteravond bij een autoschadebedrijf in Lelystad een inval gedaan. Er is een hond ingezet die in en om de auto aan het snuffelen was. Het is nog niet duidelijk wat er gezocht werd en of er iets gevonden is en waarom de politie bij dit bedrijf in actie kwam. En tot zover het regionieuws. Je leest het allemaal terug op onze website omroepflevoland.nl.
18: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wordt het 24 of 25 graden en daarbij is het volop zonnig en waait er een zwakke wind uit het zuidoosten. De zon schijnt met UV-index 6 en zonnebescherming kan je huid al in 15 tot 25 minuten verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang nog zonnig, dit is rond 9:50. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en de minima komen uit rond 12 graden. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag in Flevoland. Het kwik bereikt zaterdagmiddag 26 of 27 graden. Het is dan zonnig met in de middag geleidelijk ook wat stapelwolken. Een bui is niet helemaal uitgesloten, maar zeer waarschijnlijk blijft het in de hele provincie droog. Er waait een zwakke tot matige wind die in loop van de middag en avond van zuidwest naar noordwest draait.
17: En dan het verkeer van de ANWB. Er zijn 3 vertragingen die langer duren dan 7 minuten. De A6 Lelystad richting Emmeloord tussen Lelystad Noord en afrit Urk 10 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht Noord en Houten 20 minuten. Dat komt door een spoedreparatie daar. Er is 1 rijstrook open. En de A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maarn en Amersfoort-Vathorst ben je 10 minuten langer onderweg. Flitsers zijn niet gemeld. Heb je er toch eentje gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En Flevoland Muziekland gaat ondertussen verder met zo dadelijk Bruno Mars, de nieuwe Risk It All. Eerst hoor je Doe Maar, is dit alles? Flevoland.

een heerlijk liedje is dit toch. De nieuwe van Bruno Mars, Risk It All, hoorde je na Doe Maar en Is Dit Alles. Een liedje kun je altijd aanvragen, hè, door gewoon een appje te sturen via de app van Flevoland. En ik heb een appje gekregen van Lisette, die zegt: hey Rutger, ik ben lekker aan het genieten van de zon en ik krijg altijd een extra zomers gevoel van trompetjes. Nou, Jeffrey Parmentier is zo'n leuke toeteraar. Wil je iets van hem draaien? Maar natuurlijk, Lisette, geniet ervan. Hey.

Het is de polderplaat van deze week. Higo en Vallen in Geluk. Je hoort hem nog een paar keer hier bij Flevoland voorbij komen als polderplaat. Daarna kiezen we weer een nieuwe. Dus geniet er nog even van, zou ik zeggen, want het is een leuk liedje. Zo dadelijk, Tracy Ullman, Breakaway. En daarna Studio Flevoland met al het leuks dat er in jouw eigen provincie gebeurt. Zo gaan we het onder andere hebben over de Dronterland Survival Run. En natuurlijk het Pinkster Weekend, waarin heel erg veel leuke dingen te doen zijn. Dus dat allemaal zo dadelijk in de Studio Flevoland. Nu nog Keen en Somewhere Only We Know.

0: Dit is Flevoland.
1: We hebben hier de prioriteit op als VVD.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Oh, dit gaat fout. Naomi, kijk uit hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Want heeft u thuis een noodpakket?
4: Nee. Ik heb wel water en ik heb wel geld, maar geen radio nog. Dus,
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
9: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De Fiat heeft maandag invallen gedaan bij bedrijven in Almere, Dronten, Enschede en Schiphol-Rijk. En het Rijk heeft een voorkeursroute uitgesproken voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Ens en Groningen. Dit en meer zo dadelijk in het regionieuws van 3:30.
11: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9:00 een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12 en morgen wordt het 24 tot 29 graden met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey Odeke, ben je er niet? Nee?
13: Hij staat op mute.
10: Oh, daar ben je.
13: Dat kan ook. Hey. De microfoon kan ook op mute staan. Nou goed. ANWB verkeersinformatie. Het is heel druk op de weg. Ja, Pinksterweekend. Dat betekent dat mensen naar huisjes, van huisjes, naar hotels en weet ik veel waar naartoe gaan. Campings, weet ik veel. A1 Amsterdam Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. 4 minuten vertraging. A6 Emmeloord Lelystad tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk een kwartier. En ook de andere kant op tussen Lelystad Noord en afrit Urk een kwartier. A6 Muiden-Lelystad tussen knooppunt Almere en afrit Lelystad Airport 8 minuten. Langere vertraging op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten. Daar is een spoedreparatie aan de weg. Er is nog maar één rijstrook open op dit moment. Over 15 kilometer langzaam rijdend verkeer 25 minuten extra. A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 10 minuten. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 5 minuten. En de andere kant op tussen Kampen-Zuid en Ens 10 minuten. N307 Lelystad-Kampen tussen de Dronten en de N50 10 minuten vertraging. En dan vraag je je af, wordt er dan ook nog heel erg druk geflitst? Nee, dat wordt het niet. Zo, meteen. Ja, de kop is eraf. Studio Flevoland is begonnen. We gaan meedoen aan een survival run in Dronten. Je hoort er zo meer over.
14: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
15: kozijnen. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
17: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
18: Wat een goed plan.
17: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
18: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
17: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
22: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
23: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
24: Oké, we gaan.
25: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Sabrina Carpenter, die heeft alvast de badpak aangedaan.
1: Ja, maar wanneer heeft ze dat niet aan?
0: Nou, inderdaad, ja. En wie heeft er nou een auto met een zwembad erin?
1: Oh!
0: Dat is Sabrina Carpenter.
1: Ja, we zien hier namelijk de videoclips altijd voorbij komen in de studio die erbij horen. En dan zie je altijd best wel veel creativiteit in voorbij komen.
0: Zeker!
1: Ja. Ja. Welke videoclip heeft ooit indruk op jou? Of kan je iets herinneren?
0: Nee, niet echt eigenlijk.
1: Nou, er zijn er twee echt die bij mij... Nou, die van Thriller.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Ja, dat was 1984. Ik moest nog 6 worden. En ik moest zelfs uiteindelijk na 3 jaar bij de schooldokter komen... met de vragen waarom slaap je nog met het ganglicht aan?
0: Ja.
1: Dat kwam door Thriller.
0: Ja, omdat, dat snap ik wel, ja.
1: Ik droomde ook dat ik achterna gezeten werd door zombies en zo. Dan ben je 6. Maar er was ook daarvoor nog van Duran
0: ja?
1: een videoclip waarbij het water... over de concertgangers gaat.
0: Oh?
1: Dat nummer. Ik weet niet. Volgens mij is het die.
0: Oh.
1: Maar dat vond ik zo eng. Het was natuurlijk... Ja, als je er nu naar kijkt, denk je... wat een neppe techniek waarmee ze dat in beeld hebben gebracht. Want het was natuurlijk een soort computer...
0: Animatie.
1: Maar dat vond ik toen zo eng. Ik was een jaar of 4, denk ik.
0: Dat snap ik wel, ja.
1: En dan geloof je nog dat dat gebeurt.
0: Ja.
1: Dat er dus uit een scherm water valt. Nou ja,
0: tegenwoordig kan het.
1: Ja,
0: kan
1: dat kan. Ja, maar Sabrina Carpenter is natuurlijk iets minder traumatisch.
0: Ja, dat is wel waar. Dat is wel leuk om naar te kijken, ja. Zo dadelijk gaan we dus survivalen in Dronten.
1: Ja,
0: lekker met het weer. Raoul die zit al klaar, dus hem zie je en hoor je zo meteen. En tot die tijd, lekker zomerse muziek. Juanes, adios, lepido.

0: Ja, 25 graden en dan krijg je dit soort liedjes natuurlijk.
1: Ja, heerlijk,
0: hè?
1: Toch?
0: Heerlijk.
1: Juanes.
0: Ja, volgend weekend vindt de 12e editie plaats van de Dronterland Survival Run. Het dorp staat dan vol met allemaal obstakels die deelnemers moeten trotseren.
1: Het bouwen van die obstakels kost tijd. Heel veel tijd. En daarom zijn ze een maand geleden al begonnen met bouwen. Verslaggever Raoul Kuiper staat bij een van die obstakels aan het Krabbelaarspad. Raoul, dat ding waar jij staat, is dat een beetje te doen?
2: Nou, ik vind het zwaar. En dan ben ik nog niet eens echt aan het doen wat we moeten doen. Want ik ben nu gewoon eigenlijk simpel over een soort net van touw aanlopen. Ik ga nu op dit moment even over een balk heen. Zo, die balk die zorgt dat de spanning van de touwen verandert als we naar de andere kant gaan. Ja, en bij mij is Ronald. Ronald, dit is een obstakel en we nemen hem nu eigenlijk nog op de makkelijke weg, toch?
3: Ja, inderdaad. Dit is een van de combinatiehindernissen die klaar staat voor de Dronterland Survival Run. En we gaan nu inderdaad over de hindernis heen, waar de wedstrijdklasses er straks onderdoor zullen gaan.
2: Eronderdoor? Hoe doen ze dat?
3: Ja, uit het touw aankomen, zwaaien been erop en heel snel doorgaan.
2: Ja, en dan gewoon aan de onderkant hangend verder over het parcours.
3: Ja, deze hindernis inderdaad. Gaan ze onder het net door en dan gaan ze verder de hindernis in tot aan het eind. En dan mogen ze even weer even lekker stukje rennen.
2: Nou, we gaan even het laatste stukje afmaken, zodat ik weer met beide benen op de grond sta. Ik sta nu op een balk. Even een klein sprongetje. Zo. Dat voelt toch een stuk beter.
3: Ja, nee, ja, het is lekker weer op de grond staan, toch? Een beetje stabiel en gewoon lekker weer erbij staan.
2: Ja, jullie zijn al een maand bezig met het opbouwen van dit parcours. Waarom duurt dat zo lang?
3: Ja, het heeft gewoon heel veel tijd nodig. Het is ook allemaal vrijwilligerswerk en eigenlijk allemaal op zaterdagen gebeurt het. Daarnaast heeft het ook een stukje tijd nodig omdat de touwen het hele jaar opgekropt liggen en dan weer een stuk rek opbouwen. Dus nou, als je er nu op te hangen, kun je gewoon weer de testen doen en klimmen en dan rekt het weer op. En dan kun je het weer opspannen zodat je voor de run gewoon alles weer netjes klaar hebt en bij elkaar hebt. Dus dat je alles gewoon goed opgespannen hebt staan en dat het hele parcours volhoudt.
2: Dus je moet straks alles nog een keer controleren?
3: Ja, zeker. We gaan morgen, als het zaterdag, gaan we weer bouwen en dan volgende week nog een keer. En dan gaan we alle touwen nog een keer na om alles op te spannen en na te lopen of het allemaal echt daadwerkelijk goed staat, zeg maar.
2: Hoe gaat het met de bouw? Staat alles zo goed als klaar?
3: Ja, we hebben morgen nog één bouwdag te gaan en dan hebben we nog vier hindernissen te bouwen. En volgende week vrijdag dan bouwen we nog bij de Knip en op het Meerpadplein, want die kunnen niet eerder. In verband met afsluitingen en dan zijn we er helemaal klaar voor.
2: Ja, nou volgende week gaat het gebeuren. Dan gaan er verschillende deelnemers in verschillende klasses over het parcours. Om hoeveel mensen gaat het?
3: In totaal 1250 deelnemers, waarvan er ruim 500 meedoen aan het Open NK KZ. Dus de korte survival run over een afstand van 9 kilometer. En de rest zijn dan jeugdleden die in verschillende jeugdklasses lopen. Maar ook nog recreanten, 6 en 9 kilometer. En nog een stukje begeleiderrun. Dat zijn de jeugd die eigenlijk aan het begin van hun carrière in de sport staan. Die worden dan het parcours ook, mogen ook het parcours op.
2: Lopen die dan allemaal door elkaar?
3: Nee, het wel allemaal in groepen achter elkaar aan. Dus eerst start alle K's, hè, dus alle korte survival run mensen, die starten eerst allemaal achter elkaar aan. Daarna komt de oudere jeugd en zo laat het eigenlijk doorlopend. En dan uiteindelijk komen de jongste kinderen als laatste, zeg maar.
2: Nu vertelde je mij dat een van de basistechnieken, dat is eigenlijk het touwklimmen. Daar moet je goed in zijn om dit te kunnen doen, toch?
3: Ja, zeker. Het zijn drie basistechnieken. Je hebt een techniek om omhoog te klimmen, een techniek om aan een horizontaal vooruit te klimmen, apenhang en met netten. En inderdaad, om verticaal omhoog te klimmen, om over een balk te komen, is de voetklem heel belangrijk. En die, dat is een van de belangrijkste technieken in een survivalsport.
2: Hoe zit die? Want we hebben hier een touw voor ons. Kun je hem even laten zien?
3: Je doet je voet eigenlijk binnenkant knie, buitenkant voet. En dan andere voet er onderdoor. En op dat moment zit je eigenlijk in het touw. En kan je eigenlijk alles doen. En kun je eigenlijk ook wel heel lang blijven zitten.
2: Jij hangt ook zo comfortabel ondertussen dat je gewoon één hand los kan laten.
3: Ja, inderdaad. Zo gaat dat. Ik schommel een beetje. Maar je kunt hier ook gewoon even je rust pakken. Maar je kunt ook gewoon eigenlijk weer omhoog. Verder naar boven toe en over de balk heen bewegen op die manier.
2: Nou, dit was het stukje waar ik op school nooit heel goed in was. Volgende week, hoe vaak kom je dit dan tegen op een parcours?
3: We hebben 40 hindernissen staan. We hebben eigenlijk allerlei verschillende dingen. Waarvan 5 of 6 van die grote combinatiehindernissen. Zo echt met meerdere blokken achter elkaar. En ja, de voetklem, die ik denk dat je wel een aantal voetklemmen nodig, een stuk of 20 voetklemmen nodig hebt om echt het hele parcours doorheen te gaan op verschillende plekken.
2: Dat zijn er flink. Wat kun je hier dan nog echt voor trainen?
3: Ja, zeker. Het is gewoon een sport waar we het hele jaar voor trainen. 2-3 keer in de week hardlopen, maar ook op de baan zelf gewoon in het rond klimmen. En de technieken verfijnen en jezelf daarin gewoon beter maken. En dan merk je ook gewoon dat het je makkelijker afgaat.
2: Ja, en volgende week dan gaat het dus gebeuren. Al die deelnemers gaan dan hier of over de netten heen of eronderdoor. Ja, het lijkt mij een zwaar parcours. Maar als je er zin in hebt, dan... er zijn geen plekjes meer vrij, hè?
3: Nee, helaas. We zijn uitverkocht. Het is vol. 1250 deelnemers was echt de max. En dan is het mooi.
2: Maar je kan wel dit keer even toekijken en dan de volgende keer wel licht meedoen.
0: Ja, Raoul Kuipers, dankjewel. En jij, kun jij het een beetje in touw klimmen?
1: Nee, ik heb hetzelfde als Raoul. Dat lukte mij ook nooit in zo'n touw klauteren.
0: Nee, ik was toevallig altijd ziek op het moment dat we dat met gym deden.
1: Ja,
0: toevallig.
1: Ik heb ook zelden gymlessen meegemaakt, kan ik je vertellen. Hopen dat het weer wat beter is dan voor iedereen die gaat survival runnen. Want met 30 graden dan...
0: Nee, dan moet je vooral afkoelen in het water.
1: Ja, inderdaad, ja.
4: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is bijna 3:45. Goedemiddag. De Fiat heeft maandag invallen gedaan bij bedrijven in Almere, Dronten, Enschede en Schiphol Rijk. De dienst vermoedt dat de bedrijven Russische cyberaanvallen faciliteerden en Europese sancties omzeilden. Bij de acties zijn 800 servers, laptops, telefoons en administraties in beslag genomen. Twee directeuren zijn aangehouden, een man uit Amsterdam en een uit Den Haag. Zij worden verdacht van het faciliteren van destabiliserende activiteiten gericht tegen de Europese Unie, aldus de Fiat. Het Rijk heeft een voorkeursroute uitgesproken voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Enschede en Groningen. Die voorkeursroute volgt ongeveer de route van de huidige hoogspanningsverbinding. Die verbinding heeft te weinig capaciteit en wordt vanaf 2029 opnieuw gebouwd. De provincie had eerder al de wens uitgesproken dat de nieuwe route zo identiek mogelijk aan de oude zou zijn. Een Servische man uit Emmeloord, die zijn Roemeense huisgenoot in zijn been stak, zei vandaag tegen de rechter dat hij misschien wel symptomen van paranoia had. Hij dacht dat de huisgenoot hem probeerde te vergiftigen met een flesje gemanipuleerde sinaasappelsap. De officier van justitie eiste een celstraf van 300 dagen, waarvan 107 voorwaardelijk, en de rechter doet op 12 juni uitspraak. Burgemeester Mieke Baltus van Lelystad heeft twee woningen dichtgedaan omdat er hennepkwekerijen zijn aangetroffen. Het gaat om een huis aan de Bastion, dat gisteren gesloten is, en een huis aan de Marderhoek, dat al sinds 12 mei dicht is. De woningen zijn voor 3 maanden dicht. Tot zover het regionieuws. Je leest het allemaal terug op onze site omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wordt het 24 of 25 graden en daarbij is het volop zonnig en waait er een zwakke wind uit het zuidoosten. De zon schijnt met UV-index 6 en zonnebescherming kan je huid al in 15 tot 25 minuten verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang nog zonnig, dit is rond 9:50. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en de minima komen uit rond 12 graden. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag in Flevoland. Het kwik bereikt zaterdagmiddag 26 of 27 graden. Het is dan zonnig met in de middag geleidelijk ook wat stapelwolken. Een bui is niet helemaal uitgesloten, maar zeer waarschijnlijk blijft het in de hele provincie droog. Er waait een zwakke tot matige wind die in de loop van de middag en avond van zuidwest naar noordwest draait.
12: ANWB verkeersinformatie dan. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen-Noord en Muiden 5 minuten vertraging. A6 Emmeloord-Lelystad tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk 20 minuten. En de andere kant op tussen Lelystad-Noord en afrit Urk 1 kwartier. Dan de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Buiten en afrit Lelystad Airport 8 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette 22 minuten. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Nijkerk 10 minuten. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 11 minuten. N50 Zwolle-Emmeloord tussen Kampen-Zuid en Ens 1 kwartier. En dan 20 minuten vertraging op de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50. 3 kilometer stilstaand verkeer en het schiet daar echt niet op. Sta je ergens anders stil, dan is dat waarschijnlijk niet langer dan 5 minuten op dit moment. Heb je ook ergens een flitser gespot, dan kun je die doorgeven via de Flitsmeister-app, want dan kunnen wij die weer melden op deze zender. Zo meteen aandacht voor iets wat je dit weekend kunt gaan doen, want we hebben weer de uitgaanstips.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ik zou het geen straf vinden om daar nu te zijn, hoor, on the beach.
1: Nee, het is wel grappig dat hij dus een plaat heeft over de kerst en eentje voor over het strand.
0: Heerlijk. Ja, Chris Ria hier bij Flevoland.
1: Ja, het belooft zomers weer te worden dit Pinksterweekend. En heb je er nou heel veel zin in om erop uit te gaan, dan kun je bijvoorbeeld morgen naar het Lentefestival op en rond het Globeplein in Almere Buiten. Daar gebeurt van alles vanaf 11 uur. Dus namelijk het Kidsproof Kinderfeest.
0: Wil je snuffelen naar leuke spulletjes, dan kun je zondag van 11 tot 5 je hart ophalen tijdens de campingmarkt bij Nettel in Krachenburg. En verder wordt op de Noorderplassen in Almere dit weekend het NK Suppen gehouden. Dat is staand peddelen op een soort surfplank. Ik hoop dat ik het niet zo respectloos breng. En bij ons in de studio zijn aangeschoven Richard Proost, de wedstrijdleider van dit weekend, en Marin Hoeboer, die vorig jaar Nederlands kampioen sub in de categorie long distance werd. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
0: Jullie er zijn.
3: Hallo.
1: Nou, dat moeten we meteen weten. Marin, heeft u het goed uitgelegd? Staan op een surfboard en
2: dan
1: paddelen?
2: Ja, een beetje wel. Ja, het is natuurlijk iets anders dan een surfboard, maar het komt wel een beetje uit die richting, ja.
0: Oh, gelukkig. Gelukkig. Jij werd vorig jaar Nederlands kampioen sub in de categorie long distance. Lange afstand dus. Dat is 12 kilometer achter elkaar paddelen.
2: Ja.
0: Hoe train je voor zoiets?
2: Nou, ik train 6 keer per week met trainingsschema's van subpunttraining. En ik train gewoon de hele winter door. En ja, voor mij is 12 kilometer nu wel een beetje normaal eigenlijk.
0: Ja.
2: Ja.
0: En waar
2: ja.
0: doe je dat dan?
2: Ik train in Wormer bij de Zwetplassers. Dat was vroeger een kanoclub. En nu nog steeds. Alleen nu is het suppen er ook bijgekomen.
0: Ah, leuk.
1: Ja, die wedstrijd morgen, het NK Sub. Hoeveel mensen staan er morgen op het water?
3: Als ik het nu een beetje net begreep van Koen, staan er morgen denk ik zo'n 30 tot 40 personen bij de technical en de sprint races.
1: Ja, technical en sprint races.
3: Ja.
1: Er zijn dus verschillende disciplines.
3: Ja, klopt.
1: Ja, zijn we een beetje goed sublandje?
3: Zeker, met Marine natuurlijk. En we hebben Donato Vreens. Maximus Sirier. En zo nog een aantal. Joep van Bakel, de trainer ook van Marin. Dat zijn echt wel klassensuppers, zeg maar. Op het wereldniveau ook zelfs.
1: Ja. Dus, Marin, je bent 6 dagen in de week bezig met deze sport. Wat maakt het nou dat jij zo graag op het subbord staat?
2: Ja, nou, ik doe het al een hele tijd. En ik vind het gewoon hartstikke leuk. En het is ook hartstikke leuk. Ik zit met een hele groep en daar heb ik het altijd heel leuk mee. En iedereen van het sub is altijd positief, altijd leuk tegen elkaar. Het is altijd een leuke omgeving en ik vind sporten gewoon altijd heel leuk.
1: Ja, want ik ken suppen, daar zie ik mensen wel voorbij komen. Die doen dat dan recreatief. Dat gaat best wel rustig. Maar betekent dat dat jij 12 kilometer lang best wel fors doorpeddelt?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja,
1: hoe hard ga je, weet je dat?
2: Meestal rond de 9 kilometer per uur. Misschien soms iets harder, soms iets. Ligt ook aan de weersomstandigheden.
1: Ja, dat is fors. Ja.
0: Ja, nou wordt er warm weer voorspeld, Richard. Dat lijkt me hartstikke fijn als je op het water aan het sporten bent, of niet?
3: Zeker, ja. Dat is ideaal eigenlijk. Het moet eigenlijk misschien zelfs ook weer niet te warm worden. Maar daar houden ze wel rekening mee. Ze hebben altijd een waterzak meestal bij zich dan als ze een long distance doen. Zodat ze onderweg wel water kunnen drinken. Daar moet je rekening mee houden. Goed zo smeren, zeg maar, voor de zonnebrand.
0: Ja.
3: Dat is echt nodig als het zo warm wordt. Maar dit hebben we liever dan, dan regen en harde wind.
0: Ja.
3: Wat we ook leuk vinden.
1: Hoe gaat het dan op het water? Hebben jullie dan een parcours uitgezet met ballen of zo waar je binnen moet blijven?
3: Ja, ballen, dat zijn boeien.
1: Oh, ja.
3: De boeien. Morgen beginnen we met een technical race. Die hebben we in een soort vlinder uitgelegd. Een wat smallere vlinder dit jaar. En dan starten ze op het strand. Dus ze rennen het water in met een board. De boards die je hier op de achtergrond ook ziet, dat zijn echte wedstrijdboards.
1: Hoeveel weegt dat ongeveer?
3: Nou, zo'n 10 kilo ongeveer.
2: Ja, de meeste wel.
3: De meeste zo rond de 10 kilo, sommige wat zwaarder. Licht, dan mag als het goed is tegenwoordig niet meer. Dus het zal een beetje daar zitten. En dan staan ze met z'n vieren zo op het strand. En dan wordt er een startsignaal gegeven. En dan rennen ze het water in, springen ze op hun board. beginnen ze te peddelen. Dan gaan ze naar de eerste boei en dan moeten ze omheen. Dan gaan ze weer terug, gaan ze naar de volgende boei, de vlinder. En dan weer naar de... Ja, en wie als eerste terug is over dat parcours... weer terugkomt op het strand met peddel, boord hoeft niet... die heeft dan die heat gewonnen. En zo bouwen we door naar een finale reeks.
1: Ja. Marien, is het een beetje te volgen als je als toeschouwer op het strand bijvoorbeeld staat... of aan de kant, kun je het goed in de gaten houden wie er voorop ligt...
2: Nou, soms niet bij een technical, omdat je natuurlijk van allemaal verschillende kanten op gaat. Maar bij een sprint kan je dat meestal vooral op de terugweg, als we weer terug naar het strand komen, kan je dat wel echt zien. Bij de long distance moet je vaak grotere rondjes, dan ben je niet heel vaak dicht bij de kant. Maar soms heb je wel van die bootjes met, ik weet niet of we dat dit weekend ook hebben, met camera's.
3: Nou, dit weekend hebben we juist iets waardoor het publiek het ook aantrekkelijk wordt voor het publiek. Want we hebben een ronde van 4 kilometer. Ongeveer, iets korter denk ik uiteindelijk. Maar die moeten ze 3 keer doen. En dan moeten ze een strandpassage doen. Dus ze komen terug op het strand. Moeten ze weer boord pakken, om een vlag heen rennen. En dan gaan ze weer het water in. Gaan ze weer 4 kilometer peddelen. Komen ze weer terug, moeten ze nog een keer.
1: Oh.
3: Dus dat is dit jaar nieuw.
1: Wist je het al, Marien, dat je dat moest
2: doen? Ja, ik heb de parcours al gezien.
3: Staat op de site.
2: Ja.
0: Je zou er pas nu achter komen, ja.
1: Ja, hoe schat jij je kansen een beetje in voor dit weekend? Want ja, er ligt natuurlijk wel druk op je schouders als je vorig jaar hebt gewonnen.
2: Nou, ik schat mijn kansen best wel goed eigenlijk. Ik heb er best wel vertrouwen in. Ik weet niet, alles kan natuurlijk nog gebeuren. Maar ik heb er best wel vertrouwen in dat het me misschien wel kan lukken dit weekend.
0: En wat is nou beter, jouw spierballen van het peddelen of je evenwicht?
2: Ik denk echt een combinatie van beide. Want het is allebei echt heel belangrijk. Want je kan wel heel sterk zijn, maar als je geen evenwicht hebt... dan kom je ook nog steeds nergens.
0: Dus. Ja.
1: Dit is een NK. Het is niet een Olympische sport of zo. Waar droom jij van?
2: Nou, ik zou het natuurlijk hartstikke leuk vinden als het tot de Olympische Spelen komt. Maar ik weet niet of dat nog zo ver komt. Maar ik ga wel al dit jaar ga ik naar Italië voor het WK. Dus dat is een grote droom van mij. Dat is wel echt leuk. En ik ga ook hier in Friesland is een elfstedentocht op de sub. Dat is 220 kilometer, verdeeld over 5 dagen. En dat is eigenlijk de grootste uitdaging op mijn pad nu. Dus,
1: Je kunt nog meedoen, hè? Als aankomende zondag, heb ik begrepen.
3: Zondag wel. Zondag is de long distance, dus daar kunnen mensen zich nog ook op de dag zelf aanmelden. Voor de sprint en technical hebben we hem gisteravond gesloten, zodat we de heats kunnen gaan maken.
1: Oké. Okay. Nou, wil je een kijkje nemen bij het NK Suppen? Dan kan dat dus dit weekend. Morgen en zondag van 10 tot 6 bij de Noorderplassen. Meer informatie, kijk dan even, want de Noorderplassen is natuurlijk heel groot. Kijk even bij welk strand je moet zijn. Op NK Sub Tour. Sub is natuurlijk met een p van Pieter. Subtour.nl. En wil je meer informatie over andere activiteiten in de provincie? Dan moet je even kijken op visitflevoland.nl. Richard Proost en Marien Hoeboer, hartelijk dank en ontzettend veel succes, Marien.
2: Ja, dankjewel.
3: Nou,
0: jij gaat meedoen dan toch, Oduke?
1: Nou, ik kan wel meedoen met kijken.
0: Ja.
1: Dat kan
3: nou, wel. Je bent van harte wel.
1: Heel goed.

0: Cloud.
1: Ja, ik zit hier te tikken, want blijkbaar hebben de drie J's die vanmiddag bij de herberg waren, hun stokken laten liggen. Of heet dat niet zo? Hoe heet dit?
0: Ja, drumstokken, denk ik.
1: Drumsticks of zo, toch? Ja, ik weet het niet. We kunnen even vragen aan Ron Kas. Ron, hoe heet dat waar je een drummer slaat?
2: Ja, mijn broer heeft in Battenverdorp Leinde een grote muziekzaak, Terpstra Muziek. Het is geen reclame hoor, het is gewoon mijn broer. Mm-hmm. En die noemt het kwastjes.
1: Kwastjes? Maar zo ziet het er helemaal niet uit.
2: Oh, misschien is het toch iets anders dan kwastjes, want die bestaan ook. Dat zijn van die ijzeren dingetjes waarmee je... stokjes met die...
1: Ja, die lijken alsof je olie in de pan kan smeren. Die wat je zo...
0: Oh ja, maar dat is voor zo'n schotel, zeg maar.
1: Ja, nee, maar dit zijn echte... Waarmee je aftikt en dan zo doet.
2: Goed.
1: Mocht iemand weten hoe het heet, 023-28-50-50. Help ons even uit de brand. Ron Kas. Ja, aankomend weekend is het weer zover. Zondag tussen 12 en 2. Weer adres onbekend. Vertel eens, wie zoeken jullie deze week?
2: Ja, ik vind het ook fijn dat ik het weer aan jou mag vertellen. Dat je er weer helemaal bent op vrijdagmiddag. Heerlijk. Het is in een uitzending. Kijk, het is natuurlijk Pinkster en 25 graden. Dus ik loop al de hele week op de redactie. Nou jongens. Hoe krijgen we de mensen bij de radio? Nou, ik ga je zo iets vertellen waarvan ik het einde niet kan vertellen. Omdat ik dan te veel weggeef. Maar ik vertel eerst iets anders en dan kom ik erop terug.
1: Oké, spannend.
2: Eerst midden in de regio zelf gaan we iemand zoeken met een dubbele naam. Brigitte Jeannette de Vries. En het gaat om broer Bob. Want die wil na lange tijd haar nog eens zien en van alles vragen. Ze zijn opgegroeid bij allebei een andere ouder. Zij is opgegroeid bij vader, hij bij moeder. Ze zagen elkaar dan 10 jaar geleden op vaders uitvaart. Daarna werd het helemaal stil. En hij zegt, ja, er is van alles gebeurd in het verleden. Kan waar zijn. Maar waar kan ik die opening vinden om mijn zus Brigitte Jeannette de Vries weer te gaan zien? Ze wordt volgende maand 67 jaar. Ze groeide op in Amsterdam-Osdorp. En uiteindelijk is ze bij de politie gaan werken. Heeft 2 dochters gekregen. En haar laatste bekende adres is ergens in Lelystad. Dus Brigitte Jeannette de Vries uit Lelystad. Waar ben jij? Dan misschien wel het ena grootste. Is wij hebben eindelijk de uitslagzondag van een DNA-test. Er was eens een Engelse Ashton. En die vertelde dat hij geboren is in 1964. Zijn Engelse moeder Dora uit Leeds kreeg visite van een Nederlandse vertegenwoordiger in de houtbranche. Hij mocht logeren in de logeerkamer. Is daar 's ochtends uitgekropen. Hij is bij haar in

0: bed gekropen. Hij heeft haar achtergelaten en zij wist niks anders dan Jan uit Nederland. Volkomen onmogelijk verhaal. Hij geloofde erin, want hij weet waar ze elkaar ontmoet hebben. En hij maakte er een heel ingewikkeld verhaal van. Kunnen we allemaal terzijde schuiven, want er is een DNA-databank aan te pas gekomen. Daar kwam een naam uit. Jan, of iets wat erop lijkt, in ieder geval Russian. Wij vonden een zoon van deze Jan, Jannes Russian, die heet Auke. En Auke, die zegt, ja, vertegenwoordiger Engeland, jaren 60. Hij heeft ook mijn moeder verlaten. Dit zou wel eens waar kunnen zijn. Maar, zegt de man in Engeland, jij bent mij te enthousiast. Ik hou afstand. Eerst een DNA-test en zondag in adres onbekend is de DNA-test over de Nederlandse Jan. Maar dan,
1: okay, daar komt
0: moet je luisteren. Daar komt hij. Wij zitten gisteren met de redactie met een mevrouw die ons belt. Die zegt, ja, ik vind het zo leuk dat ik zondag kom. En ze vertelt een verhaal nog een keer over Els Remmers. De enige vrouw die lief voor haar was in een tijd dat ze is afgestaan. Terecht kwam in een kindertehuis. En daar was Els Remmers en die had aandacht en die had tijd. En die nam haar op in de armen. En ze zit dat te vertellen. En wij krijgen een mailtje binnen. En in dat mailtje staat van, heel toevallig op datzelfde moment, jullie zijn op zoek naar Els Remmers. Maar dat is, of was, mijn moeder.
1: Oh.
0: En toen kwam er een verhaal van die man zegt, ja, jullie geloven het niet als ik vertel wat er vandaag zich allemaal gaat afspelen. Maar wij willen heel graag die mevrouw die zoekt spreken. Want ja, dat is cruciaal op deze dag. Wij hebben weer contact gezocht met mevrouw in Venlo. En daarna heeft zich in een uur iets voltrokken waarvan ik denk, nou, als je zondag in de zon zit en je denkt, welk deel van adres onbekend ga ik luisteren, dan in elk geval van 1:30 tot 2:00, want dan voltrekt dit verhaal zich. En ik wil het er volgende week graag met jullie over hebben, wat jullie ervan vinden.
1: Heel goed, wij zitten natuurlijk aan de radio buis gekluisterd. Ja. Spannend, ja. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja. Ja,
1: Ron, even het nummer. Want als mensen nu al zich herkennen in verhalen of zo, waar kunnen ze naar bellen?
0: Ja, zeker. Als u die Brigitte Jeannette de Vries uit Lelystad zich nu wil melden, graag dan op 0800 30 30 300.
1: En? Ja, daar komt hij nog. Daar komt altijd toch wat achteraan.
0: 0800 30 30 300 is gratis, maar nooit voor niets.
1: Zo, nu is het weer helemaal rond. Dankjewel, Ron Kast. Tussen 12 en 2 aankomende zondag weer te beluisteren op deze zender. Hoi, hoi.
0: Dag.

0: Dit is Flevoland.
1: We hebben hier de prioriteit op als VVD.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Oh, yes. Dit gaat fout. Naomi, kijk uit hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Want heeft u thuis een noodpakket?
4: Nee. Ik heb wel water en ik heb wel geld, maar geen radio nog. Dus,
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Kliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De FIOD heeft maandag invallen gedaan bij bedrijven in Almere, Dronten, Enschede en Schiphol-Rijk. De dienst vermoedt dat bedrijven Russische cyberaanvallen faciliteerden en Europese sancties omzeilden. En het Rijk heeft een voorkeursroute uitgesproken voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Ens en Groningen. Hoe het allemaal in elkaar zit, hoor je zo meteen in het regionieuws van 16:30.
11: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan het verkeer van de ANWB. Er zijn een aantal vertragingen op dit moment. Je krijgt ze vanaf 7 minuten. De A6 Emmeloord richting Lelystad tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk 12 minuten. Dat komt door een ongeluk daar. Ook de A6 dan de andere kant op voor de afrit Urk 18 minuten vertraging. En ook de A6 richting Lelystad tussen knooppunt Almere en Lelystad Airport 20 minuten vertraging. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk 20 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord Noord en Hattermerbroek 10 minuten. De N305 Almere-Dronten tussen de A27 en de N301 7 minuten. En de N711 Zwifterband richting Emmeloord tussen Lelystad en de A6 8 minuten vertraging. Dan komt er nog eentje bij op de N309 Dronten richting Epe tussen de N305 en de N310 7 minuten vertraging. Sta je ergens in de file op dit moment en je hebt jouw file niet voorbij zien komen, dan heb je geluk, want dan duurt die korter dan 7 minuten.
13: We duiken zo weer in de geschiedenis in Studio Flevoland. En dit keer de geschiedenis van Zeewolde. En het heeft alles te maken met het openbaar vervoer.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
16: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
17: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
19: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
18: Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
21: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
22: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
21: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
22: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
23: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Enrique Iglesias en Jean-Paul Bailando.
1: Ja, het tweede uur van Studio Flevoland is van start gegaan. En als je via de tv altijd met ons meekijkt naar dit programma, dat kan. Je kan ons kijken op Omroep Flevoland, op dat kanaal. Dan zie je dat ik regelmatig in deze uitzending beelden laat zien van de natuurwebcam van de vogelbescherming. Mm-hmm. Van de broedende lepelaars in de lepelaarsplassen. Nou is het zo dat we de hele tijd een bepaald camerabeeld hadden van een nestje waar een jong in zat. Maar nou is er iets heel ernstigs gebeurd de afgelopen dagen.
0: Wat dan?
1: Dat kuiken is overleden. Dat nest is leeg.
0: Nee.
1: Nou, laat ik zeggen dat het kuiken er nog in zit. Want ik zat te kijken, ik denk, waar is die moedervogel nou?
0: Ja.
1: Er zitten allemaal vliegen op dat nest. En ik dacht, oh mijn hemel. Dus ik ging even uitzoeken. Er zit ook informatie bij.
0: Ja.
1: Dat kuiken is dus overleden. Dus ik laat nu een ander shot zien. Want van dat lege nest, ik werd er een beetje depressief van. Maar dat is natuurlijk de natuur.
0: Maar wat we dan nu in beeld zien, dat is dan wel een levend kuiken.
1: Ja, dit zijn allemaal levende kuikens.
0: Oh, gelukkig.
1: Dus je ziet nu ouderparen van lepelaars. En die kuikens die erop zitten, die leven allemaal nog wel.
0: Oh,
1: ja.
0: Gelukkig,
1: maar
0: ja.
1: Maar ik dacht, ja, dat is natuurlijk wel een beetje het probleem met webcams, hè? Met in de natuur.
0: Ja. Ja,
1: je hecht je een beetje aan zo'n beestje.
0: Ja, en dan ineens is het over.
1: En overleeft hij het helemaal niet. Nee, het was ook wel heel. Dat paar, want ik had natuurlijk de hele tijd gevolgd, die had al moeite met eieren leggen.
0: Ah.
1: Die andere zaten al lekker rustig op een nestje. Maar dat nest werd ook elke keer leeggevreten door slangen. Nou goed, het is een soort David Attenborough deze middag. Maar we zijn toe aan andere zaken. Ja, je komt nooit toevallig langs Zeewolde. Want het ligt niet langs een doorgaande route.
2: Nee.
1: Dat zegt Zeewolde naar Mannen Schoppink. Die beaamt het hier ook wel eventjes. Iedere vrijdag duiken we rond deze tijd in de geschiedenis van onze provincie. En Mannes is deze keer voor ons in de geschiedenis van het openbaar vervoer van zijn dorp gedoken.
0: Ja, Mannes, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent zelf naar de studio gekomen met de auto.
2: Ja.
0: Hoe belangrijk is het om een auto te hebben als je in Zeewolde woont?
2: In Zeewolde heb je wel een auto nodig. Niet voor als je in het dorp blijft. Dan kun je alles wandelend op de fiets doen. Tenminste, ik ga mezelf af dan, zeg maar. Maar als je buiten het dorp komt, dan is een auto wel heel belangrijk. En de afstanden zijn dan ook al gauw heel groot. Hoewel we natuurlijk heel centraal in het land liggen.
0: Ja.
2: Alles kun je nuanceren.
0: Ja, dat is waar, ja. Nou, 40 jaar geleden was er een belangrijk moment voor de bus.
2: Ja.
0: Op 30 mei 1986.
2: Nu 40 jaar geleden, ja.
0: Ja, toen kreeg Zeewolde twee busdiensten. Waar gingen die naartoe?
2: Die busdiensten die waren er al, maar op dat moment werd er wat extra's gedaan. Dat er extra bussen naar Nijkerk reden. Want Nijkerk is oude land, is altijd belangrijk geweest voor Zeewolde. Mm-hmm. En van Harderwijk was er ook een bus. En die werd in één keer. De afstand werd een heel stuk korter. Het kon over de Zeewolderdijk en de Knardijk. Eerst moesten ze helemaal om via de Gooise weg, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: En nu kon dat 6 kilometer korter.
0: Okay.
2: Dus dat was een heel feestelijk moment. De muziekvereniging die was er zelfs bij.
0: Kosten nog moeite gespaard.
2: Dat heb ik daarna nooit meer. Ik was er toen nog niet. Maar heb ik daarna nooit meer gehoord dat de muziekvereniging iets deed voor het openbaar vervoer. Of zo. Maar
0: ja.
2: Burgemeesters waren erbij van Nijkerk en van Harderwijk. Het voltallige college van Zeewolde was er. Dus het was echt een heel feestelijk moment.
0: Nou, dat kun je nou ook niet meer voorstellen dat dan gebeurt als er een buslijn wordt geopend.
1: Nee, wat mij opvalt, want ik ben zelf opgegroeid in Almere. Daar reed vroeger het VAT, noemde je dat. VAD. Ja. Ja, en dat reed iedereen dus ook.
2: Ja, VAT, dat had je toen nog. De Verenigde Autobusdiensten was dat. En dat zie je ook nog op de foto's. Zie je dat ook nog wat. Dat was het. Dat had je toen. In deze tijd, je ziet het ook, de VAT, dat waren de VAT-bussen.
1: Ja, die reden dus ook in Zeewolde.
2: Die reden ook in Zeewolde, ja.
1: Was het nou een gemeentelijke aangelegenheid of gaat het dan toch via de provincie?
2: Het is nu tegenwoordig allemaal provincie. Het is allemaal via de provincie. Wat wel leuk is trouwens, bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, kwam dat volop ter sprake. En dan zijn de partijen die zeggen, ja, maar dat is een provinciale verantwoordelijkheid. Dat moet de provincie regelen. Maar er zijn ook partijen die zeggen, nee, dat is zo belangrijk voor ons, dan moeten we het zelf maar doen. Dus met het openbaar vervoer in Zeewolde, dat is altijd een beetje, ja, net niet helemaal geweest.
1: Ja, maar toch zeiden we het al, je moet er wel heel gericht naartoe. Want het is niet zo dat er bussen dus makkelijk langs rijden.
2: Nee. Het is echt zo, als je in Zeewolde... Het ligt niet op een doorgaande route dat je toevallig langskomt als je in Zeewolde... De auto's die daar rijden, die gaan ook allemaal naar Zeewolde toe of weg natuurlijk.
1: Ja, maar heb jij de indruk dat als je Zeewoldenaar bent... dat je wel ergens kan komen als je geen auto hebt?
2: Jawel, het is niet zo dat het... Het is alleen het is alleen soms wat moeilijker bereikbaar. Dat was direct al zo in 86, toen die twee bussen feestelijk werden geopend. Toen kwam er ook meteen een protestactie. Oh ja. Zo van, nu moeten wij in één keer een heel stuk om. Er waren degenen die naar Lelystad moesten. Want de verbindingen die sloten wat minder goed op elkaar aan.
1: Oh ja. En hoe is het dan nu gesteld met het openbaar vervoer?
2: Er zijn geregelde diensten naar Harderwijk en naar Nijkerk. Dat is allemaal wel geregeld, maar het zou altijd beter kunnen. En er wordt nu bijvoorbeeld ook gesproken over een buurtbus, dat die er misschien zou komen. Er zijn echt wel mogelijkheden. Het is niet dat het allemaal behelpen is, maar om nog iets te noemen. We hebben in Zeewolde nooit een station gehad.
1: Nee.
2: We hebben geen treinen, zijn er niet, die komen niet. En ik verwacht ook niet, tenminste ik denk niet dat ik dat nog meemaak, dat er treinen bij ons zijn. Er wordt wel eens gezegd van, dan moet je heel lang wachten.
1: Nou, we staan natuurlijk al heel lang te wachten op die Lelylijn. Is de vraag of die er ooit komt. Nou, op de Hanselijn hebben we
2: heel lang. De Hanselijn hebben we ook gehad.
1: Hoe zou je die lijn dan kunnen? Zou je kunnen noemen die naar Zeewolde gaat? De Nijkerker-Nauwlijn?
2: De Nijkerker, ja. Dan geef je wel heel mooi direct aan dat wij ook heel erg gericht zijn op het oude land. Op Nijkerk, Harderwijk. En natuurlijk zijn we wel Flevolanders hoor.
1: Ja.
2: Geen zorgen.
1: Dan zou het eigenlijk dus meer de Randmeerlijn moeten zijn.
2: De Randmeerlijn.
0: Oh, mooie naam.
2: Ja. Die houden we erin. Ja. De Randmeerlijn.
1: Dat kan meteen in een verkiezingsprogramma worden opgenomen. Ja. Want hoe zie jij de toekomst? Wordt het wel beter, denk je, met dat?
2: Dat hoop ik wel. En als die buurtbus er komt, dan geeft dat ook aan van dat we het zelf ook op kunnen pakken. En we hoeven ons niet dan alleen maar achter de provincie te verschuilen.
1: Ga je zelf wel eens met de bus?
2: Jawel, ik ga wel eens met de bus. Maar ik zei het al, we hebben een auto, we hebben de fiets. Dus En trein natuurlijk. Ik ben hier wereldvreemd, maar het is...
1: nee, maar oké. Okay. Mannes, hebben we alles een beetje aangestipt?
2: Ik denk dat we een heleboel benoemd hebben,
1: Heel goed. Mannes Schopping, dankjewel en tot de volgende keer.
2: De volgende keer.

0: Beach Boys en Sloop, John B. in Studio Flevoland. Het is bijna 9 minuten voor 4:30. Goedemiddag.
1: Ja, op Urk kennen ze het principe file bijna niet. Behalve op doordeweekse dagen rond 1 uur of 1. Want dan kom je op Urk terecht in een verkeersstroom van mensen die op weg zijn naar huis om de kost te gaan.
0: Verslaggever Kelly Tange is gisteren om de kost geweest bij de familie van der Lee. Hoe was dat, Kelly?
2: Ja, dat was heel gezellig eigenlijk.
0: Ja?
2: Ja, ik belde daar aan en ik kon meteen aanschrijven aan de andijviestampot. En dat was bij Gijs en Myrna van der Lee inderdaad. En alle drie hun kinderen die komen dan ook naar huis om even een warme maaltijd te eten.
0: Ja, dat om de kost gaan, wat is dat precies?
2: Nou, dat is eigenlijk het Urker woord voor de warme middag, maaltijd. Dus de bedrijven gaan daar ook echt 1,5 uur dicht. En de scholen ook. En iedereen trekt dan eigenlijk naar huis, waar ze dan met z'n allen als gezin 's avonds gaan. Ja, zoals wij dat eigenlijk 's avonds kennen. Lekker warm gaan eten. En in hun geval lezen ze ook nog een stukje uit de Bijbel. En is het echt even tijd voor elkaar om ook even de dag door te nemen. En hoe het op school gaat met de kinderen. En daar is dus ook ruim de tijd voor. Want je hoeft pas 1,5 uur later er weer te zijn.
1: Ja, ik denk dat we kunnen stellen dat een meerderheid van de mensen in deze provincie tussen de middag niet meer warm eten. Dat zien wij als misschien iets wat uit vervlogen tijden is. Maar op Urk gebeurt dat dus nog steeds. Hoe kan het dat het daar nog steeds is dan?
2: Ja, het heeft ook wel met traditie te maken. Het is daar gewoon echt een traditie. En eigenlijk vroeger hadden we het natuurlijk overal wel. Toen deden we dat in heel Nederland. Toen was lunch ook echt wel de belangrijkste maaltijd van de dag. En dan vooral een warme maaltijd, zodat je nog energie had om de rest van de dag te kunnen werken. En toen was het natuurlijk zo dat voor de meeste mensen, die werkten gewoon waar ze woonden. Dus dan kon moeder, de vrouw, weet je, die kon lekker wat koken. En dan kwamen ze even thuis en dan gingen ze weer aan het werk. En je ziet nu gewoon op Urk dat daar werken de meeste mensen nog steeds op Urk en wonen ze op Urk. Dus daar hebben ze dat eigenlijk vastgehouden. Omdat het ook makkelijker gaat daar.
1: Ja, nou staat die traditie een beetje onder druk. Hoe zit dat?
2: Ja, die staat een beetje onder druk. Dat komt inderdaad omdat de scholengemeenschap Rehoboth, die heeft aangekondigd dat ze twijfelen eigenlijk of overwegen om een continu rooster te gaan invoeren. Nou ja, dat houdt er natuurlijk in dat de leerlingen dan dus op school blijven en gewoon een broodje mee moeten nemen. En dan rond 1 uur of 2, 3 zijn ze dan uit. En ja, dat roept toch heel veel discussie op. En Myrna is ook een van de mensen die daar eigenlijk tegen is. Omdat zij ook aangaf van ja, dit is hoe wij dat hier doen. En wij kijken ook uit naar dat moment. En het is voor ons een heel belangrijk moment met het gezin. Dus dat is eigenlijk nu zeg maar een beetje de situatie. Maar ze weten het nog niet helemaal zeker wat er nu precies gaat gebeuren.
1: Ja.
2: En Gijs die gaf ook aan van dat het bedrijfsleven op Urk, dat hangt daar zo mee samen. Dat is misschien voor ons lastig om voor te stellen, omdat wij dat niet ervaren zo. Maar de bedrijven hebben dus ook echt aangepaste werktijden op de kost, zeg maar. En er is een hele groep vrouwen op Urk die 's middags, nadat dus eigenlijk doen ze 's ochtends alles. Dan zijn de kinderen daarna weer naar school en dan gaan zij nog een paar uurtjes werken. Zo ook bij het visverwerkingsbedrijf van Gijs, bij wie ik op de kost was. En dat is dus straks heel moeilijk qua tijden als die kinderen veel eerder uit zijn.
0: Maar waarom wil die school dat veranderen dan?
2: Ja, de school heeft gezegd dat ze dat willen veranderen omdat ze eigenlijk mee willen meer met hoe de dat ze meer tijd willen creëren om ook andere vakken aan bod te kunnen laten komen. En dat ze ook af en toe wel merkten dat het misschien een drempel is voor nieuwe leraren om op Urk te gaan werken. Want die zitten natuurlijk dan ook met dat 1,5 uur en die kunnen dan niet naar huis. Maar voor hun komt het een beetje uit de lucht vallen. Omdat zij zoiets hebben van misschien zou het wat geleidelijker aan ingevoerd kunnen worden.
1: Ja.
2: Maar goed, dat kan nog. Want zij komen dus in de 2e week van juni met een nieuw voorstel. Over
1: Die scholenvereniging.
2: Die scholenvereniging, ja.
1: Ja, want je bent niet alleen bij de Van der Lees langs gegaan. Je hebt natuurlijk al even gevraagd aan die scholenvereniging hoe dat nou zit aan Rehoboth.
2: Ja, precies. Ja. En ze hebben ook aangegeven dat het wel een gevoelige kwestie is. En dat ze dat ook heel met zorg en met precisie willen uitvoeren. Dus dat het ook niet nu besloten is. Maar dat ze dus inderdaad met meerdere voorstellen komen. Maar ze gaven ook aan dat ze er nog niet heel veel met ons over willen delen. Omdat ze er eigenlijk ook geen olie op het vuur willen gooien.
1: Ja, ik kan me nog herinneren, toen liep ik stage bij Omroep Flevoland in 2000. Nou, dat is 26 jaar geleden. Toen ben ik op pad geweest voor hetzelfde verhaal. Dat om de kost gaan afgeschaft zou kunnen worden. Omdat scholen door wilden, continu roosters wilden invoeren. Het is 26 jaar geleden niet gelukt. Ik vraag het me af.
2: Ja, het is inderdaad al meerdere malen eigenlijk geprobeerd, om het maar zo te zeggen. En toch zijn er vaak dan toch ouders die daar dan, een toch een te grote groep ouders die daar nog op tegen is. Waardoor scholen het dan toch uiteindelijk niet doorvoeren. En ja, ik moet, dat is mijn persoonlijke mening, moet ook zeggen, het had ook echt wel wat. Ik vond het ook echt wel gezellig en je voelde ook wel echt een soort rustmoment met het gezin. En wat ook belangrijk is om te vermelden, want ik dacht eigenlijk van ja, maar dan doe je dat toch lekker 's avonds. Dat komt toch op hetzelfde neer. Maar zij gaven ook aan van ja, op Urk is het verenigingsleven zo groot. De avonden die zitten gewoon vol. Wij gaan 's avonds naar de sport en wij hebben onze eigen verenigingen. Dus 's avonds ben je eigenlijk gewoon de deur uit. Dus dan is even gewoon een boterham prima. Maar dan 's middags willen we even dat moment met elkaar hebben.
1: Nou,
0: En het is nog gezonder ook. Overdag warm eten.
1: Ja, het is goed voor de spijsvertering.
2: Ja, je verbrandt het wel. Ja. Ja, dan ga je aan de slag.
1: Nou, wil je nou meer weten over hoe het was om om de kost te gaan? Kelly heeft het allemaal vastgelegd. Je kunt het kijken op onze sociale media. Dat is op Instagram. Dat is op TikTok volgens mij. Heb ik,
2: ja, TikTok, YouTube, Facebook.
1: Overal kan je dat op zien. Kelly Tangen, dankjewel.

0: gewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
1: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
2: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Een Almeerder die vorig jaar een Cobra 6 af liet gaan in de zorginstelling waar hij woonde, moet een celstraf van 1,5 jaar en tbs krijgen. Dat eist de officier van justitie. De twintiger was bang voor mensen die ongevraagd binnenkwamen en had het explosief met lucifers aan zijn deur bevestigd. Volgens een begeleider was het een doelbewuste actie en was de man niet bewust van de gevolgen. De rechter doet over 3 weken uitspraak. De Fiat heeft maandag invallen gedaan bij bedrijven in Almere, Dronten, Enschede en Schiphol Rijk. De dienst vermoedt dat de bedrijven Russische cyberaanvallen faciliteerden en Europese sancties omzeilden. Bij de acties zijn 800 servers, laptops, telefoons en administraties in beslag genomen. 2 directeuren zijn aangehouden, een man uit Amsterdam en 1 uit Den Haag. Zij worden verdacht van het faciliteren van destabiliserende activiteiten gericht tegen de Europese Unie, aldus de Fiat. Het Rijk heeft een voorkeursroute uitgesproken voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Ens en Groningen. Die voorkeursroute volgt ongeveer de route van de huidige hoogspanningsverbinding. Die heeft weinig capaciteit en wordt vanaf 2029 opnieuw gebouwd. De provincie had eerder al de wensen uitgesproken dat de nieuwe route zo identiek mogelijk aan de oude zou zijn. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op Web&App.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. Onderzocht wordt of er echt sprake is van ebola. Het is niet duidelijk om wie het gaat en waar hij of zij de infectie heeft opgelopen. De aangekondigde blokkade van het spoor bij Utrecht Centraal mag morgen niet doorgaan. De burgemeester van Utrecht vindt de actie van Extinction Rebellion levensgevaarlijk en noemt het spoor geen plek om te demonstreren. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wordt het 24 of 25 graden en daarbij is het volop zonnig en waait er een zwakke wind uit het zuidoosten. De zon schijnt met UV-index 6 en zonder bescherming kan je huid al in 15 tot 25 minuten verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang nog zonnig. Dit is rond 21:50. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en de minima komen uit rond 12 graden. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag in Flevoland. Het kwik bereikt zaterdagmiddag 26 of 27 graden. Het is dan zonnig met in de middag geleidelijk ook wat stapelwolken. Een bui is niet helemaal uitgesloten, maar zeer waarschijnlijk blijft het in de hele provincie droog. Er waait een zwakke tot matige wind die in de loop van de middag en avond van zuidwest naar noordwest draait.
12: ANWB verkeersinformatie. Waar staat het stil? Nou, op best wel wat plekken, want de avondspits is een middagspits op de vrijdagmiddag, zeker voor het weekend voor Pinksteren. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muidenberg 7 minuten vertraging. A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit Urk 7 minuten. En op de A6 Muiden-Lelystad tussen knooppunt Almere en Afrit Lelystad Airport 10 minuten. Kijken we naar de regio Utrecht, A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten 5 minuten. En Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Eemnes 10 minuten. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Den Dolder en Nijkerk op dit moment een half uur vertraging. Op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen 7 minuten. Dan de andere kant op richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattermerbroek en Ens 20 minuten. De N305 Almere Dronten tussen Zeewolde en afrit Harderwijk 6 minuten. En tussen de A27 en de N301 nog eens een kleine 10 minuten. En op de N307, dat is de laatste, Horenkampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. Ik denk dat daar gewoon even de sluis open is. 6 minuten vertraging.
9: Wil jij aan het zuurstof?
12: Ja, ik had ook al wat meer adem moeten halen. Maar ik dacht, die mensen willen er snel vanaf zijn van die files.
9: Zo is het.
12: Zometeen nog meer geschiedenis. Alleen dan die van Urk en de Tweede Wereldoorlog. Want vanavond wordt er een bijzondere tentoonstelling geopend in het gemeentehuis. Het gaat helemaal over de luchtoorlog die er was in de Tweede Wereldoorlog. Je hoort er zo meer over.
8: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: zeggen.
1: Suzanne en Freek en halverwege. Nou is Pieter ook ergens halverwege nog.
2: Ja, wij zouden op dit moment contact hebben met Pieter Hoekstra van Urk in Oorlogstijd.
1: Ja, dat vertelde je net over.
2: Ja, en we zouden het gaan hebben over de nieuwe expositie die plaats gaat vinden in het gemeentehuis. Wordt vanavond om 19:30 geopend. Daar is een bijzondere collectie van schilderijen te zien met allemaal taferelen uit de luchtoorlog die zich heeft afgespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Ook boven het IJsselmeer, wat toen er al was. Maar wij krijgen geen contact met Pieter. Een beetje moeilijk, moeizaam allemaal. Laten we nog één kort plaatje. Lukt het niet, dan bellen we volgende week even met Pieter. Want die tentoonstelling is nog de hele maand te zien. Maar wil je daar nou bij zijn bij die opening? Dat kan dus. Om 19:30 moet je op het gemeentehuis zijn. En dan kan je dus die bijzondere collectie schilderijen bekijken.
1: Oké. Okay.
2: Dan heb ik dat alvast gezegd.
1: Zo is het. Dan even een zomers plaatje. Want ja, het is hartstikke lekker weer. Rolf Sanchez, dag tumbeso.

0: Nick Kamen, Every Time, nee, Each Time You Break My Heart. En daarvoor nog Rolf Sanchez, Dag Tun Beso. Lekker voor deze temperaturen van de komende dagen. 5, 6, 27 graden.
1: Ja, ja, dit programma is nog lang niet voorbij. Want na de reclame en na het NOS-journaal gaan we gewoon door. En dan schotelen we je het nieuws van vandaag voor. We gaan het hebben over, ja, je hoorde het al een paar keer voorbij komen in onze regioberichten. Dat er een grote inval is geweest bij bedrijven in Dronten en Almere. En dat heeft alles te maken met dat zij het mogelijk maakten voor Russische cybercriminaliteit. Om ja, hun slag te slaan. Hoor je zo direct meer over. En Femke Halsema was er.
0: Ach, echt waar?
1: Ja, de burgemeester van Amsterdam was in Almere. In het Huis van Haven. Zometeen hoor je daar meer over.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: We hebben hier de prioriteit op als VVD.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dit gaat fout. Dit gaat fout. Naomi, kijk uit hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Want heeft u thuis een noodpakket?
4: Nee. Ik heb wel water en ik heb wel geld, maar geen radio nog. Dus,
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een Almeerder die vorig jaar een Cobra 6 liet afgaan bij een zorginstelling waar die woonde, moet een celstraf van 1,5 jaar en TBS krijgen. En de FIOD heeft deze week invallen gedaan bij bedrijven in Almere, Dronten, Enschede en Schiphol Rijk. Waarom ze dat deden, hoor je zo dadelijk meer over.
9: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Weel van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Weel zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Pardon, het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
8: Nou, met horten en stel.
2: Ja, ik hoop dat ze een glaasje water bij zich heeft. Dat klonk niet al te best. Dan de ANWB verkeersinformatie. Het is nog steeds druk op deze vrijdag voor de Pinkster. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden 7 minuten vertraging. A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit Urk 10 minuten. En op de A6 Muiden-Lelystad tussen knooppunt Almere en Afrit Almere, Lelystad Airport moet ik zeggen, ook 10 minuten. A27 Utrecht Almere tussen Beeldhoven en Eemnes 6 minuten. Langere vertraging op de A28. Utrecht-Zwolle, tussen Soesterberg en Strand-Nulde, 22 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Een kleine 40 minuten vertraging op dit moment. Dan wordt er ook nog gewaarschuwd voor langzaam rijdend tot stilstaand verkeer op de N50. Tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattermerbroek naar de A28 richting Amersfoort. En dat betekent ook dat er echt daadwerkelijk vertraging is van zo'n 9 minuten op dit moment. Kijk ik nog naar de laatste melding, de N305. Oh, vlak voordat de flitsers komen. Almere Dronten tussen Zeewolde en afrit Harderwijk 6 minuten. En er staat inderdaad de flitser. Nou, heel goed dat hij nog een keer komt. De N306, daar staat hij. Dat is bij Biddinghuizen. Daar staan ze natuurlijk te flitsen, omdat er veel Walibi-verkeer is misschien wel. Op de Spijkenweg, hectometerpaaltje 12,3. We gaan je bijpraten over al het nieuws van vandaag. We hebben het onder meer over het bezoek van Femke Halsema aan de gemeente Almere. Die was vandaag in Huis van Haven. En er is ook een inval geweest in twee bedrijven in Dronten en Almere eerder deze week. En dat heeft alles te maken met Russische cyberaanvallen. Zo meer.
11: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
15: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
16: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Bob Sinclair en Love Generation hier bij Studio Flevoland. De Fiat blijkt aan het begin van deze week invallen te hebben gedaan en aanhoudingen te hebben verricht die te maken hebben met illegale praktijken van Rusland sinds de inval in Oekraïne. En daarbij zijn ook panden in Flevoland betrokken. Aangeschoven is redacteur Stefan ter Maat. Goedemiddag, Stefan. Waar draait het nou om in dit onderzoek?
1: Ja, dat is een heel verhaal. Het gaat om een bedrijf dat in 22 in eerste instantie is opgericht. Waarvan nu onduidelijk is of dat een bedrijf in Nederland of elders was. Dat bedrijf hield zich met illegale praktijken bezig. Met het verspreiden van desinformatie.
0: Op verzoek van Rusland.
2: Ja. Ja, je noemt het destabiliserende activiteiten.
1: Ja.
2: Is dat het?
1: Ja, dat is wat eronder verstaan wordt. Desinformatie en ook cyberaanvallen, dat woord zocht ik, werden vanuit dat bedrijf uitgevoerd. Mm-hmm. En waar het om ging is, in 25 is dat bedrijf heeft sancties opgelegd gekregen vanuit de Europese Unie. En toen zijn ze ertoe overgegaan dat bedrijf heel snel eigenlijk onder te brengen in een Nederlands bedrijf. Daarvoor zijn nu ook mensen aangehouden. Twee Nederlandse bedrijven zijn daarbij betrokken. Eén heeft eigenlijk die taak overgenomen. Het is eigenlijk een soort dekmantel. En een ander Nederlander heeft dat gefaciliteerd ook. Het bedrijf dat het heeft overgenomen had één eigenaar, één aandeelhouder, die is aangehouden. En het faciliterende bedrijf, daar is ook iemand van aangehouden. Dus die hebben dat eigenlijk overgenomen. Het was eigenlijk een dekmantel dus voor die activiteiten.
0: Ja, en daar zit Rusland achter, is het verhaal.
1: Dat is het verhaal volgens de Fiat, ja. Dat zijn de verdenkingen.
0: Ja. En wat is de Drontense en Almeerse rol daarin? Dat zijn die mensen die dekmantel hebben opgezet.
1: Nee, dat zit net anders. Mm-hmm. Er is een man uit Amsterdam is aangehouden die dekmantel heeft opgezet. Er is een man uit Den Haag aangehouden die dat gefaciliteerd heeft. Mm-hmm. Maar op andere plek in Nederland schijnen ze dus ook nog betrokken te zijn. En daar komen Dront en Almere in beeld. Er is een datacentrum in Dronten gebruikt. Mm-hmm. En wat de Fiat noemt een bedrijfspand in Almere is er gebruikt. Die laatste daarvan is niet bekend wat dat voor bedrijfspand is. Ook niet waar het zit en waarvoor het precies is gebruikt. Nou ja, een datacenter zou misschien wat voor de hand liggende zijn waar dat in dit geval dan specifiek voor gebruikt is. Mm-hmm. Overigens ook niet bekend om welk bedrijf dat gaat.
0: Oké, zijn er verdachten aangehouden?
1: Ja, dus die man in Amsterdam, ja, die de dekmantel heeft opgezet. En de man uit Den Haag die het gefaciliteerd heeft. In onze provincie, in Dronten en Almere, zijn geen mensen aangehouden. Ze hebben daar wel zaken in beslag genomen. Mm-hmm. Dat weten we wel. Er zijn nog een paar andere panden in Enschede en een pand bij Schiphol onderzocht. In totaal van die onderzoeken bij die panden zijn ruim 800 servers in beslag genomen. Administratie en meerdere laptops en telefoons.
0: Ja, en hoe gaat dit nu verder?
1: Ja, dat is even de vraag. Het onderzoek loopt nog en justitie heeft dit natuurlijk niet zomaar bekendgemaakt. Ze denken een sterke zaak in handen te hebben. En het Openbaar Ministerie zal dit voor de rechter willen brengen. Zodra dat gebeurt, ja, dan is het misschien wordt er dan wat duidelijker, wat meer duidelijk over die bedrijfspanden en dat datacentrum in Dronten. Wat de rol daar is geweest. Of wat daar wel of niet aan strafbaars heeft gedaan. Waarbij je overigens ook nog zo kan blijken te zijn dat als er een strafzaak komt, dat daar misschien wel gebruik is gemaakt van die locatie. Maar het kan ook best zijn dat die bedrijven helemaal geen weet hebben van dat ze misbruikt zijn. Bijvoorbeeld in zo'n datacentrum hiervoor. Dat zou kunnen. Maar datacentrum kan er ook wel voor opgericht zijn. Die informatie die hebben we nog niet. En we hopen dat het duidelijk wordt als er een zaak gaat komen.
0: Nou, zodra er meer duidelijk is, dan spreken we je denk ik wel weer. Redacteur Stefan ter Maat over de invallen die zijn gedaan bij onder andere dat datacenter. Dankjewel.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Ah, heerlijk toch. Chai Coltrane, Go Like Elijah.
1: En Berend van Straten die zit voor ons klaar in Houten bij Weerplaza. Berend, het is fantastisch weer vandaag.
2: Ja, het is, de zomer is echt wel losgebarsten vandaag. Ja. We hebben zomerse temperaturen achter de rug op dit moment. En op dit moment is het ook nog gewoon zomers warm. Op veel plaatsen in de provincie. Zon overgoten. En ook vanavond is het nog wel lang warm. Met temperaturen die boven de 20 graden blijven. Pas na zonsondergang. Dan gaat het geleidelijk afkoelen. En vannacht dan verwacht ik minimaal van zo'n 12 of 13 graden. En ook dan is het gewoon helder. Ja, en dan morgen. We trappen het lange Pinksterweekend af met nog wat hogere temperaturen. Want de temperatuur die wordt gewoon weer zomers. Maar liefst 27 of 28 graden. Staat ook niet al te veel wind. En in combinatie met gewoon weer zonovergrote omstandigheden gaat het ook echt wel warm aanvoelen. Ook de luchtvochtigheid is best wel aan de hoge kant. Dus kan ook een beetje benauwd zijn.
1: Oké. Nou, houd dat aan dit. Kunnen we ook zondag en maandag hier veel plezier aan beleven?
2: Zeker wel. Maar er gaat wel morgenavond gaat er ook wel iets veranderen. Want er gaat er een zeewindje opsteken. En dat trekt ook over het IJssel en Markermeer. En dan vervolgens ook gewoon over de provincie heen. Dus morgenavond kan het opeens toch wel een stuk frisser zijn. Is het denk ik 15 of 16 graden. En zondag overdag is het wel weer gewoon zomers. Niet zo warm als op zaterdag. Maar dan gaat er 24 met wederom flink wat zonneschijn. En tweede Pinksterdag, maandag, dan wordt het waarschijnlijk wel gewoon weer 27 of 28 graden. Dus het is echt vol op zomers, dit lange Pinksterweekend. En ook dinsdag volgt dan nog een opvallend warme dag. Pas daarna gaat het flink afkoelen.
1: Ah, oké. Okay. Want wanneer... ja, ik begin natuurlijk maar meteen over zomerse trends en hittegolven en zo. Ja. Staat er wel een beetje tegenaan, denk ik, als je dit zo...
2: Ja, nou ja, voor een hittegolf moet het natuurlijk drie keer tropisch worden. Oh, ook. Ja. Drie keer 30 graden. Nou, dat gaan we in Flevoland echt niet halen. Maar die vijf zomerse dagen van 25 graden, daar zitten we inderdaad al tegenaan. Ja, dat zouden we zomaar kunnen halen.
1: Oké, heb jij je voorbereid op een goed weekend? Wat ga je doen?
2: Ja, zeker. Ik ga morgen lekker bootje varen. Dus dat ziet er wel goed uit. Ja.
1: Oh, heel goed. En ga je dan ook een duik in het water nemen of is het dan te koud?
2: Nee, ik denk wel dat ik er even in plons, ja. Ja? Ja, ik moet zeggen, ik ben zelf niet zo'n hele grote fan van echt op ontzettend warm weer. Dus veel warmer dan 25 graden hoeft van mij niet. Maar ik vind gewoon inderdaad 25 graden. En als je dan niks hoeft te doen, vind ik wel heerlijk.
1: Ja, oké. Okay. Maar als stel nou dat we morgen een duik nemen of deze dagen, dan is het water wel warm genoeg. Dat we niet eens in shock raken dat het nog zo koud is of zo.
2: Nou, daar moet je wel rekening mee houden. Ik bedoel, de meertjes en zo, dat is op zich wel prima te doen inmiddels, maar zeker als je in het IJssel of Markermeer gaat, dat is echt nog wel aan de frisse kant. Of ga je helemaal naar het strand in het westen van het land, daar is het ook echt nog wel frisjes. Dus daar moet je nog wel rekening mee houden.
1: Nou, daar gaan we rekening mee houden. Blijf gewoon vooral op het terras en op de boot. Heel goed. Dankjewel, Berend. Een prettig weekend.
2: Hetzelfde.
1: Het grote werk op de kruising van de Gooiseweg en de Ganzenweg gaat nu echt beginnen. Dinsdag start de provincie met het verlengen en deels verdubbelen van de opstelstroken, allemaal richting Harderwijk. Nu staan er nog rijen grote zandzakken om de grond in te klinken en om het steviger te maken. Maar die zandzakken hebben hun werk gedaan. Je hoort Josien Arts, omgevingsmanager van de provincie Flevoland.
3: We gaan vanaf aanstaande dinsdag 26 mei werkzaamheden uitvoeren. Vanaf dinsdag worden de witte zakken achter mij, de big bags met voorbelasting, weggehaald. En in de nacht van dinsdag op woensdag worden de barriers die hier staan opgesteld, worden geplaatst.
4: Vanmiddag werden er al betonnen blokken geleverd, zodat samen met lange metalen geleide rails de barriers kunnen worden opgebouwd. Een afscherming waardoor de werkzaamheden volgende week veilig van start kunnen gaan.
3: De werkzaamheden aan zich gaan zeker overlast veroorzaken. Grote hinder, er wordt een rijstrook afgesloten. We zijn hier natuurlijk aan het werk. Dus ik zou verkeersdeelnemers daarom ook adviseren om vooraf de route te checken en eventueel een alternatief te kiezen.
5: Ik zie hier en daar borden, maar nog niet overal, hè?
3: De borden zijn nog niet overal geplaatst. Dat komt omdat er deze week nog opwekking is. Dus dan gelden er weer andere verkeersmaatregelen. En onze maatregelen gelden vanaf dinsdag.
4: En na de komende week beginnen de echte werkzaamheden. De aanleg van de nieuwe afslag op de kruising van de Gooiseweg en de Ganzenweg.
3: We staan hier aan de zuidkant. Hier staan de big bags. Hier wordt een dubbele rechtsaffer gerealiseerd. Dat is nu een enkele. Dus verkeer krijgt straks twee keer zoveel ruimte om rechtsaf naar Harderwijk te draaien. En aan de overkant, aan de noordzijde, is al een dubbele opstelstrook om linksaf naar Harderwijk te gaan. Die stroken worden verlengd, zodat ook daar meer ruimte komt.
4: De werkzaamheden duren tot vrijdag 19 juni. In de tussentijd is de weg beperkt open.
3: Verkeer vanuit Zeewolde die dient rekening te houden met een nachtafsluiting van vrijdag 5 juni 8 uur tot zaterdagochtend 6 juni om 7 uur. Dan kan verkeer van Zeewolde niet naar Harderwijk of naar Dronten. En we hebben ook nog een weekendafsluiting, die is voor meer richtingen. Verkeer van Dronten naar Zeewolde en van Dronten naar Harderwijk. En van Zeewolde naar Harderwijk en Zeewolde naar Dronten kan ook niet door en wordt omgeleid. Maar als de werkzaamheden zijn afgerond, dan hopen we en dan gaan we ervan uit dat hier het verkeer veel beter doorstroomt.
1: Ja, dus vanaf aankomende dinsdag gaat dat verlengen en het deels verdubbelen van de kruising van de Gooiseweg en Ganzenberg bij Zeewolde van start. Jordi Josien, arts, omgevingsmanager van provincie Flevoland, in een bijdrage van Sam Jones.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bruining Vloeren en Ramen in Dronten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Bruining in Dronten.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
3: Truly's met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken?
10: En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: Een Almeerder die vorig jaar een Cobra 6 af liet gaan in de zorginstelling waar die woonde, moet een celstraf van 1,5 jaar en TBS krijgen. Dat eist de officier van justitie. De twintiger was bang voor mensen die ongevraagd binnenkwamen en had het explosief met lucifers aan zijn deur bevestigd. Volgens een begeleider was het een doelbewuste actie en was de man zich niet bewust van de gevolgen. De rechter doet over 3 weken uitspraak. De Fiat heeft maandag invallen gedaan bij bedrijven in Almere, Dronten, Enschede en Schiphol-Rijk. De dienst vermoedt dat de bedrijven Russische cyberaanvallen faciliteerden en Europese sancties omzeilden. Bij de acties zijn 800 servers, laptops, telefoons en administraties in beslag genomen. 2 directeuren zijn aangehouden, een man uit Amsterdam en 1 uit Den Haag. Ze worden verdacht van het faciliteren van destabiliserende activiteiten gericht tegen de Europese Unie. Het Rijk heeft een voorkeursroute uitgesproken voor nieuwe hoogspanningsverbindingen tussen Enschede en Groningen. Die voorkeursroute volgt ongeveer de route van de huidige hoogspanningsverbinding. Die verbinding heeft te weinig capaciteit en wordt vanaf 2029 opnieuw opgebouwd. De provincie had eerder al de wens uitgesproken dat de nieuwe route zo identiek mogelijk aan de oude zou zijn. Tot zover het regio nieuws. Je leest het allemaal terug op Web en App.
16: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. Waarschijnlijk ging het mis door een lekkage aan een ondergrondse afvoerleiding van een gastank. De arbeidsinspectie is bezig met onderzoek. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt met een mogelijke ebola-infectie opgenomen. Onderzocht wordt nog of die patiënt daadwerkelijk ebola heeft. In Congo is momenteel een grote uitbraak van het virus. En Extinction Rebellion mag morgen geen actie voeren op het spoor bij Utrecht Centraal. De burgemeester van Utrecht vindt die blokkade levensgevaarlijk en noemt het spoor ook geen plek om te demonstreren. Het weer blijft lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, warm ook. Maximaal 29 graden. Later in het noorden kans op een bui.
17: Goedenavond. Het is vanavond overal droog in Flevoland en de zon die schijnt nog een tijdje uitbundig. En de temperatuur die ligt ook nog een lange tijd boven de 20 graden. Dus we kunnen echt wel stellen dat het nog een aangename zomeravond is. Pas na zonsondergang gaat het flink afkoelen. En vannacht verwacht ik minimaal van een graad of 12 op de meeste plekken. Morgen staat de warmste dag van het jaar tot nu toe op het programma. Met maxima die uitkomen rond 27 of 28 graden. Er staat maar weinig wind en het is gewoon ronduit zonnig. Later in de middag dan volgt er vanuit het noordwesten wat meer wind. En kan het ook flink gaan afkoelen. Morgenavond is het nog maar een graad of 16 op de meeste plaatsen.
18: ANWB verkeersinformatie. Het is overal druk op de weg. Hier sta je op dit moment het langste stil. Op de A6 Muiden-Lelystad tussen knooppunt Almere en afrit Lelystad Airport. 10 minuten extra. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes. 9 minuten. A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Strandnulde. 35 minuten. Sta je ergens anders stil, dan is dat niet langer dan 5 minuten. Geflitst wordt er op dit moment niet. Femke Halsema was vandaag in Almere. En dan denk je, wat doet de burgemeester van Amsterdam nou in Almere? Nou, ze bracht een bezoekje aan het Huis van Haven. Dus ze ging zo'n 50 jaar terug in de tijd om Amsterdammers, die geen Amsterdammers meer zijn, even de hand te schudden. Zometeen meer in Studio Flevoland.
14: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Bronski Beat en Small Town Boy.
1: 50 jaar Almere. Dat werd in Almere Haven vandaag gevierd met een bezoek van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Ze sprak daar met voormalig Amsterdammers die lang geleden de hoofdstad hebben verlaten en in Haven zijn gaan wonen. De ontmoetingen waren in het Huis van Haven, een woning geheel ingericht in de stijl van de jaren 70. En Femke Halsema haalde meteen herinneringen op.
2: Oh, wauw! Oh, ik loop gewoon mijn eigen jeugd weer binnen.
3: Ja,
2: zie je?
3: Ja,
2: ja, ja. Oh, wij hadden dat zo.
3: Ja, ja, ja, ja. Bruin en oranje.
2: Wij hadden met paars, met roze.
4: Nou, uw reactie was duidelijk, hè, toen u net binnenkwam.
5: Ja, ik zei, ik stap mijn eigen kinderjaren binnen. Mijn eigen jeugd. Want ik herken echt zo ongelooflijk veel van de dingen die wij ook thuis hadden.
2: Wow, je ziet hem gewoon instorten.
6: Ja, kijk, dit was de koepelkerk. Toen hebben ze het opgeblazen.
4: Een bekende fotograaf, zeker van vroeger, is Bob Friedlander, ooit van Amsterdam verhuisd hier naar Almere Haven. Maar meneer Friedlander, u heeft de burgemeester van Amsterdam iets overhandigd. Een paar mooie foto's. Wat zijn dat voor foto's?
7: Ja, er zijn twee foto's samen met de gemeente Almere. Dat zijn foto's die ik gemaakt heb in Amsterdam. De eerste was in 1972. Dat was waar nu de Marriott Hotel staat in Amsterdam. Bij de Leidseplein, Leidse Bosje. En daar stond de Koepelkerk. Maar de Koepelkerk was eigenlijk niet meer helemaal goed en zo. En er kwamen ook weinig mensen nog in die kerk. En toen dachten ze, we gaan die hele kerk wegdoen. En dan gaan we een hotel bouwen.
2: Maar moet je kijken wat een vernietiging. Wat erg.
6: Maar ik kan ook nog deze
8: doen. IJsselmoorden. We leveren aan de woningbouwvereniging.
2: Okay.
8: Spullen, krukken, sloten. En later ben ik tegenwoordig geworden in hang- en sluitwerk.
2: Oké. Okay.
8: Tegenwoordig hangt het meer sluit. Maar
2: Ja, leuk is het. Ik moet nou alleen weer terug.
4: Ja, dat snap ik. Maar tot slot, de gesprekken die u nou heeft gevoerd met deze oud-Amsterdammers, hoe vond u dat?
5: Ah, ze zitten nog mee te luisteren, hè? Dus ik kan jou... Nee, het was ontzettend leuk. Het is ontzettend leuk om te horen hoe mensen hier hun levens hebben opgebouwd, maar hoe ze toch ook band met Amsterdam hebben gehouden. En dat zegt iets over de verwantschap tussen Almere en Amsterdam.
4: Hein van der Loo, burgemeester van Almere. Dit was wel een gezellig samenzijn, hè? Met de burgemeester van Amsterdam hier in Almere Haven.
9: Ja, het was ontzettend gezellig. Hele leuke gesprekken gevoerd met mensen die allemaal uit Amsterdam hierheen zijn gekomen. Want zo is Almere natuurlijk toch begonnen. En heel fijn dat Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, de moeite heeft genomen om in ons verjaardagsjaar dit gesprek te hebben met die oorspronkelijke Amsterdammers. Echt hartstikke leuk.
4: Ja, 50 jaar. Dat mag natuurlijk niet vergeten worden. Maar zijn we eigenlijk hier niet in een stukje Amsterdam? Want zo voelt het, denk ik, wel voor heel veel mensen.
9: Ja, en dat mag ook. Dat hoor je ook aan de accenten, hè? Ik kwam eens iemand tegen en ik zei, u komt hoorbaar uit Amsterdam. Nee, meneer de burgemeester, uit de Jordaan. Nou, dat hoor je hier, dat voel je hier en dat mag ook. Want uiteindelijk zijn we allemaal een keer naar Almere toegekomen.
1: Ja, als geboren Amsterdammer en getogen Almerer kan ik zeggen dat dit een bijdrage was van onze collega Mark Bakker.

0: Spencer Davis Group en Gimme Some Lovin'. En daarvoor nog Taylor Swift en Elizabeth Taylor.
1: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. Niet alleen zijn er boeren die aardappels hebben, veel te veel, of knolselderij, dan komt het bijna altijd weer goed. Nou, deze Zeeuwse teler heeft veel te veel appels en ook hij is ze kwijtgeraakt. Hij belde namelijk met de No Waste Army en die hadden een oplossing.
2: Uiteindelijk zei ze, ja, dat is leuk, we maken er appelsap van. En nou goed, uiteindelijk toch nog een redelijk prijs voor gekregen. Het is niet te hopen dat het elk jaar zo wordt, want dat, ja, dan blijf je ook geen fruitteler mee. Hè, want je gaat niet telen voor appelsap.
0: Presentator Stephen Colbert heeft afscheid genomen van zijn tv-programma The Late Show. Na 33 jaar verdwijnt het van de buis. Het was een van de best bekeken Amerikaanse tv-programma's.
3: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years, and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
4: We were just there tonight.
5: How was it?
4: Oh, it was amazing. It was amazing. And it was emotional. And it was definitely a party.
6: 3 days to get in, but never got in.
5: 3 days here at Broadway?
6: Yes.
0: It was amazing.
1: Ja, zat het dus 3 dagen voor de deur om naar binnen te komen is niet gelukt.
0: Kennelijk, ja. Ja, volgens omroep CBS moet het programma weg vanwege bezuinigingen. Maar er wordt ook gewezen op druk vanuit het Witte Huis.
1: Ja, het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken. Dat zegt de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW in de Telegraaf. Dat vertelt verslaggever Roeland Muller.
7: VNO-NCW maakt zich vooral heel veel zorgen over die snellere stijging van de AOW-leeftijd. Zij zeggen, ja, dat zorgt eigenlijk alleen maar voor onrust, dat plan wat er dus vanuit het kabinet is. Ze zeggen, dat is geen goed idee. En dan wijzen ze vooral naar het pensioenakkoord, waarin juist een langzamere stijging van die AOW-leeftijd is afgesproken. En zij zeggen, ja, afspraak is afspraak, dus die plannen moeten eigenlijk gewoon van tafel.
1: Ja, dat zeggen dus de werkgeversorganisatie. Maar eerder keerden ook al de vakbonden, dus die aan de kant van de werknemer staat, zich tegen het AOW-plan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd. Dat is op 24 juni en dat vindt dan plaats bij het openbaar vervoer.
0: Hoopvol nieuws voor Max Verstappen-fans. Door de aangepaste Formule 1-regels die volgend jaar ingaan, denkt de Nederlander erover om langer in de Formule 1 te blijven rijden. Besloten is om de invloed van de elektromotor terug te schroeven. En dat zal de sport zeker verbeteren, zei Verstappen in aanloop naar de race in Canada dit weekend. Daar hoopt hij weer in de top mee te doen.
8: It's going to be a bit of a development race, I think, as well, every single weekend. Depending on what other teams bring. But I naturally hope, of course, to again try and be close to that top three.
0: Het is een druk programma in Canada, want het is een sprintweekend. De race zelf is zondagavond onze tijd.
1: Afgelopen weekend deed hij mee aan de 24 uur van aan de Nürburgring. Dat is zo'n hele 24 uur lang race. Dat doe je dan met een aantal mensen in je team. En dan, als je dat volledig doet, heb je zo'n 6 uur dus gereced. En hij heeft dus iets gepresteerd wat bijna niemand doet. Hij heeft mensen die waren enorm in verwondering dat hij dus bepaalde acties en manoeuvres deed op die baan die nog nooit iemand had gedaan.
0: Oh, wat tof.
1: Ja, dus hij is zo onverschrokken dat hij... Ja, ze omschrijven hem toch echt wel als de beste coureur van dit moment. Ondanks dat hij dus niet zo goed meekomt in de Formule 1 op dit moment. Ja. Is hij dus gewoon echt de meeste, hoe noem je dat? De coureur met de beste skills.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Nou ja, kijk niet eens naar Formule 1 en dan weet je het gewoon.
0: Je weet het gewoon. Ja. Nou, we gaan het misschien wel zien aankomende zondag dus in Canada. En dat waren ze de berichten van buiten onze provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: We hebben hier de prioriteit op als VVD.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Oh, dit gaat fout. Nou, Omi, kijk uit hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Want heeft u thuis een noodpakket?
4: Nee. Ik heb wel water en ik heb wel geld, maar geen radio nog. Dus,
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Kornkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontech Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een Almeerder die vorig jaar een Cobra 6 liet afgaan in de zorginstelling waar hij woonde, moet een celstraf van 1,5 jaar en tbs krijgen. En de FIOD heeft deze week invallen gedaan bij bedrijven in Almere, Dronten, Enschede en Schiphol Rijk. Waarom dat is, hoor je zo meteen meer over.
10: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de 2e keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn 2 medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land nog een kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg een kwartier extra. En dat geldt ook voor de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de N224 Veenendaal-Arnhem voor de aansluiting met de A12 heb je een kwartier vertraging. Dan de N225 Renen richting Oosterbeek tussen Wageningen en de A50 bij Renkum. 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: We gaan je bijpraten over al het nieuws van vandaag. We hebben het onder meer over het bezoek van Femke Halsema aan de gemeente Almere. Die was vandaag in Huis van Haven. En er is ook een inval geweest in twee bedrijven in Dronten en Almere eerder deze week. En dat heeft alles te maken met Russische cyberaanvallen. Zo meer.
13: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
15: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorenz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorenz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Trulies met Grenke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
19: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: De Fiat blijkt aan het begin van deze week invallen te hebben gedaan en aanhoudingen te hebben verricht die te maken hebben met illegale praktijken van Rusland sinds de inval in Oekraïne. En daarbij zijn ook panden in Flevoland betrokken. Aangeschoven is redacteur Stefan Termaat. Goedemiddag, Stefan. Waar draait het nou om in dit onderzoek?
1: Dat is een heel verhaal. Het gaat om een bedrijf dat in 22 in eerste instantie is opgericht. Waarvan nu onduidelijk is of dat een bedrijf in Nederland of elders was. Dat bedrijf hield zich met illegale praktijken bezig. Met het verspreiden van desinformatie.
0: Op verzoek van Rusland.
2: Ja. Ja, je noemt het destabiliserende activiteiten.
1: Ja.
2: Is dat het?
1: Ja, dat is wat eronder verstaan wordt. Desinformatie en ook cyberaanvallen, dat woord zocht ik, werden vanuit dat bedrijf uitgevoerd. Mm-hmm. En waar het om ging is, in 25 is dat bedrijf... heeft sancties opgelegd gekregen vanuit de Europese Unie. En toen zijn ze ertoe overgegaan dat bedrijf heel snel eigenlijk onder te brengen in een Nederlands bedrijf. Daarvoor zijn nu ook mensen aangehouden. Twee Nederlandse bedrijven zijn daarbij betrokken. Eén heeft eigenlijk die taak overgenomen. Het is eigenlijk een soort dekmantel. En een ander Nederlander heeft dat gefaciliteerd ook. Bedrijf dat het heeft overgenomen, had één eigenaar, één aandeelhouder, die is aangehouden. En het faciliterende bedrijf, daar is ook iemand van aangehouden. Dus die hebben dat eigenlijk overgenomen. Het is eigenlijk een dekmantel dus voor die activiteiten.
0: Ja, en daar zit Rusland achter, is het verhaal.
1: Dat is het verhaal volgens de Fiat, ja. Dat zijn de verdenkingen.
0: Ja. En wat is de Drontense en Almeerse rol daarin? Dat zijn die mensen die dekmantel hebben opgezet.
1: Nee, dat zit net anders. Mm-hmm. Er is een man uit Amsterdam is aangehouden die dekmantel heeft opgezet. Er is een man uit Den Haag aangehouden die dat gefaciliteerd heeft. Mm-hmm. Maar op andere plekken in Nederland schijnen ze dus ook nog betrokken te zijn. En daar komen Dronten en Almere in beeld. Er is een datacentrum in Dronten gebruikt. Mm-hmm. En wat de Fiat noemt een bedrijfspand in Almere is er gebruikt. Die laatste daarvan is niet bekend wat dat voor bedrijfspand is. Ook niet waar het zit en waarvoor het precies is gebruikt. Nou ja, een datacenter zou misschien wat voor de hand liggende zijn. Waar dat in dit geval dan specifiek voor gebruikt is. Mm-hmm. Overigens ook niet bekend om welk bedrijf dat gaat.
0: Oké, zijn er verdachten aangehouden?
1: Ja, dus die man in Amsterdam, ja, die de dekmantel heeft opgezet. En de man uit Den Haag die het gefaciliteerd heeft. In onze provincie, in Dronten en Almere, zijn geen mensen aangehouden. Ze hebben daar wel zaken in beslag genomen. Mm-hmm. Dat weten we wel. Er zijn nog een paar andere panden in Enschede en een pand bij Schiphol onderzocht. In totaal van die onderzoeken met die panden zijn ruim 800 servers in beslag genomen. Administratie en meerdere laptops en telefoons.
0: Ja, en hoe gaat dit nu verder?
1: Ja, dat is even de vraag. Het onderzoek loopt nog en justitie heeft dit natuurlijk niet zomaar bekendgemaakt. Ze denken een sterke zaak in handen te hebben. En het Openbaar Ministerie zal dit voor de rechter willen brengen. Zodra dat gebeurt, ja, dan is het misschien wordt er dan wat duidelijker, wat meer duidelijk over die bedrijfspanden en dat datacentrum in Dronten. Wat de rol daar is geweest. Of wat daar wel of niet aan strafbaar is heeft gedaan. Waarbij je overigens ook nog zo kan blijken te zijn dat als er een strafzaak komt, dat daar misschien wel gebruik is gemaakt van die locatie. Maar het kan ook best zijn dat die bedrijven helemaal geen weet hebben van dat ze misbruikt zijn. Bijvoorbeeld in zo'n datacentrum hiervoor. Dat zou kunnen. Maar datacentrum kan er ook wel voor opgericht zijn. Die informatie die hebben we nog niet. En we hopen dat het duidelijk wordt als er een zaak gaat komen.
0: Nou, zodra er meer duidelijk is, dan spreken we je denk ik wel weer. Redacteur Stefan Termaat over de invallen die zijn gedaan bij onder andere dat datacenter. Dankjewel.

0: En Berend van Straten die zit voor ons klaar in Houten bij Weerplaza. Berend, het is fantastisch weer vandaag.
1: Ja, het is, de zomer is echt wel losgebarsten vandaag. Ja. We hebben zomers temperaturen achter de rug op dit moment. En op dit moment is het ook nog gewoon zomers warm. Op veel plaatsen in de provincie. Zon overgoten. En ook vanavond is het nog wel lang warm. Met temperaturen die boven de 20 graden blijven. Pas na zonsondergang. Dan gaat het geleidelijk afkoelen. En vannacht dan verwacht ik minimaal van zo'n 12 of 13 graden. En ook dan is het gewoon helder. Ja, en dan morgen. We trappen het lange Pinksterweekend af met nog wat hogere temperaturen. De temperatuur die wordt gewoon weer zomers. Maar liefst 27 of 28 graden staat ook niet al te veel wind. En in combinatie met gewoon weer zonovergrote omstandigheden gaat het ook echt wel een warm aanvoelen. Ook de luchtvochtigheid is best wel aan de hoge kant. Dus kan ook een beetje benauwd zijn.
0: Oké, nou houd dat aan dit. Kunnen we ook zondag en maandag hier veel plezier aan beleven?
1: Zeker wel. Maar er gaat wel, morgenavond gaat er ook wel iets veranderen. Want er gaat er een zeewindje opsteken. En dat trekt ook over het IJssel en Markermeer. En dan vervolgens ook gewoon over de provincie heen. Dus morgenavond kan het opeens toch wel een stuk frisser zijn. Is het denk ik 15 of 16. Graden. En zondag overdag is het wel weer gewoon zomers. Niet zo warm als op zaterdag, maar dan gaat er 24 met wederom flink wat zonneschijn. En tweede Pinksterdag, maandag, dan wordt het waarschijnlijk wel gewoon weer 27 of 28 graden. Dus het is echt vol op zomers, dit lange Pinksterweekend. En ook dinsdag volgt dan nog een opvallend warme dag. Pas daarna gaat het flink afkoelen.
0: Ah, oké. Okay. Want wanneer... ja, ik begin natuurlijk maar meteen over zomerse trends en hittegolven en zo. Ja. Staat er wel een beetje tegenaan, denk ik, als je dit zo...
1: Ja, nou ja, voor een hittegolf moet het natuurlijk drie keer tropisch worden. Ook. Oh, ja. Drie keer 30 graden. Nou, dat gaan we in Flevoland echt niet halen. Maar die vijf zomerse dagen van 25 graden, daar zitten we inderdaad op tegenaan. Ja, dat zouden we zomaar kunnen halen.
0: Oké, okay. Heb jij je voorbereid op een goed weekend? Wat ga je doen?
1: Jazeker, ik ga morgen lekker bootje varen. Dus dat ziet er wel goed uit. Ja.
0: Oh, heel goed. En ga je dan ook een duik in het water nemen of is het dan te koud?
1: Nee, ik denk wel dat ik er even in plons, ja. Ja? Ja, ik moet zeggen, ik ben zelf niet zo'n hele grote fan van echt op ontzettend warm weer. Dus veel warmer dan 25 graden hoeft van mij niet. Maar ik vind gewoon inderdaad 25 graden. En als je dan niks hoeft te doen, vind ik wel heerlijk.
0: Ja, oké. Okay. Maar als stel nou dat we morgen een duik nemen of deze dagen, dan is het water wel warm genoeg. Dat we niet eens soort in shock raken dat het nog zo koud is of zo.
1: Nou, daar moet je wel rekening mee houden. Ik bedoel, de meertjes en zo, dat is op zich wel prima te doen inmiddels. Maar zeker als je in het IJssel of Markermeer gaat, dat is echt nog wel aan de frisse kant. Of ga je helemaal naar het strand in het westen van het land. Ja, daar is het ook echt nog wel frisjes. Dus daar moet je wel rekening mee houden.
0: Nou, daar gaan we rekening mee houden. We blijven gewoon vooral op het terras en op de boot. Heel goed. Dankjewel, Berend. Een prettig weekend.
1: Helder.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Het grote werk op de kruising van de Gooiseweg en de Ganzenweg gaat nu echt beginnen. Dinsdag start de provincie met het verlengen en deels verdubbelen van de opstelstroken, allemaal richting Harderwijk. Nu staan er nog rijen grote zandzakken om de grond in te klinken en om het steviger te maken. Maar die zandzakken hebben hun werk gedaan. Je hoort Josien Arts, omgevingsmanager van de provincie Flevoland.
1: We gaan vanaf aanstaande dinsdag 26 mei werkzaamheden uitvoeren. Vanaf dinsdag worden de witte zakken achter mij, de big bags met voorbelasting, weggehaald. En in de nacht van dinsdag op woensdag worden de barriers die hier staan opgesteld, worden geplaatst.
2: Vanmiddag werden er al betonnen blokken geleverd, zodat samen met lange metalen geleide rails de barriers kunnen worden opgebouwd. Een afscherming waardoor de werkzaamheden volgende week veilig van start kunnen gaan.
1: De werkzaamheden aan zich gaan zeker overlast veroorzaken. Grote hinder, er wordt een rijstrook afgesloten. We zijn hier natuurlijk aan het werk. Dus ik zou verkeersdeelnemers daarom ook adviseren om vooraf de route te checken en eventueel een alternatief te kiezen.
3: Ik zie hier en daar borden, maar nog niet overal, hè?
1: De borden zijn nog niet overal geplaatst. Dat komt omdat er deze week nog opwekking is. Dus dan gelden er weer andere verkeersmaatregelen. En onze maatregelen gelden vanaf dinsdag.
2: En na de komende week beginnen de echte werkzaamheden. De aanleg van de nieuwe afslag op de kruising van de Gooiseweg en de Ganzenweg.
1: We staan hier aan de zuidkant. Hier staan de big bags. Hier wordt een dubbele rechtsaffer gerealiseerd. Dat is nu een enkele. Dus verkeer krijgt straks twee keer zoveel ruimte om rechtsaf naar Harderwijk te draaien. En aan de overkant, aan de noordzijde, is al een dubbele opstelstrook om linksaf naar Harderwijk te gaan. Die stroken worden verlengd, zodat ook daar meer ruimte komt.
2: De werkzaamheden duren tot vrijdag 19 juni. In de tussentijd is de weg beperkt open.
1: Verkeer vanuit Zeewolde die dient rekening te houden met een nachtafsluiting van vrijdag 5 juni 8 uur tot zaterdagochtend 6 juni om 7 uur. Dan kan verkeer van Zeewolde niet naar Harderwijk of naar Dronten. En we hebben ook nog een weekendafsluiting, die is voor meer richtingen. Verkeer van Dronten naar Zeewolde en van Dronten naar Harderwijk en van Zeewolde naar Harderwijk en Zeewolde naar Dronten kan ook niet door en wordt omgeleid. Maar als de werkzaamheden zijn afgerond, dan hopen we en dan gaan we ervan uit dat hier het verkeer veel beter doorstroomt.
0: Ja, dus vanaf aankomende dinsdag gaat dat verlengen en het deels verdubbelen van de kruising van de Gooiseweg en Ganzenweg bij Zeewolde van start. Jordi Josien Arts, omgevingsmanager van provincie Flevoland, in een bijdrage van Sam John.
4: Je luistert naar Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Een Almeerder die vorig jaar een Cobra 6 af liet gaan in de zorginstelling waar die woonde, moet een celstraf van 1,5 jaar en TBS krijgen. Dat eist de officier van justitie. De twintiger was bang voor mensen die ongevraagd binnenkwamen en had het explosief met lucifers aan zijn deur bevestigd. Volgens een begeleider was het een doelbewuste actie en was de man zich niet bewust van de gevolgen. De rechter doet over 3 weken uitspraak. De Fiat heeft maandag invallen gedaan bij bedrijven in Almere, Dronten, Enschede en Schiphol-Rijk. De dienst vermoedt dat de bedrijven Russische cyberaanvallen faciliteerden en Europese sancties omzeilden. Bij de acties zijn 800 servers, laptops, telefoons en administraties in beslag genomen. 2 directeuren zijn aangehouden, een man uit Amsterdam en 1 uit Den Haag. Ze worden verdacht van het faciliteren van destabiliserende activiteiten gericht tegen de Europese Unie. Het Rijk heeft een voorkeursroute uitgesproken voor nieuwe hoogspanningsverbindingen tussen Enschede en Groningen. Die voorkeursroute volgt ongeveer de route van de huidige hoogspanningsverbinding. Die verbinding heeft te weinig capaciteit en wordt vanaf 2029 opnieuw opgebouwd. De provincie had eerder al de wens uitgesproken dat de nieuwe route zo identiek mogelijk aan de oude zou zijn. Tot zover het regionieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde dat opnieuw via de rechter tegen te houden, maar die stelt dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte geoorloofd was. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, WW en WIA aan te passen. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe die sociale zekerheid betaalbaar kan blijven, zegt premier Jetten. En de KNVB is akkoord met de overname van Vitesse door een groep Arnhemse ondernemers. Daarbij worden de buitenlandse eigenaren losgekoppeld van de club. De overname van de aandelen moet voor 30 juni rond zijn, want dan moet de begroting binnen zijn bij de KNVB. Het weer dan, het is onlang zonnig. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, warm ook, maximaal 29 graden.
3: Goedenavond. Het is vanavond overal droog in Flevoland en de zon die schijnt nog een tijdje uitbundig. En de temperatuur die ligt ook nog een lange tijd boven de 20 graden. Dus we kunnen echt wel stellen dat het nog een aangename zomeravond is. Pas na zonsondergang gaat het flink afkoelen. En vannacht verwacht ik minimaal van 1 graad of 12 op de meeste plekken. Morgen staat de warmste dag van het jaar tot nu toe op het programma. Met maxima die uitkomen rond 27 of 28 graden. Er staat maar weinig wind en het is gewoon ronduit zonnig. Later in de middag dan volgt er vanuit het noordwesten wat meer wind en kan het ook flink gaan afkoelen. Want morgenavond is het nog maar 1 graad of 16 op de meeste plaatsen.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nog 50 kilometer file. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn heb je tussen Stroe en Kootwijk 10 minuten extra nodig. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. Er is een ongeluk gebeurd op de N344, de weg Voorthuizen-Apeldoorn. De hoogte van de Koningin Juliana-toren is de weg in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Femke Halsema was vandaag in Almere. En denk je, wat doet de burgemeester van Amsterdam nou in Almere? Nou, ze bracht een bezoekje aan het Huis van Haven. Dus ze ging zo'n 50 jaar terug in de tijd om Amsterdammers, die geen Amsterdammers meer zijn, even de hand te schudden. Zometeen meer.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: 50 jaar Almere. Dat werd in Almere Haven vandaag gevierd met een bezoek van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Ze sprak daar met voormalig Amsterdammers die lang geleden de hoofdstad hebben verlaten en in Haven zijn gaan wonen. De ontmoetingen waren in het Huis van Haven, een woning geheel ingericht in de stijl van de jaren 70. En Femke Halsema haalde meteen herinneringen op.
1: Oh, wauw! Oh, ik loop gewoon mijn eigen jeugd weer binnen.
2: Zie je?
1: Oh, wij hadden dat zo warm.
2: Bruin en oranje.
1: Wij hadden een paars met roze.
3: Nou, uw reactie was duidelijk, hè, toen u net binnenkwam.
4: Ja, ik zei, ik stap mijn eigen kinderjaren binnen. Mijn eigen jeugd. Want ik herken echt zo ongelooflijk veel van de dingen die wij ook thuis hadden.
1: Wow, je ziet hem gewoon instorten.
5: Kijk, dit was de koepelkerk. Toen hebben ze het opgeklaard.
3: Een bekende fotograaf, zeker van vroeger, is Bob Friedlander, ooit van Amsterdam verhuisd hier naar Almere Haven. Maar meneer Friedlander, u heeft de burgemeester van Amsterdam iets overhandigd. Een paar mooie foto's. Wat zijn dat voor foto's?
6: Ja, er zijn twee foto's samen met de gemeente Almere. Dat zijn foto's die ik gemaakt heb in Amsterdam. De eerste was in 1972. Dat was waar nu de Marriott Hotel staat in Amsterdam. Bij de Leidseplein, Leidse Bosje. En daar stond de Koepelkerk. Maar de Koepelkerk was eigenlijk niet meer helemaal goed en zo. En er kwamen ook weinig mensen nog in die kerk. En toen dachten ze, we gaan die hele kerk wegdoen. En dan gaan we een hotel bouwen.
1: Maar moet je kijken wat een vernietiging. Wat erg.
5: Maar ik kan ook nog deze
7: doen. IJzerlaar. We leveren aan de woningbouwvereniging.
1: Okay.
7: Spullen, krukken, sloten. En later ben ik tegenwoordig geworden in hang- en sluitwerk.
1: Oké. Okay.
7: Tegenwoordig hangt het meer sluit. Maar
1: Ja, leuk is het. Ik moet nou alleen weer terug.
3: Ja, dat snap ik. Maar tot slot, de gesprekken die u nou heeft gevoerd met deze oud-Amsterdammers, hoe vond u dat?
4: Maar ze zitten nog mee te luisteren, hè? Dus ik kan jou... Nee, het was ontzettend leuk. Het is ontzettend leuk om te horen hoe mensen hier hun levens hebben opgebouwd, maar hoe ze toch ook band met Amsterdam hebben gehouden. En dat zegt iets over de verwantschap tussen Almere en Amsterdam.
3: Hein van der Loo, burgemeester van Almere. Dit was wel een gezellig samenzijn, hè? Met de burgemeester van Amsterdam hier in Almere Haven.
8: Ja, het was ontzettend gezellig. Hele leuke gesprekken gevoerd met mensen die allemaal uit Amsterdam hierheen zijn gekomen. Want zo is Almere natuurlijk toch begonnen. En heel fijn dat Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, de moeite heeft genomen om in ons verjaardagsjaar dit gesprek te hebben met die oorspronkelijke Amsterdammers. Echt hartstikke leuk.
3: Ja, 50 jaar. Dat mag natuurlijk niet vergeten worden. Maar zijn we eigenlijk hier niet in een stukje Amsterdam? Want zo voelt het, denk ik, wel voor heel veel mensen.
8: Ja, en dat mag ook. Dat hoor je ook aan de accenten, hè? Ik kwam eens iemand tegen en ik zei, u komt hoorbaar uit Amsterdam. Nee, meneer de burgemeester, uit de Jordaan. Nou, dat hoor je hier, dat voel je hier en dat mag ook. Want uiteindelijk zijn we allemaal een keer naar Almere toegekomen.
0: Ja, als geboren Amsterdammer en getogen Almerer kan ik zeggen dat dit een bijdrage was van onze collega Mark Bakker.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: het nieuws van buiten de regio. Niet alleen zijn er boeren die aardappels hebben, veel te veel, of knolselderij, dan komt het bijna altijd weer goed. Nou, deze Zeeuwse teler heeft veel te veel appels en ook hij is ze kwijtgeraakt. Hij belde namelijk met de No Waste Army en die hadden een oplossing.
1: Uiteindelijk zei ze, ja, dat is leuk, we maken er appelsap van. En nou goed, uiteindelijk toch nog een redelijk prijs voor gekregen. Het is niet te hopen dat het elk jaar zo wordt, want dat, ja, dan blijf je ook geen fruitteler mee. Hè, want je gaat niet telen voor appelsap.
2: Presentator Stephen Colbert heeft afscheid genomen van zijn tv-programma The Late Show. Na 33 jaar verdwijnt het van de buis. Het was een van de best bekeken Amerikaanse tv-programma's.
3: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years, and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
4: We were just there tonight.
5: How was it?
4: Oh, it was amazing. It was amazing. And it was emotional, and it was definitely a party.
6: 3 days to get in, but never got in.
5: 3 days here at Broadway?
6: Yes.
2: It was amazing.
0: Ja, zat het dus 3 dagen voor de deur om naar binnen te komen, is niet gelukt.
2: Kennelijk, ja. Ja, volgens omroep CBS moet het programma weg vanwege bezuinigingen, maar er wordt ook gewezen op druk vanuit het Witte Huis.
0: Ja, het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken. Dat zegt de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW in de Telegraaf. Dat vertelt verslaggever Roeland Muller.
7: VNO-NCW maakt zich vooral heel veel zorgen over die snellere stijging van de AOW-leeftijd. Zij zeggen, ja, dat zorgt eigenlijk alleen maar voor onrust, dat plan wat er dus vanuit het kabinet is. Ze zeggen, dat is geen goed idee. En dan wijzen ze vooral naar het pensioenakkoord, waarin juist een langzamere stijging van die AOW-leeftijd is afgesproken. En zij zeggen, ja, afspraak is afspraak, dus die plannen moeten eigenlijk gewoon van tafel.
0: Ja, dat zeggen dus de werkgeversorganisatie. Maar eerder keerden ook al de vakbonden, dus die aan de kant van de werknemer staat, zich tegen het AOW-plan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd. Dat is op 24 juni en dat vindt dan plaats bij het openbaar vervoer.
2: Hoopvol nieuws voor Max Verstappen-fans. Door de aangepaste Formule 1-regels die volgend jaar ingaan, denkt de Nederlander erover om langer in de Formule 1 te blijven rijden. Besloten is om de invloed van de elektromotor terug te schroeven en dat zal de sport zeker verbeteren, zei Verstappen in aanloop naar de race in Canada dit weekend. Daar hoopt hij weer in de top mee te doen.
8: It's going to be a bit of a development race, I think, as well, every single weekend, depending on what other teams bring. But I naturally hope, of course, to again try and be close to that top three.
2: Het is een druk programma in Canada, want het is een sprintweekend. De race zelf is zondagavond onze tijd.
0: Afgelopen weekend deed hij mee aan de 24 uur van aan de Nürburger Ring. Dat is zo'n hele 24 uur lang race. Dat doe je dan met een aantal mensen in je team. En dan, als je dat volledig doet, heb je zo'n 6 uur dus gereced. En hij heeft dus iets gepresteerd wat bijna niemand doet. Hij heeft mensen die waren enorm in verwondering dat hij dus bepaalde acties en manoeuvres deed op die baan die nog nooit iemand had gedaan.
2: Oh, wat tof.
0: Ja, dus hij is zo onverschrokken dat hij... Ja, ze omschrijven hem toch echt wel als de beste coureur van dit moment. Ondanks dat hij dus niet zo goed meekomt in die Formule 1 op dit moment. Ja. Is hij dus gewoon echt de meeste, of hoe noem je dat? De coureur met de beste skills.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Nou, kijk niet eens naar Formule 1 en ik weet het gewoon.
2: Je weet het gewoon. Ja. Nou, we gaan het misschien wel zien aankomende zondag dus in Canada. En dat waren ze, de berichten van buiten onze provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: We hebben hier de prioriteit op als VVD.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dit gaat fout. Naomi, kijk uit hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Want heeft u thuis een noodpakket?
4: Nee. Ik heb wel water en ik heb wel geld, maar geen radio nog. Dus.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
6: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
5: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Tipje, 4 uur kuppensoep.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa.
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Hey, Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
0: Straks op de radio... Het beste van Flevoland.
15: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 7 uur.
16: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
17: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
16: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Voorthuizen en Stroe is de vertraging 10 minuten. En de N344 Voorthuizen-Apeldoorn is tussen Hoogsoeren en de Koningin Juliana-toren in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Dit is Flevoland.
19: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Kijk, wat een mooie tijd.
2: Els Lucas, onze advocaat, gaan we mee praten over juridische zaken. Els, goedemorgen. Op deze prachtige zonnige dag. Het lijkt wel zomer in Flevoland.
3: Heerlijk.
2: Wij gaan het over cassatie hebben. Dat is niet een nieuw soort kroephoek, maar dat is alles te maken met een rechtszaak over onze Almere Ali B.
4: Ja.
2: Die gaat in cassatie.
3: Ja. Nou, niet zozeer over hem. Maar
2: nee, maar wel het proces cassatie.
3: Over hoe werkt dat eigenlijk en wat is dat, cassatie bij de Hoge Raad?
2: Nou, wat is het?
3: Lijkt me handig om wat te vertellen. In Nederland is het zo geregeld dat in strafprocedures je de mogelijkheid hebt om twee keer door een feitelijke instantie, de rechtbank en het hof, te laten beoordelen of bewijzen die er liggen voldoen aan de vereisten om tot een strafbaar verklaring te komen voor enig feit.
2: Daar beginnen we mee.
3: Dat is zeg maar het begin. En wat er dan in cassatie aan de orde kan komen, is de vraag dan, gaat het met name om de uitspraak van het hof, de laatste uitspraak van de feitelijke rechter. Die kan door de Hoge Raad beoordeeld worden op de vraag of het recht goed is toegepast door het hof. En of de uitspraak van het hof kan steunen op de motivering die in de uitspraak van het hof staat.
2: Maar dat is heel theoretisch dus. Het gaat om regeltjes en punten en komma's.
3: Er komt ook niet een mondelinge zitting.
2: Geen nieuwe getuigen?
3: Geen nieuwe getuigen. Ze krijgen op het moment dat je binnen 14 dagen moet je dan cassatie instellen, dan komt dat verzoek daar binnen en dan gaat de Hoge Raad bij het hof, wat de zaak eerder heeft behandeld, het dossier opvragen. En dan krijgen ze in principe ook alle dossierstukken, maar niet alles hoort tot wat op de zitting aan de orde is geweest. Maar procesverbaal van de zitting, de uitspraak, pleitnotities van de advocaat, het verhaal van de officier van justitie. En de Hoge Raad gaat dan opdracht geven aan de advocaat-generaal. Dat is een medewerker die daar werkt, maar onafhankelijk is. En die moet een advies schrijven voor de Hoge Raad over hoe gereageerd moet worden op het cassatieverzoek.
2: Els, dat gaat toch maanden, maar misschien wel jaren
3: daar
2: overheen?
3: Daar kan jaren overheen gaan. Nadat de verdachte of het OM, maar in dit geval dan de verdachte, cassatie heeft ingesteld, dossier komt binnen, dan moet de verdachte met een advocaat, je bent daar wel verplicht om met een advocaat te procederen, de gelegenheid om te vertellen waar ben je het niet mee eens, waar vind je dat het hof de fout in is gegaan. En dat wordt beoordeeld door de advocaat-generaal, die schrijft een advies. Dat advies gaat samen met het bericht van de advocaat naar de rechters van de Hoge Raad en die vergaderen met elkaar over vinden we dat wel of niet ook zo. En dan kan de Hoge Raad vervolgens beslissen, het slaat helemaal nergens op, dus we verwerpen het cassatieberoep.
2: Dan? Moet dan het hele proces over?
3: Nee, dan is het klaar.
2: Dat is gewoon de laatste stap, dan is de streep eronder. Dan is de straf die het hof heeft bepaald,
3: is terecht tot die besluitvorming gekomen en is dat gebaseerd op de juiste motivering. Als de Hoge Raad vindt, hof, je hebt fouten gemaakt, want ik begrijp helemaal niet hoe je met deze feiten en die gegevens tot die conclusie komt, dan kan de Hoge Raad zeggen van nou, dit foute boel, de uitspraak van het hof vernietigen. En dan wijzen ze dat hele dossier naar een ander hof in Nederland. En die gaat dan weer inhoudelijk behandelen.
2: En die gaat het opnieuw bekijken dan?
3: Die gaat alles weer opnieuw bekijken.
2: Ja, precies. Wat is dan het Europese Hof?
3: Het Europese Hof, daar moet ik voor een deel het antwoord op schuldig blijven. Ik heb nul ervaring met procederen in Europa. Maar in Europa worden soms zaken voorgelegd omdat je als verdachte van oordeel bent dat het in de Nederlandse rechtssfeer fout is gegaan met de uitvoering van verdragen die voor de burgers gelden.
2: Maar dat komt
3: in Europa.
2: Niet vaak.
3: Dat komt gewoon niet vaak voor. Nee. Bijvoorbeeld omdat men vindt, dat is een artikel wat je wel vaak tegenkomt, dat er in strijd met artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens is gehandeld. Er is geen eerlijk proces geweest. En dan kan je een tal van dingen bedenken waarom je vindt dat dat dan zo is. Je hebt niet al je getuigen mogen horen. Je hebt niet alle stukken mogen zien, et cetera. Dat zijn vast ook dingen die in de verdere rechtsgang in de zaak waar gisteren uitspraak werd gedaan door de rechtbank Rotterdam, in de zaak van Wesky, zou best kunnen zijn dat dat uiteindelijk daar terecht komt, omdat er heel essentiële rechten een rol spelen.
2: Nou hoor je wel, en dat is bij Ali B. ook het geval geweest, dat in hoger beroep viel de straf hoger uit. Mm-hmm. Kan er in cassatie nou ook nog een rechter zeggen van, nou, ik vind dat het Hof heeft het goed gedaan, maar ik vind eigenlijk dat er ook nog een hogere straf bij hoort?
3: Nee, daar zal je niet vaak mee te maken krijgen. Ik heb niet voorbeelden dat dat
2: maar
3: op die manier
2: Maar in theorie
3: gebeurt.
2: Zou het kunnen.
3: Het is wel zo dat ze kunnen zeggen dat er bijvoorbeeld vanwege de lange duur van een procedure, iedereen heeft recht op een gezwinde afhandeling. En als de Hoge Raad vindt het heeft eigenlijk te lang geduurd, dan kunnen ze wel besluiten de zaak zelf af te doen en te zeggen van wij trekken iets meer af aan, aan straf. Dat kan wel.
2: En de voorlopig veroordeelde mag alles in vrijheid afwachten?
3: Nou, in dit geval wel. Het is niet altijd zo dat de verdachte in vrijheid is, maar ja, er wordt gedurende het hele proces steeds getoetst. Al is het maar op verzoek van de verdediger. Of iemand nog vast moet blijven zitten. Want stel dat het vastzitten in voorlopige hechtenis langer gaat duren dan dat je verwacht dat de straf uiteindelijk gaat worden, dan ben je natuurlijk verkeerd bezig. Dus dan komt er een einde aan voorlopige hechtenis.
2: Maar vooralsnog
3: kan het. En ik moest, toen ik hier aan het voorbereiden was, denken aan een zaak waarin op een gegeven moment door de Hoge Raad een besluit was genomen over een arrest van Hof Den Bosch. En toen verscheen in de pers, de Hoge Raad vindt het goed als je een politieman mierenneuker noemt. Toen dacht ik bij mezelf, vond ik een beetje vreemde kop in de krant. Dus ja. Toen ben ik op zoek gegaan naar die uitspraak en toen bleek dat de Hoge Raad had gezegd, Hof, je hebt het niet goed gemotiveerd. Dus die uitspraak is vernietigd, zoals dat heet, is naar een ander hof gegaan en vervolgens is er toch een veroordeling gekomen, omdat het volgend hof het beter gemotiveerd had.
2: Het is nog steeds niet oké als je dat zegt.
3: Nee, het is nog steeds niet goed. Nee. Hangt ook een beetje af van de omstandigheden.
2: Ja, goed. Nou, fijn dat we hier duidelijkheid over hebben.
3: Dank je
2: wel. Goed uitgelegd. Tot de volgende keer. Elsbeke.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Wat wel te bewijzen is, is dat wij vandaag weer onze showbusinesskundige in de uitzending hebben. Bart Entekoven, goedemorgen Bart.
2: Hey jongens, ja, volgens mij had het Openbaar Ministerie in Spanje vond de aanklachten toch te onduidelijk. En ze hadden toch te weinig bewijzen om Julio inderdaad voor het gerecht te slepen. Dus dat is allemaal uiteindelijk met een sisser afgelopen.
1: Ja.
2: En inderdaad hebben we weinig meer gehoord van die werknemers die toen behoorlijk hoog in de boom zaten. En riepen dat hij hun een soort hel had bezorgd door echt als een soort tiran daar te werk te gaan op dat landgoed.
1: Ja.
2: Maar volgens mij is dat allemaal. Hij heeft echt wel ook excuses geëist van de krant die dat destijds allemaal gepubliceerd heeft. En daar is het laatste woord volgens mij nog niet over gezegd. Want volgens mij is Julio ook een soort tegenaanval begonnen.
1: Ja, vanwege smaad natuurlijk. Hè? Maar ja, er wordt nog wel wat over je gezegd.
2: Duur dat hij is natuurlijk ongeveer de koning van Spanje als het gaat over showbiz en over zangers. En als je dan in de nadagen van je carrière op deze manier zeg maar, wordt neergezet, is het natuurlijk wel verschrikkelijk.
1: Ja.
2: Als het echt niet waar is.
1: Nee, dat klopt precies. Ja. En die smet die gaat nooit meer van jouw naam af.
3: Misschien moet hij weer een keer een videoclipje opnemen in een grot in Limburg.
1: Ja, met een iets overduidelijke danseres ernaast.
3: Fantastisch.
1: Hysterische danseres Penny de Jager.
3: Ja
1: wel leuk. Maar je ziet daar Julio, zie je ook echt denken van, wat doet die vrouw om mij heen de hele tijd?
3: Als je een keer zagrijnig bent, dan moet je eventjes naar YouTube om dat filmpje terug te kijken.
1: Waarschijnlijk heeft hij de vertaling niet goed gelezen of zo. Hij wist helemaal niet dat hij in een grot terecht kwam, volgens mij ook. Maar goed, dat even terzijde. Bart, van de week was er ook weer het jaarlijkse musicalfeestje. Het was een opvallende rode loper. Want André Hazes verscheen daar officieel voor het eerst met zijn vriendinnen.
2: Noah.
1: Ja,
2: met zijn Noah. Ja, en hij was er om een prijs uit te reiken. Niet om hem zelf in ontvangst te nemen. Want volgens nog staat de beste man niet zelf in een musical. Maar wat niet is, kan natuurlijk altijd nog komen.
1: Zou wel leuk zijn.
2: Maar de grote prijzen die gingen eigenlijk naar Alex Klaassen en naar Richard Groenendijk. Als we het dan over de mannen hebben. En Kim-Dian van der Meij, als we het over de vrouwen hebben. Dus ja, wel, ik denk terecht de winnaars. Ik heb eigenlijk niemand gehoord die riep, nou, ik had hem eigenlijk wel voor die bedacht. Of voor die, kijk, Richard Groenendijk. Ik hoorde alleen maar iedereen die riep, Richard Groenendijk. Die moet die prijs krijgen. Nou, en zo geschieden. Dus ik denk wat dat betreft. Maar jij zit veel meer, Arnoud, in de musicalwereld dan ik. Ben jij het er ook mee eens? Is het terecht?
1: Ja, vind ik eigenlijk ook wel, ja. Vond het ook wel terecht. Ik heb alleen wel zoiets van, weet je, het stemmen voor de grote musical, de publieksprijzen en zo, daar schort nog wel eens wat aan, denk ik hoor. Er mag wel iets meer breedte over zijn. Er zijn zoveel musicals in Nederland. En het is weliswaar Avrotros, maar ik weet gewoon dat er ook zo links en rechts betaald moet worden om in dit programma opgenomen te worden. Dat vind ik dan toch een beetje zuur, want er zijn zoveel mooie producties die gewoon niet aan het licht komen.
3: Omdat ze wat minder budget hebben.
1: Of omdat
3: hebben
1: ze niet betalen, of omdat ze te klein zijn in de grote vijver.
3: Ja, dat begrijp ik. Ja.
1: Het opvallende vond ik op een gegeven moment, toen er werd gekozen voor wie krijgt dan de prijs voor de musical. Er zijn nog maar twee producenten over in Nederland. Hans Cornelissen en Media Lane.
2: Ja. Dat je ook die inderdaad.
1: Dubbel.
2: Dat je twee keer. Ja, precies.
1: Ja, maar ja, is dit feestje nog van deze tijd, Bart? Wat denk jij? Heb je Tina de Bruin misschien er al over gehoord? Tina Nijkamp?
2: Tina de Bruin.
1: Tina Nijkamp.
2: Die heb ik er nog niet over gehoord toevallig. Maar ik vind het dan wel nog van deze tijd. Jawel, anders kan je hetzelfde zeggen over de televisiering. Gala. Ja. Jongens, het zijn wel gewoon een bepaalde eikpunt in de showbiz. Ik hou ervan. Er wordt uitgepakt. Het is eigenlijk. Je moet het eigenlijk gewoon zien als een grote reclamespot voor het nieuwe seizoen van de musicals. Dus je kan even zien wat komt er nog. Ja. Wat heeft er gestaan? Waar kan ik nog eventueel even snel naartoe? En dat daarvoor betaald wordt. Ja, nou ja, het zij zo. De hele wereld wordt wat dat betreft is commercieel geworden. Dus nee, ik maak me daar niet zo heel erg druk om.
1: Nou, goed zo.
2: Is daar onze koninklijke familie weer jongens? In Den Haag. Of schurend tegen Wassenaar aan. Ja.
1: Ze zagen er stralend uit.
3: Ja, fantastisch. Ze zagen er echt mooi uit. Allemaal.
1: Ja.
2: Ja, ze hadden inderdaad hun goede voet weer uit de kast getrokken. En je merkt dan ook wel dat die meiden natuurlijk steeds soepeler worden en steeds makkelijker. En het lijkt ook wel alsof de koning. Kijk, Maxima is natuurlijk altijd een soort natuurtalent geweest als het gaat poseren voor de fotografen. Maar Willem Alexander kon nog wel eens wat stijviger overkomen of wat onhandig. Maar die lijkt er ook een soort van lol in gevonden te hebben. En die meiden die kopiëren dat weer van hem. Al vind ik wel dat het vragen. Uurtje wat daarna dan plaatsvindt, daar zou wel iets meer spontaniteit in mogen. Daar zou wel iets meer af en toe. Hoe zeg je dat? Ik vind vooral die meiden. Het lijkt wel alsof zij ieder woord op een goudschaaltje
1: leggen. Maar dat is ook zo. Toch?
3: Ja, ze gaan dan euren, hè? Weet je wel? Dat is, want kan ik het dan wel zeggen of niet? Die vraag over Anton.
1: Dat werd nog wel even pijnlijk, toch?
3: Het werd even pijnlijk. Mama moest ingrijpen, hoor.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Zo, ik denk, als het niet zo is, zeg gewoon. We zijn gewoon hele goede vrienden. En grappig dat een dochter dan van maakt dat we een relatie hebben. Weet je, dus volgens mij is het gewoon een relatie.
3: Ja. Of zeg van, het gaat je niks aan, dat is mijn privéleven. Ook goed.
2: Ja, kan je ook zeggen. Maar ze gingen er niet zo heel erg omheen. En de media dit en de media dat. En ik heb het. Dit had wel wat. En te meer omdat die vragen allemaal van tevoren moeten worden ingediend. Dus ook Boulevard had deze vraag van tevoren. Dus het is niet zo dat ze erdoor overvallen werd.
3: Oh ja.
2: En dan denk ik, dan had ik wel een wat lekkerder antwoord kunnen bedenken. Samen met de RVD. Hè, want die zullen er ongetwijfeld samen over nadenken met de koninklijke familie. Over hoe gaan we dit aanvliegen.
3: Ja.
2: En dan denk ik, dan vond ik dit een beetje een wauwelend antwoord. Het was geen ja, het was geen nee. Ze had eigenlijk 2 minuten nodig om niks te zeggen. Ja. En dan denk ik van
3: Laten we het een leermomentje noemen voor de volgende fotosessie.
1: Ja, nou alleen dat nog eventjes.
2: Ja, dat vind ik wel inderdaad nog...
1: En over geen ja, geen nee. Wilfried, geen nee. Die gaan maar door met platen maken ook. Dat blijkt ook een soort van succes te blijven. Nu weer met John de Bever maken ze weer een nieuwe WK-single. En ze zitten lekker op Curaçao. Wanneer gaan jullie met Shownieuws naar Curaçao?
2: Wij zijn er al geweest. We hadden gisteren een interview met de mannen. Die zijn daar natuurlijk ontzettend aan het genieten van dit gesponsorde uitje. En inderdaad, die WK-hit. Het is nog helemaal geen WK-hit. Het is een WK-single waarvan ze hopen dat het een hit gaat worden. Het is eigenlijk een soort parodie op de koekoek. Hè. Ze hebben ook zelfs 2 voetballers zo gek gekregen. Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart. Om ook nog 3 zinnen in te zingen. Mm-hmm. Maar ik moet er wel om lachen op een of andere manier. In het begin vond ik het altijd een beetje gênant dat Wilfred Gené ging zingen. Maar inmiddels is het zo'n running gag geworden. En het is zo ontwapenend om te zien hoe hij daar zo van aan het genieten is. Van dat zingen en dat karaoke. En ja, het is gewoon zijn hobby. En ik moet er wel om lachen. Ik vind het wel geestig. En ik denk dat het verdomd nog wel eens een hit zou kunnen worden ook daar.
3: Ja, want, zeker wel.
2: Ja. Het grote voordeel dat ze media-aandacht hebben. Kijk, een andere zanger die moet er mazzel hebben dat hij 1 keer zijn hitje kan komen zingen. Of zijn nieuwe nummertje kan komen zingen in een talkshow of in een praatprogramma.
3: Ja.
2: Dat is trouwens hetzelfde, een talkshow en een praatprogramma. Dus vaak wordt er gepraat in een talkshow. Maar ik hoor het mezelf zeggen. Maar zij kunnen natuurlijk elke avond dat nummer weer in dat programma duwen. Dus daar moet ik wel op wachten.
1: Vind ik wel hartstikke leuk ook. Gaan jullie nog als Shownieuws nog een WK-plaat maken?
2: Ik denk dat het voor iedereen beter is als wij niet gaan zingen. Maar we vooral heel veel over gaan hebben.
1: Gaan we dat doen. Onder andere misschien wel weer volgende week. Tot dan Bart en een fijn weekend. Jo. Geniet van de dagen.
2: Dag man. Dag.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond. Het is vanavond overal droog in Flevoland en de zon die schijnt nog een tijdje uitbundig. En de temperatuur die ligt ook nog een lange tijd boven de 20 graden. Dus we kunnen echt wel stellen dat het nog een aangename zomeravond is. Pas na zonsondergang gaat het flink afkoelen. En vannacht verwacht ik minimaal van een graad of 12 op de meeste plekken. Morgen staat de warmste dag van het jaar tot nu toe op het programma. Met maxima die uitkomen rond 27 of 28 graden. Er staat maar weinig wind en het is gewoon ronduit zonnig. Later in de middag dan volgt er vanuit het noordwesten wat meer wind. En kan het ook flink gaan afkoelen. Op morgenavond is het nog maar een graad of 16 op de meeste plaatsen.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: is Flevoland.
1: Dus we hebben hier de prioriteit op als VVD.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Oh, yes. Dit gaat fout. Naomi, kijk uit hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Want heeft u thuis een noodpakket?
4: Nee. Ik heb wel water en ik heb wel geld, maar geen radio nog. Dit
0: is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iranoorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
7: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
6: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
8: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
6: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, volgend weekend vindt de 12e editie plaats van de Dronterland Survival Run. Het dorp staat dan vol met allemaal obstakels die deelnemers moeten trotseren.
2: Het bouwen van die obstakels kost tijd. Heel veel tijd. En daarom zijn ze een maand geleden al begonnen met bouwen. Verslaggever Raoul Kuiper staat bij een van die obstakels aan het Krabbelaarspad. Raoul, dat ding waar jij staat, is dat een beetje te doen?
3: Nou, ik vind het zwaar. En dan ben ik nog niet eens echt aan het doen wat we moeten doen. Want ik ben nu gewoon eigenlijk simpel over een soort net van touw aanlopen. Ik ga nu op dit moment even over een balk heen. Die balk die zorgt dat de spanning van de touwen verandert als we naar de andere kant gaan. Ja, en bij mij is Ronald. Ronald, dit is een obstakel en we nemen hem nu eigenlijk nog op de makkelijke weg, toch?
4: Ja, inderdaad. Dit is een van de combinatiehindernissen die klaar staat voor de Dronterland Survival Run. En we gaan nu inderdaad over de hindernis heen, waar de wedstrijdklasses er straks onderdoor zullen gaan.
3: Eronderdoor? Hoe doen ze dat?
4: Ja, uit het touw aankomen, zwaaien, been erop en heel snel doorgaan.
3: Ja, en dan gewoon aan de onderkant hangend verder over het parcours.
4: Ja, deze hindernis inderdaad. Gaan ze onder het net door en dan gaan ze verder de hindernis in tot aan het eind. En dan mogen ze weer even een lekker stukje rennen.
3: En we gaan even het laatste stukje afmaken, zodat ik weer met beide benen op de grond sta. Ik sta nu op een balk. Even een klein sprongetje. Zo. Dat voelt toch een stuk beter.
4: Ja, nee, ja, het is lekker weer op de grond staan, toch? Een beetje stabiel en gewoon lekker weer erbij staan.
3: Ja, jullie zijn al een maand bezig met het opbouwen van dit parcours. Waarom duurt dat zo lang?
4: Ja, het heeft gewoon heel veel tijd nodig. Het is natuurlijk allemaal vrijwilligerswerk en eigenlijk allemaal op zaterdagen gebeurt het. Daarnaast heeft het ook een stukje tijd nodig omdat de touwen het hele jaar opgekropt liggen en dan weer een stuk rek opbouwen. Dus als je er nu al op te hangen, kun je gewoon weer de testen doen en klimmen en dan rekt het weer op. En dan kun je het weer opspannen zodat je voor de run gewoon alles weer netjes klaar hebt en bij elkaar hebt. Dus dat je alles gewoon goed opgespannen hebt staan en dat het hele parcours volhoudt.
3: Dus je moet straks alles nog een keer controleren?
4: Ja, zeker. We gaan morgen, als het zaterdag, gaan we weer bouwen en dan volgende week nog een keer. En dan gaan we alle touwen nog een keer na om alles op te spannen en na te lopen of het allemaal echt daadwerkelijk goed staat, zeg maar.
3: Hoe gaat het met de bouw? Staat alles zo goed als klaar?
4: Ja, we hebben morgen nog één bouwdag te gaan en dan hebben we nog vier hindernissen te bouwen. En volgende week vrijdag dan bouwen we nog bij de Knip en op het Meerpadplein, want die kunnen niet eerder. In verband met afsluitingen en dan zijn we er helemaal klaar voor.
3: Ja, en dan volgende week gaat het gebeuren. Dan gaan er verschillende deelnemers in verschillende klassen over het parcours. Om hoeveel mensen gaat het?
4: In totaal 1250 deelnemers. Waarvan er ruim 500 meedoen aan het Open NK KZ. Dus de korte survival run over een afstand van 9 kilometer. En de rest zijn dan jeugdleden die in verschillende jeugdklassen lopen. Maar ook nog de recreanten, 6 en 9 kilometer. En nog een stukje begeleiderrun. Dat zijn de jeugd die eigenlijk aan het begin van hun carrière in de sport staan. Die worden dan mogen ook het parcours op.
3: Lopen die dan allemaal door elkaar?
4: Nee, het is wel allemaal in groepen achter elkaar aan. Dus eerst start alle KZ, dus alle korte survival run mensen, die starten eerst allemaal achter elkaar aan. Daarna komt de oudere jeugd en zo laat het eigenlijk doorlopend. En dan uiteindelijk komen de jongste kinderen als laatste, zeg maar.
3: Nu vertelde je mij dat een van de basistechnieken, dat is eigenlijk het touwklimmen. Daar moet je goed in zijn om dit te kunnen doen, toch?
4: Ja, zeker. Het zijn drie basistechnieken. Je hebt een techniek om omhoog te klimmen. Een techniek om aan een horizontaal vooruit te klimmen, apenhang en met netten. En inderdaad, om verticaal omhoog te klimmen, om over een balk te komen, is de voetklem heel belangrijk. En die, dat is een van de belangrijkste technieken in een survivalsport.
3: Hoe zit die? Want we hebben hier een touw voor ons. Kun je hem even laten zien?
4: Je doet je voet eigenlijk binnenkant knie, buitenkant voet en dan andere voet er onderdoor. En op dat moment zit je eigenlijk in het touw en kan je eigenlijk alles doen en kun je eigenlijk ook wel heel lang blijven zitten.
3: Jij hangt ook zo comfortabel ondertussen dat je gewoon één hand los kan laten.
4: Ja, inderdaad. Zo gaat dat. Ik schommel een beetje, maar je kunt hier ook gewoon even je rust pakken, maar je kunt ook gewoon eigenlijk weer omhoog verder naar boven toe en over de balk heen bewegen op die manier.
3: Nou, dit was het stukje waar ik op school nooit heel goed in was. Volgende week, hoe vaak kom je dit dan tegen op een parcours?
4: We hebben 40 hindernissen staan, waarbij eigenlijk allerlei verschillende dingen. Waarvan 5 of 6 van die grote combinatiehindernissen, zo echt met meerdere blokken achter elkaar. En ja, de voetklem, die ik denk dat je wel een aantal voetklemmen nodig, een stuk of 20 voetklemmen nodig hebt om echt het hele parcours doorheen te gaan op verschillende plekken.
3: Dat zijn er flink. Wat kun je hier dan nog echt voor trainen?
4: Ja, zeker. Dit is gewoon een sport waar we het hele jaar voor trainen. 2-3 keer in de week hardlopen, maar ook op de baan zelf gewoon in het rond klimmen. En de technieken verfijnen en jezelf daarin gewoon beter maken. En dan merk je ook gewoon dat het je makkelijker afgaat.
3: Ja, en volgende week dan gaat het dus gebeuren. Al die deelnemers gaan dan hier of over de netten heen of eronder door. Ja, het lijkt mij een zwaar parcours. Maar als je er zin in hebt, dan... er zijn geen plekjes meer vrij, hè?
4: Nee, helaas. We zijn uitverkocht. Het is vol. 1250 deelnemers was echt de max. En dan is het mooi.
3: Maar je kan wel dit keer even toekijken en dan de volgende keer wel licht meedoen.
1: Ja, Raoul Kuipers, dankjewel. En jij, kun jij het een beetje in touw klimmen?
2: Nee, ik heb hetzelfde als Raoul. Dat lukte mij ook nooit in zo'n touw klauteren.
1: Nee, ik was toevallig altijd ziek op het moment dat we dat met gym deden.
2: Ja,
1: toevallig.
2: Ik heb ook zelden gymlessen meegemaakt, kan ik je vertellen. Hopen dat het weer wat beter is dan voor iedereen die gaat survival runnen. Want met 30 graden dan...
1: Nee, dan moet je vooral afkoelen in het water.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, het belooft zomers weer te worden dit Pinksterweekend. En heb je er nou heel veel zin in om erop uit te gaan, dan kun je bijvoorbeeld morgen naar het Lentefestival op en rond het Globeplein in Almere-Buiten. Daar gebeurt van alles vanaf 11 uur. Dus namelijk het Kidsproof Kinderfeest.
2: Wil je snuffelen naar leuke spulletjes? Dan kun je zondag van 11 tot 5 je hart ophalen tijdens de campingmarkt bij Nettel in Krachenburg. En verder wordt op de Noorderplassen in Almere dit weekend het NK Suppen gehouden. Dat is staand peddelen op een soort surfplank. Ik hoop dat ik het niet zo respectloos breng. En bij ons in de studio zijn aangeschoven Richard Proost, de wedstrijdleider van dit weekend. En Marin Hoeboer, die vorig jaar Nederlands kampioen sub in de categorie long distance werd. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag.
2: Jullie er zijn.
4: Hallo.
1: Nou, dat moeten we meteen weten. Marin, heeft u het goed uitgelegd? Staan op een surfboard en
3: Een beetje wel. Ja, het is natuurlijk iets anders dan een surfboard, maar het komt wel een beetje uit die richting, ja.
2: Oh, gelukkig. Gelukkig. Jij werd vorig jaar Nederlands kampioen sub in de categorie long distance. Lange afstand dus. Dat is 12 kilometer achter elkaar peddelen.
3: Ja.
2: Hoe train je voor zoiets?
3: Nou, ik train 6 keer per week met trainingsschema's van subpunttraining. En ik train gewoon de hele winter door. En ja, voor mij is 12 kilometer nu wel een beetje normaal eigenlijk.
2: Ja.
3: Ja.
2: En waar doe je dat dan?
3: Ik train in Wormer bij de Zwetplassers. Dat was vroeger een kamerclub. En nu nog steeds. Alleen nu is het suppen er ook bijgekomen.
2: Ah, leuk.
1: Ja, die wedstrijd morgen, het NK Sub. Hoeveel mensen staan er morgen op het water?
4: Als ik het nu een beetje net begreep van Koen, staan er morgen denk ik zo'n 30 tot 40 personen bij de technical en de sprint races.
1: Ja, technical en sprint races.
4: Ja.
1: Er zijn dus verschillende disciplines.
4: Ja, klopt.
1: Ja. Zijn we een beetje goed sublandje?
4: Zeker, met Marine natuurlijk. En we hebben Donato Vreens. Maximus Sirier. En zo nog een aantal. Joep van Bakel, de trainer ook van Marin. Dat zijn echt wel klassesuppers, zeg maar. Op het wereldniveau ook zelfs.
1: Ja. Dus, Marin, je bent 6 dagen in de week bezig met deze sport. Wat maakt het nou dat jij zo graag op het subbord staat?
3: Ja, nou, ik doe het al een hele tijd. En ik vind het gewoon hartstikke leuk. En het is ook hartstikke leuk. Ik zit met een hele groep en daar heb ik het altijd heel leuk mee. En iedereen van het sub is altijd positief, altijd leuk tegen elkaar. Het is altijd een leuke omgeving en ik vind sporten gewoon altijd heel leuk.
1: Ja, want ik ken suppen, daar zie ik mensen wel voorbij komen. Die doen dat dan recreatief. Dat gaat best wel rustig. Maar betekent dat dat jij 12 kilometer lang best wel fors doorpeddelt?
3: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
1: Ja, hoe hard ga je, weet je dat?
3: Meestal rond de 9 kilometer per uur. Misschien soms iets harder, soms iets. Ligt ook aan de weersomstandigheden.
1: Ja, dat fors. Ja.
2: Ja. Nou wordt er warm weer voorspeld, Richard. Dat lijkt me hartstikke fijn als je op het water aan het sporten bent, of niet?
4: Zeker, ja. Dat is ideaal eigenlijk. Het moet eigenlijk misschien zelfs ook weer niet te warm worden. Maar daar houden ze wel rekening mee. Ze hebben altijd een waterzak meestal bij zich dan als ze een long distance doen. Zodat ze onderweg wel water kunnen drinken. Daar moet je rekening mee houden. Goed zo smeren, zeg maar, voor de zonnebrand.
2: Ja.
4: Dat is echt nodig als het zo warm wordt. Maar dit hebben we liever dan, dan regen en harde wind.
2: Ja.
4: Wat we ook leuk vinden.
1: Hoe gaat het dan op het water? Hebben jullie dan een parcours uitgezet met ballen of zo waar je binnen moet blijven?
4: Ja, ballen, dat zijn boeien.
1: Oh, ja, ja.
4: De boeien. Morgen beginnen we met een technical race. Die hebben we in een soort vlinder uitgelegd. Een wat smallere vlinder dit jaar. En dan starten ze op het strand. Dus ze rennen het water in met een board. De boards die je hier op de achtergrond ook ziet, dat zijn echte wedstrijdboards.
1: Hoeveel weegt dat ongeveer?
4: Nou, zo'n 10 kilo hè, ongeveer.
3: Ja, de meeste wel.
4: De meeste zo rond de 10 kilo, sommige wat zwaarder. Lichter mag, als het goed is, tegenwoordig niet meer. Dus het zal een beetje daar zitten. En dan staan ze met z'n vieren zo op het strand. En dan wordt er een startsignaal gegeven. En dan rennen ze het water in, springen ze op hun board. Beginnen ze te peddelen. Dan gaan ze naar de eerste boei en dan moeten ze omheen. Dan gaan ze weer terug, gaan ze naar de volgende boei, de vlinder. En dan weer naar de... Ja, en wie als eerste terug is over het parcours... weer terugkomt op het strand met peddel. Board hoeft niet. Die heeft dan die heat gewonnen. En zo bouwen we door naar een finale reeks.
1: Ja. Maar is het een beetje te volgen als je als toeschouwer op het strand bijvoorbeeld staat of aan de kant? Kun je het goed in de gaten houden wie er voorop ligt?
3: Nou, soms niet bij een technical, omdat je natuurlijk van allemaal verschillende kanten op gaat. Maar bij een sprint kan je dat meestal vooral op de terugweg, als we weer terug naar het strand komen, kan je dat wel echt zien. Bij de long distance moet je vaak grotere rondjes, dan ben je niet heel vaak dicht bij de kant. Maar soms heb je wel van die bootjes met, ik weet niet of we dat dit weekend ook hebben, met camera's.
4: Nou, dit weekend hebben we juist iets waardoor het publiek het ook aantrekkelijk wordt voor het publiek. Want we hebben een ronde van 4 kilometer. Ongeveer, iets korter denk ik uiteindelijk. Maar die moeten ze 3 keer doen. En dan moeten ze een strandpassage doen. Dus ze komen terug op het strand. Moeten ze het boord pakken, om een vlag heen rennen. En dan gaan ze weer het water in. Gaan ze weer 4 kilometer peddelen. Komen ze weer terug, moeten ze nog een keer.
1: Oh.
4: Dus dat is dit jaar nieuw.
1: Wist je het al, Marien, dat je dat moest
3: ja,
1: doen?
3: Ja, ik heb de parcours al gezien.
4: Staat op de site.
3: Ja.
2: Je zou er pas nu achter komen. Ja.
1: Hoe schat jij je kansen een beetje in voor dit weekend? Want ja, er ligt natuurlijk wel druk op je schouders als je vorig jaar hebt gewonnen.
3: Nou, ik schat mijn kansen best wel goed eigenlijk. Ik heb er best wel vertrouwen in. Ik weet niet, alles kan natuurlijk nog gebeuren. Maar ik heb er best wel vertrouwen in dat het me misschien wel kan lukken dit weekend.
2: En wat is nou beter, jouw spierballen van het peddelen of je evenwicht?
3: Ik denk echt een combinatie van beide. Want het is allebei echt heel belangrijk. Want je kan wel heel sterk zijn, maar als je geen evenwicht hebt, dan kom je ook nog steeds nergens.
2: Dus. Ja.
1: Dit is een NK. Het is niet een Olympische sport of zo. Waar droom jij van?
3: Nou, ik zou het natuurlijk hartstikke leuk vinden als het op de Olympische Spelen komt. Maar ik weet niet of dat nog zo ver komt. Maar ik ga wel al dit jaar ga ik naar Italië voor het WK. Dus dat is een grote droom van mij. Dat is wel echt leuk. En ik ga ook hier in Friesland is een elfstedentocht op de sub. Dat is 220 kilometer, verdeeld over 5 dagen. En dat is eigenlijk de grootste uitdaging op mijn pad nu. Dus,
1: Je kunt nog meedoen, hè? Als aankomende zondag, heb ik begrepen.
4: Zondag wel. Zondag is de long distance, dus daar kunnen mensen zich nog ook op de dag zelf aanmelden. Voor de sprint en technical hebben we hem gisteravond gesloten, zodat we de heats kunnen gaan maken.
1: Oké. Okay. Nou, wil je een kijkje nemen bij het NK Suppen? Dan kan dat dus dit weekend. Morgen en zondag van 10 tot 6 bij de Noorderplassen. Meer informatie, kijk dan even, want de Noorderplassen is natuurlijk heel groot. Kijk even bij welk strand je moet zijn. Op NK Subtour. Sub is natuurlijk met een p van Pieter. Subtour.nl. En wil je meer informatie over andere activiteiten in de provincie, dan moet je even kijken op visitflevoland.nl. Richard Proost en Marien Hoeboer, hartelijk dank en ontzettend veel succes, Marien.
3: Ja, dankjewel.
4: Nou,
2: jij gaat meedoen dan toch, Oudeke?
1: Nou, ik kan wel meedoen met kijken.
5: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
6: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.
7: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all 9, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Goedenavond. Het is vanavond overal droog in Flevoland en de zon die schijnt nog een tijdje uitbundig. En de temperatuur die ligt ook nog een lange tijd boven de 20 graden. Dus we kunnen echt wel stellen dat het nog een aangename zomeravond is. Pas na zonsondergang gaat het flink afkoelen. En vannacht verwacht ik minimaal van een graad of 12 op de meeste plekken. Morgen staat de warmste dag van het jaar tot nu toe op het programma. Met maxima die uitkomen rond 27 of 28 graden. Er staat maar weinig wind en het is gewoon ronduit zonnig. Later in de middag dan volgt er vanuit het noordwesten wat meer wind. En kan het ook flink gaan afkoelen. Op morgenavond is het nog maar een graad of 16 op de meeste plaatsen.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Tussen 12 en 2. Weer adres onbekend. Vertel eens, wie zoeken jullie deze week?
3: Ja, ik vind het ook fijn dat ik het weer aan jou mag vertellen. Dat je er weer helemaal bent op vrijdagmiddag, heerlijk. Het is in uitzending, kijk, het is natuurlijk Pinkster en 25 graden. Dus ik loop al de hele week op de redactie. Nou jongens, hoe krijgen we de mensen bij de radio? Nou, ik ga je zo iets vertellen waarvan ik het einde niet kan vertellen. Omdat ik dan te veel weggeef. Maar ik vertel eerst iets anders en dan kom ik erop terug.
2: Oké, spannend.
3: Eerst midden in de regio zelf gaan we iemand zoeken met een dubbele naam. Brigitte Jeannette de Vries. En het gaat om broer Bob, want die wil na lange tijd haar nog eens zien en van alles vragen. Ze zijn opgegroeid bij allebei een andere ouder. Zij is opgegroeid bij vader, hij bij moeder. Ze zagen elkaar dan 10 jaar geleden op vaders uitvaart. Daarna werd het helemaal stil. En hij zegt, ja, er is van alles gebeurd in het verleden. Kan waar zijn. Maar waar kan ik die opening vinden om mijn zus Brigitte Jeannette de Vries weer te gaan zien? Ze wordt volgende maand 67 jaar. Ze groeide op in Amsterdam-Osdorp. En uiteindelijk is ze bij de politie gaan werken. Heeft 2 dochters gekregen. En haar laatste bekende adres is ergens in Lelystad. Dus Brigitte Jeannette de Vries uit Lelystad. Waar ben jij? Dan misschien wel het ena grootste. Is wij hebben eindelijk de uitslagzondag van een DNA-test. Er was eens een Engelse Ashton. En die vertelde dat hij geboren is in 1964. Zijn Engelse moeder Dora uit Leeds kreeg visite van een Nederlandse vertegenwoordiger in de houtbranche. Hij mocht logeren in de logeerkamer. Is daar 's ochtends uitgekropen. Hij is bij haar in bed gekropen. Hij heeft haar achtergelaten. En zij wist niks anders dan Jan uit Nederland. Volkomen onmogelijk verhaal. Hij geloofde erin, want hij weet waar ze elkaar ontmoet hebben. En hij maakte er een heel ingewikkeld verhaal van. Kunnen we allemaal terzijde schuiven, want er is een DNA-databank aan te pas gekomen. Daar kwam een naam uit. Jan, of iets wat erop lijkt, in ieder geval Russian. Wij vonden een zoon van deze Jan, Jannes Russian. Die heet Auke. En Auke, die zegt, ja, vertegenwoordiger Engeland, jaren 60. Hij heeft ook mijn moeder verlaten. Dit zou wel eens waar kunnen zijn. Maar, zegt de man in Engeland, jij bent mij te enthousiast. Ik hou afstand. Eerst een DNA-test. En zondag, in adres onbekend, is de DNA-test over de Nederlandse Jan. Maar dan.
2: Oké, daar komt-ie.
3: Moet je luisteren. Daar komt-ie. Wij zitten gisteren met de redactie met een mevrouw die ons belt. Die zegt, ja, ik vind het zo leuk dat ik zondag kom. En ze vertelt een verhaal nog een keer over Els Remmers. De enige vrouw die lief voor haar was in een tijd dat ze is afgestaan. Terecht kwam in een kindertehuis. En daar was Els Remmers. En die had aandacht en die had tijd. En die nam haar op in de armen. En ze zit dat te vertellen. En wij krijgen een mailtje binnen. En in dat mailtje staat van, heel toevallig op datzelfde moment, jullie zijn op zoek naar Els Remmers. Maar dat is, of was, mijn moeder.
2: Oh.
3: En toen kwam er een verhaal van die man zegt, ja, jullie geloven het niet als ik vertel wat er vandaag zich allemaal gaat afspelen. Maar wij willen heel graag die mevrouw die zoekt spreken. Want ja, dat is cruciaal op deze dag. Wij hebben weer contact gezocht met mevrouw in Venlo. En daarna heeft zich in een uur iets voltrokken. Waarvan ik denk, nou, als je zondag in de zon zit en je denkt, welk deel van adres onbekend ga ik luisteren, dan in elk geval van 1:30 tot 2. Mm-hmm. Want dan voltrekt dit verhaal zich. En ik wil het er volgende week graag met jullie over hebben, wat jullie ervan vinden.
2: Heel goed. Wij zitten natuurlijk aan de radio buis gekluisterd. Ja. Spannend. Ja. Ik ben heel benieuwd.
3: Ja. Ja,
2: Ron, even het nummer. Want als mensen nu al zich herkennen in verhalen of zo, waar kunnen ze naar bellen?
3: Ja, zeker. Als u die Brigitte Jeannette de Vries uit Lelystad zich nu wil melden, graag dan op 0800 30 30 300.
2: En? Ja, daar komt hij nog. Daar komt altijd toch wat achteraan.
3: 0800 30 30 300 is gratis, maar nooit voor niets.
2: Zo, nu is het weer helemaal rond. Dankjewel, Ron Kast, tussen 12 en 2 aankomende zondag weer te beluisteren op deze zender. Hoi hoi!
3: Dag!
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, je komt nooit toevallig langs Zeewolde, want het ligt niet langs een doorgaande route.
2: Nee.
1: Dat zegt Zeewolde naar Mannen Schoppek, die beaamt het hier ook wel eventjes. Ja, iedere vrijdag duiken we rond deze tijd in de geschiedenis van onze provincie. En Mannes is deze keer voor ons in de geschiedenis van het openbaar vervoer van zijn dorp gedoken.
3: Ja, Mannes, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Je bent zelf naar de studio gekomen met de auto.
2: Ja.
3: Hoe belangrijk is het om een auto te hebben als je in Zeewolde woont?
2: In Zeewolde heb je wel een auto nodig. Niet voor als je in het dorp blijft. Dan kun je alles wandelend op de fiets doen. Tenminste, ik ga mezelf af dan, zeg maar. Maar als je buiten het dorp komt, dan is een auto wel heel belangrijk. En de afstanden zijn dan ook al gauw heel groot. Hoewel we natuurlijk heel centraal in het land liggen.
3: Ja.
2: Alles kun je nuanceren.
3: Ja, dat is waar, ja. Nou, 40 jaar geleden was er een belangrijk moment voor de bus.
2: Ja.
3: Op 30 mei 1986.
2: Nu 40 jaar geleden, ja.
3: Ja, toen kreeg Zeewolde twee busdiensten. Waar gingen die naartoe?
2: Die busdiensten die waren er al, maar op dat moment werd er wat extra's gedaan. Dat er extra bussen naar Nijkerk reden. Want Nijkerk is oude land, is altijd belangrijk geweest voor Zeewolde.
3: Mm-hmm.
2: En van Harderwijk was er ook een bus. En die werd in één keer, de afstand werd een heel stuk korter. Het kon over de Zeewolderdijk en de Knardijk. Eerst moesten ze helemaal om via de Gooise weg, zeg maar.
3: Mm-hmm.
2: En nu kon dat 6 kilometer korter.
3: Okay.
2: Dus dat was een heel feestelijk moment. De muziekvereniging die was er zelfs bij.
3: Kosten nog moeite gespaard.
2: Dat heb ik daarna nooit meer. Ik was er toen nog niet, maar heb ik daarna nooit meer gehoord dat de muziekvereniging iets deed voor het openbaar vervoer of zo. Maar
3: ja.
2: Burgemeesters waren erbij van Nijkerk en van Harderwijk. Het voltallige college van Zeewolde was er. Dus het was echt een heel feestelijk moment.
3: Nou, dat kun je nou ook niet meer voorstellen dat dan gebeurt als er een buslijn wordt geopend.
1: Nee, wat mij opvalt, want ik ben zelf opgegroeid in Almere. Daar heet vroeger het VAT, noemde je dat. VAD.
2: Ja.
1: Ja, en dat reed dus ook.
2: Ja, VAT, dat had je toen nog. De Verenigde Autobusdiensten was dat. En dat zie je ook nog op de foto's. Zie je dat ook nog wat. Dat had je toen. In deze tijd, hier zie je het ook. De VAT, dat waren de VAT-bussen.
1: Ja, die reden dus ook in Zeewolde.
2: Die reden ook in Zeewolde, ja.
1: Was het nou een gemeentelijke aangelegenheid of gaat het dan toch via de provincie?
2: Het is nu tegenwoordig allemaal provincie. Het is allemaal via de provincie. Wat wel leuk is trouwens, bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, kwam dat volop ter sprake. En dan zijn de partijen die zeggen, ja, maar dat is een provinciale verantwoordelijkheid. Dat moet de provincie regelen. Maar er zijn ook partijen die zeggen, nee, dat is zo belangrijk voor ons, dan moeten we het zelf maar doen. Dus met het openbaar vervoer in Zeewolde, dat is altijd een beetje, ja, net niet helemaal geweest.
1: Ja, maar toch zeiden we het al, je moet er wel heel gericht naartoe. Want het is niet zo dat er bussen dus makkelijk langs rijden.
2: Nee. Het is echt zo, als je in Zeewolde, het ligt niet op een doorgaande route dat je toevallig langskomt als je in Zeewolde, de auto's die daar rijden, die gaan ook allemaal naar Zeewolde toe of weg natuurlijk.
1: Ja, maar heb jij de indruk dat als je Zeewoldenaar bent, dat je wel ergens kan komen als je geen auto hebt?
2: Jawel, het is niet zo dat het is alleen soms wat moeilijker bereikbaar. Dat was direct al zo in 86, toen die twee bussen feestelijk werden geopend. Toen kwam er ook meteen een protestactie.
1: Oh ja.
2: Zo van, nu moeten wij in één keer een heel stuk om. Er waren degenen die naar Lelystad moesten, want de verbindingen die sloten wat minder goed op elkaar aan.
1: Oh ja. En hoe is het dan nu gesteld met het openbaar vervoer?
2: Er zijn geregelde diensten naar Harderwijk en naar Nijkerk. Dat is allemaal wel geregeld, maar het zou altijd beter kunnen. En er wordt nu bijvoorbeeld ook gesproken over een buurtbus, dat die er misschien zou komen. Ja, er zijn echt wel mogelijkheden. Het is niet dat het allemaal behelpen is, maar om nog iets te noemen. We hebben in Zeewolde nooit een station gehad.
3: Nee.
2: We hebben geen treinen, zijn er niet. Die komen niet. En ik verwacht ook niet, tenminste, ik denk niet dat ik dat nog meemaak, dat er treinen bij ons zijn. Er wordt wel eens gezegd van, je moet, als je, dan moet je heel lang wachten.
1: Nou, we staan natuurlijk al heel lang te wachten op die Lelylijn. Dat is de vraag of die er ooit komt. Op de Hanselijn hebben we
2: heel lang. De Hanselijn hebben we ook gehad.
1: Hoe zou je die lijn dan kunnen noemen die naar Zeewolde gaat? De Nijkerker-Nauwlijn?
2: De Nijkerker kerken, ja, dan geef je wel heel mooi direct aan dat wij ook heel erg gericht zijn op het oude land. Op Nijkerk, Harderwijk. En natuurlijk zijn we wel Flevolanders, hoor. Ja. Geen zorgen.
1: Dan zou het eigenlijk dus meer de Randmeerlijn moeten zijn.
2: De Randmeerlijn.
3: Oh, mooie naam.
2: Ja. Die houden we erin. Ja. De Randmeerlijn.
1: Er kan meteen in een verkiezingsprogramma worden opgenomen. Ja. Want hoe zie jij de toekomst? Wordt het wel beter, denk je, met dat?
2: Nou, dat hoop ik wel. En als die buurtbus er komt, dan geeft dat ook aan van dat we het zelf ook op kunnen pakken. En we hoeven ons niet dan alleen maar achter de provincie te verschuilen.
1: Ga je zelf wel eens met de bus?
2: Jawel, ik ga wel eens met de bus. Maar ja, ik zei het al, we hebben een auto, we hebben de fiets. Dus En de trein natuurlijk. Ik ben hier wereldvreemd, maar het is...
1: Nee, maar... Oké. Okay. Mannes, hebben we alles een beetje aangestipt?
2: Ik denk dat we een heleboel benoemd hebben, ja.
1: Heel goed. Mannes Schopping, dankjewel. En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
4: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Jou op Urk kennen ze het principe file bijna niet. Behalve op doordeweekse dagen rond een uur of één. Want dan kom je op Urk terecht in een verkeersstroom van mensen die op weg zijn naar huis om de kost te gaan.
1: Verslaggever Kelly Tange is gisteren om de kost geweest bij de familie van der Lee. Hoe was dat, Kelly?
2: Ja, dat was heel gezellig eigenlijk.
1: Ja?
2: Ja, ik belde daar aan en ik kon meteen aanschrijven aan de andijviestampot. En dat was bij Gijs en Myrna van der Lee inderdaad. En alle drie hun kinderen die komen dan ook naar huis om even een warme maaltijd te eten.
1: Ja, dat om de kost gaan, wat is dat precies?
2: Nou, dat is eigenlijk het Urker woord voor de warme middag, maaltijd. Dus de bedrijven gaan daar ook echt 1,5 uur dicht. En de scholen ook. En iedereen trekt dan eigenlijk naar huis, waar ze dan met z'n allen als gezin s'avonds gaan. Ja, zoals wij dat eigenlijk s'avonds kennen. Lekker warm gaan eten. En in hun geval lezen ze ook nog een stukje uit de Bijbel. En is het echt even tijd voor elkaar om ook even de dag door te nemen. En hoe het op school gaat met de kinderen. En daar is dus ook ruim de tijd voor. Want je hoeft pas 1,5 uur later er weer te zijn.
0: Ja, ik denk dat we kunnen stellen dat een meerderheid van de mensen in deze provincie tussen de middag niet meer warm eten. Dat zien wij als misschien iets wat uit vervlogen tijden is. Maar op Urk gebeurt dat dus nog steeds. Hoe kan het dat het daar nog steeds is dan?
2: Ja, het heeft ook wel met traditie te maken. Het is daar gewoon echt een traditie. En eigenlijk vroeger hadden we het natuurlijk overal wel. Toen deden we dat in heel Nederland. Toen was lunch ook echt wel de belangrijkste maaltijd van de dag. En dan vooral een warme maaltijd, zodat je nog energie had om de rest van de dag te kunnen werken. En toen was het natuurlijk zo dat voor de meeste mensen, die werkten gewoon waar ze woonden. Dus de moeder, de vrouw, weet je, die kon lekker wat koken. En dan kwamen ze even thuis en dan gingen ze weer aan het werk. En je ziet nu gewoon op Urk dat daar werken de meeste mensen nog steeds op Urk en wonen ze op Urk. Dus daar hebben ze dat eigenlijk vastgehouden. Omdat het ook makkelijker gaat daar.
0: Ja, nou staat die traditie een beetje onder druk. Hoe zit dat?
2: Ja, die staat een beetje onder druk. Dat komt inderdaad omdat de scholengemeenschap Rehobot, die heeft aangekondigd dat ze twijfelen eigenlijk of overwegen om een continu rooster te gaan invoeren. Nou ja, dat houdt er natuurlijk in dat de leerlingen dan dus op school blijven en gewoon een broodje mee moeten nemen. En dan rond 1 uur of 2, 3 zijn ze dan uit. En ja, dat roept toch heel veel discussie op. En Myrna is ook een van de mensen die daar eigenlijk tegen is. Omdat zij ook aangaf van ja, dit is hoe wij dat hier doen. En wij kijken ook uit naar dat moment. En het is voor ons een heel belangrijk moment met het gezin. Dus dat is eigenlijk nu een beetje de situatie. Maar ze weten het nog niet helemaal zeker wat er nu precies gaat gebeuren.
0: Ja.
2: En Gijs die gaf ook aan van dat het bedrijfsleven op Urk, dat hangt daar zo mee samen. Dat is misschien voor ons lastig om voor te stellen, omdat wij dat niet ervaren zo. Maar de bedrijven hebben dus ook echt aangepaste werktijden op de kost, zeg maar. En er is een hele groep vrouwen op Urk die 's middags nadat dus eigenlijk doen ze 's ochtends alles. Dan zijn de kinderen daarna weer naar school en dan gaan zij nog een paar uurtjes werken. Zo ook bij het visverwerkingsbedrijf van Gijs, bij wie ik op de kost was. En dat is dus straks heel moeilijk qua tijden als die kinderen veel eerder uit zijn.
1: Maar waarom wil die school dat veranderen dan?
2: Ja, de school heeft gezegd dat ze dat willen veranderen omdat ze eigenlijk mee willen meer met hoe de dat ze meer tijd willen creëren om ook andere vakken aan bod te kunnen laten komen. En dat ze ook af en toe wel merkten dat het misschien een drempel is voor nieuwe leraren om op Urk te gaan werken. Want die zitten natuurlijk dan ook met dat 1,5 uur en die kunnen dan niet naar huis. Maar voor hun komt het een beetje uit de lucht vallen. Omdat zij zoiets hebben van misschien zou het wat geleidelijker aan ingevoerd kunnen worden.
0: Ja.
2: Maar goed, dat kan nog. Want zij komen dus in de tweede week van juni met een nieuw voorstel. Over
0: die scholenvereniging.
2: De scholenvereniging, ja.
0: Ja, want je bent niet alleen bij de Van der Lees langs gegaan. Je hebt natuurlijk al even gevraagd aan die scholenvereniging hoe dat nou zit aan Rehobot.
2: Ja, precies. Ja. En ze hebben ook aangegeven dat het wel een gevoelige kwestie is. En dat ze dat ook heel met zorg en met precisie willen uitvoeren. Dus dat het ook niet nu besloten is. Maar dat ze dus inderdaad met meerdere voorstellen komen. Maar ze gaven ook aan dat ze er nog niet heel veel met ons over willen delen. Omdat ze eigenlijk ook geen olie op het vuur willen gooien.
0: Ja, ik kan me nog herinneren, toen liep ik stage bij Omroep Flevoland in 2000. Nou, dat is 26 jaar geleden. Toen ben ik op pad geweest voor hetzelfde verhaal. Dat om de kost gaan afgeschaft zou kunnen worden. Omdat scholen door wilden, continu roosters wilden invoeren. Het is 26 jaar geleden niet gelukt. Ik vraag het me af.
2: Ja, het is inderdaad al meerdere malen eigenlijk geprobeerd, om het maar zo te zeggen. En toch zijn er vaak dan toch ouders die daar dan, toch een te grote groep ouders die daar nog op tegen is. Waardoor scholen het dan toch uiteindelijk niet doorvoeren. En ja, dat is mijn persoonlijke mening. Ik moet ook zeggen, het had ook echt wel wat. Ik vond het ook echt wel gezellig. En je voelde ook wel echt een soort rustmoment met het gezin. En wat ook belangrijk is om te vermelden. Want ik dacht eigenlijk van ja, maar dan doe je dat toch lekker 's avonds. Dat komt toch op hetzelfde neer. Maar zij gaven ook aan van ja, op Urk is het verenigingsleven zo groot. De avonden die zitten gewoon vol. Wij gaan 's avonds naar de sport en wij hebben onze eigen verenigingen. Dus 's avonds ben je eigenlijk gewoon de deur uit. Dus dan is even gewoon een boterham prima. Maar dan 's middags willen we even dat moment met elkaar hebben.
0: Nou,
1: En het is nog gezonder ook overdag warm eten.
0: Ja, het is goed voor de spijsvertering.
2: Ja, je verbrandt het wel. Ja. Ja, dan ga je aan de slag.
0: Nou, wil je nou meer weten over hoe het was om om de kost te gaan? Kelly heeft het allemaal vastgelegd. Je kunt het kijken op onze sociale media. Dat is op Instagram, dat is op TikTok volgens mij. Heb ik,
2: Facebook, TikTok, YouTube, Facebook.
0: Overal.

0: Dit is Flevoland.
1: We hebben hier de prioriteit op als VVD.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Oh, yes. Dit gaat fout. Nou, Omi, kijk uit hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Want heeft u thuis een noodpakket?
4: Nee. Ik heb wel water en ik heb wel geld, maar geen radio nog. Dus,
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Renate Kok met het NOS-journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
7: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke weer kwam.
8: De Israëlische minister.
7: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
6: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

over onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: 20 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Goedenavond. Het is vanavond overal droog in Flevoland en de zon die schijnt nog een tijdje uitbundig. En de temperatuur die ligt ook nog een lange tijd boven de 20 graden. Dus we kunnen echt wel stellen dat het nog een aangename zomeravond is. Pas na zonsondergang gaat het flink afkoelen. En vannacht verwacht ik minimaal van een graad of 12 op de meeste plekken. Morgen staat de warmste dag van het jaar tot nu toe op het programma. Met maxima die uitkomen rond 27 of 28 graden. Er staat maar weinig wind en het is gewoon ronduit zonnig. Later in de middag dan volgt er vanuit het noordwesten wat meer wind. En kan het ook flink gaan afkoelen. Op morgenavond is het nog maar een graad of 16 op de meeste plaatsen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Goedenavond, je luistert naar Flevoland met de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Noord-Holland en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Goedenavond, dit is Flevoland met het...

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
3: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
2: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
4: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
2: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Schitterendag. Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt al heel veel verdriet om gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Goedenavond. Het is vanavond overal droog in Flevoland en de zon die schijnt nog een tijdje uitbundig. En de temperatuur die ligt ook nog een lange tijd boven de 20 graden. Dus we kunnen echt wel stellen dat het nog een aangename zomeravond is. Pas na zonsondergang gaat het flink afkoelen. En vannacht verwacht ik minimaal van een graad of 12 op de meeste plekken. Morgen staat de warmste dag van het jaar tot nu toe op het programma. Met maxima die uitkomen rond 27 of 28 graden. Er staat maar weinig wind en het is gewoon ronduit zonnig. Later in de middag dan volgt er vanuit het noordwesten wat meer wind. En kan het ook flink gaan afkoelen. Want morgenavond is het nog maar een graad of 16 op de meeste plaatsen.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
7: Goedenavond.

0: weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl. Wauw.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.
2: Goedenavond. Het is vanavond overal droog in Flevoland en de zon die schijnt nog een tijdje uitbundig. En de temperatuur die ligt ook nog een lange tijd boven de 20 graden. Dus we kunnen echt wel stellen dat het nog een aangename zomeravond is. Pas na zonsondergang gaat het flink afkoelen. En vannacht verwacht ik minimaal van een graad of 12 op de meeste plekken. Morgen staat de warmste dag van het jaar tot nu toe op het programma. Met maxima die uitkomen rond 27 of 28 graden. Er staat maar weinig wind en het is gewoon ronduit zonnig. Later in de middag dan volgt er vanuit het noordwesten wat meer wind. En kan het ook flink gaan afkoelen. Morgenavond is het nog maar een graad of 16 op de meeste plaatsen.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.
1: De grootste hits. Je hoort ze het hele weekend bij Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik in het speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Fijn dat je luistert. Dit is Flevoland in het weekend.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.